0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hits and songs from the region. Omroep Venlo. Het beste uit de regio.
1: Laatst zomer, het was druk. Ik keek naar hoop en ongeluk en geen...

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.

0: Venlo. Also on DAB+. Classics, hits and songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
2: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. Temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.
0: Altijd.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Het weer, het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. Aan de kust kunnen ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen, bij een graad of 22.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
3: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
2: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
4: Games
5: and it's another big upset in the men's draw.
4: 6-4, 7-5, 6-2.
2: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
6: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete woninginrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
8: Een hartstilstand komt zonder waarschuwing. En dan telt iedere seconde. De ambulance deed wat de kost. Maar het verschil wordt toch gemaakt door iemand uit de omgeving, een burger. Met 2 handen, je durft te handelen. In gemeente Venlo werken we aan een hartveilige stad. Met reanimatiecursussen en met een AED in de buurt. Zonder dich is een AED slechts een kas aan de moer. Meld dich aan als burgerhulpverlener bij hartslagnu.nl. Zodat het dichterop is als iemand anders het zelf niet meer kan.
7: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
9: Je volgende stedentrip? Limbecker Plaats in Essen. Meer dan 70.000 vierkante meter mode, beauty en elektronica. Alles op één plek. Zara, Douglas, Mediamarkt en nog veel meer. En dat alles op slechts een uur rijden van de grens. De beste plek in Essen? Limbecker Plaats. Winkelcentrum

0: Punt. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd. Vanwege de gewelddadige gebeurtenissen begin deze week. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt, onder wie 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. En een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken, wat betekent dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoek mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt, buien en veel wind, vooral in het noorden veel regen, bij 19 tot 24 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Also on DAB+. Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
3: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
6: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
5: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat 1 file op de A58. Het rijdt langzaam van Breda naar Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West. De vertraging is net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete woninginrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
9: Zondag 6 september is het Koopzondag in Kaldekierge. Van 1 tot 6 uur ontdek je de nieuwste herfst- en wintercollecties in de winkels. Geniet tevens van de najaarszon op de mooie terrassen rondom ons Marktplein, of bezoek het Schuttersfeest en de jaarlijkse kermis. Jouw najaar begint dit weekend in Kaldekierge.
8: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
10: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
0: Venlo. 96.9 FM.
4: Venlo at

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van der Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in het zuiden van het land een flinke file na een ongeluk op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Centrum West staat een lange file. Er is een auto in de vangrail gereden en het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. De vertraging is ruim een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep.

0: Omroep Venlo.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
2: Om medische of cosmetische redenen een haarwerk of pruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft dé oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met een natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
5: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
4: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
6: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
4: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op veel wegen prima doorrijden, maar op de A58 staat nog een flinke file door de nasleep van een ongeluk van Breda naar Tilburg bij Tilburg-Reeshof. Daar heb je nog zo'n 20 minuten op onthoud. De weg is wel weer vrij. En op de A59 naar Den Bosch sta je voor knooppunt Hooipolder 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
9: Een hartstilstand komt zonder waarschuwing. En dan telt iedere seconde. De ambulance deed wat de kost. Maar het verschil wordt toch gemaakt door iemand uit de omgeving. Een burger. Met 2 handen die durfde te handelen. In gemeente Venlo werken we aan een hartveilige stad. Met reanimatiecursussen en met een AED in de buurt. Zonder dich is een AED slechts een kas aan de moer. Meld dich aan als burgerhulpverlener bij hartslagnu.nl. Zodat het dichterop is als iemand anders het zelf niet meer kan.
10: Je volgende stedentrip? Limbecker Plaats in Essen. Meer dan 70.000 vierkante meter mode, beauty en elektronica. Alles op één plek. Zara, Douglas, Mediamarkt en nog veel meer. En dat alles op slechts een uur rijden van de grens. De beste plek in Essen? Limbecker Plaats. Winkelcentrum Limbecker Plaats. Kom langs.
11: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbender kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Wolweverstraat, Venlo Noord.

0: Damiano, David en Vitamine Venno en The First Time, hoe toepasselijk.
1: Goedemorgen.
2: Vitamine Venlo.
1: Iedere vrijdagochtend tot 11 uur.
2: Dit is Vitamine Venlo.
1: Ruud Fleuren.
0: Ja, en die zegt hartelijk welkom. Na een heel lang zomerreces, dat zegt iedereen tegen jou daar aan de andere kant van de radio, maar zeker hier ook tegen mijn overbuurman, Harold Bauer.
3: Ja, goedemorgen Ruud.
0: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Wat leuk, wij samen nu.
0: Ja, we gaan een soort stuivertje wisselen.
3: Ja. Waarom niet?
0: Ja, dat is inderdaad. We gaan om en ommen.
3: We gaan om en ommen en we gaan nog een paar leuke thema's erin gooien.
0: Ja, ja, zeker weten. En om en ommen, dat is inderdaad. Wat is het schema? Even weken, oneven weken hadden we
3: ja,
0: dat.
3: Ja, dan moeten we gewoon even bekijken ja, joh, wat lekker uitkomt.
0: Ja, heb je een goede vakantie gehad, Harold?
3: Ik heb een hele leuke vakantie gehad. Niet bijzonder dat je zegt van nou, ik ben heel ver weg geweest. Nee, we zijn een paar dagen naar Berlijn geweest. Lekker de stad bekennen. Een moderne stad. Ja, iedereen heeft wel eens een keer Berlijn gezien. Tenminste, veel mensen zijn al wel eens naar Berlijn geweest. Een historische stad natuurlijk met heel veel historie. Maar ja, gewoon leuk, lekker gezellig met het gezinnetje. Eens eventjes een paar dagen gestruid.
0: Schijnt cultureel en voor kunstminnende mensen schijnt dat echt een walhalla te zijn.
3: Ja, nou ja, we zijn naar het Stasi-museum geweest. Nou, dat was wel echt indrukwekkend. Dat had ik nog nooit gezien, maar echt alsof je helemaal terug in de tijd gaat.
0: Ja. Ja, het Stasi-museum natuurlijk.
3: Stasi.
0: Ja, ja, ja, ja. Over de muur, over...
3: Dat bekende dat nummer, hè?
0: Een hele bekende nummer, ja.
3: Ja.
0: Ja, goed, het dagelijks leven is weer begonnen. Zeg maar, na een hele, hele lange warme vakantie voor heel veel mensen.
3: Heel
0: warm. Wat was het afzien, hè?
3: Afzien.
0: Wat kunnen we dan? De Griekbeer werd precies op het goede moment geplaatst.
3: Hij stond ook te zweten, had je niet gezien?
0: Ja, ja, ja, lekker okselfris.
3: Ja.
0: Nee, de Vitamine Venno is ook klaar met de vakantie. Alhoewel, sommigen die hebben nog wat snipperdagen hier en daar in de pocket. Dat geldt onder andere voor ons weer orakel Frank Burm. Want die is vanaf volgende week weer van de partij. Het is vandaag... wat is vandaag voor een dag? Het is de internationale dag van de seksuele gezondheid. En daarop aansluitend is morgen de dag van de paling. Ja, ik weet niet wat met elkaar te maken heeft, maar apart. Heel apart bruggetje.
3: Iets van bedenken.
0: Ja, goed. Wat gebeurde in het verleden op deze dag? 1781 werd Los Angeles gesticht. In 1882, toen was er een meneer Thomas Edison. En die schakelde 's werelds eerste elektriciteitsvoorziening in. In 1888, toen was er meneer George Eastman. En die vroeg ook octrooi aan voor zijn camera die voor opnames een filmrolletje gebruikte. En hij registreerde daarmee de naam Kodak. In 1949 werd de curryworst uitgevonden door Herta Heuer. In 1949 was er dus Duitse chef-kok. Begon de snack te verkopen in het centrum van Berlijn.
3: Berlijn, daar heb je hem al.
0: Ja, daar heb je hem al. Verkocht duizenden porties per week. En het werd een enorme hit. Met name onder de bouwvakkers die bezig waren met de herbouw van Berlijn na de Tweede Wereldoorlog. En in 1998 werd Google opgericht. Zoekmachine Google. Heel populair. Oprichters zijn Larry Page en Sergey Brin. En de naam Google komt van het woord Google. Het staat voor een getal, namelijk een 1 met 100 nullen. Maar door een spelfout werd het Google.
3: Ja, in 2016, Jokus opent een permanent museum in het binnenstad. Het museum krijgt die plek aan het Dominicanenplein naast Domani. En het Jokus Museum werd als symbolisch cadeau aangeboden aan Harry Powels bij zijn afscheid als vos Juxius ten 11e. En volgens Versailles wordt het Jokus Museum een plek waar de Venlose voscultuur centraal staat. En jawel hoor, in 2020 de coronatijd. Ja, VVV Vendag, de geel-zwarte safari noemt VVV het zelf. De drive-to fandag, waarop fans in een auto een rondje door het stadion mochten rijden en zo een glimp op te vangen van de training van de nieuwe selectie. Ja, die coronatijd heeft toch wat teweeg gebracht. En het ging uiteraard om een veilig coronaproof alternatief voor de reguliere fandag. Zo'n 200 auto's stonden om 10:30 in de rij om door de toegangstunnel de Koel binnen te rijden. En vanuit de auto konden de fans op veilig afstand een training van de club bekijken. En de fans ook nog voorzien van een hapje en een drankje en de auto's aan het einde van de rit te wassen. Nou ja, dat was natuurlijk wel bijzonder toen.
0: Ja, bizar bijzonder.
3: Ja, en let op mensen, we hebben een nieuwe spits. Ja, ja. En een Griek trouwens, dat is even nieuw. Dat is helemaal nieuw. En zeker Matthäus Tsikas wordt aangevuld bij onze selectie voor VVV Venlo. Dat is weer de derde nieuwe aanwinst. En ja, Dien Zandbergen is helaas vertrokken naar Roemenië.
0: In Boekarest, hè?
3: Naar Boekarest.
0: Ja, daar gaan we lachen wel over als het al winter wordt.
3: Ja, ja. We zullen het zien.
0: We gaan het zien. Goed, tot zover het nieuws. Dit is Vitamine Venlo, het is 13:09. sorry, Harold van Dit even.
4: Hallo, guten Morgen, Deutschland.
0: Stop!

0: Malone en Vitamine Venno. En in avond normaal gesproken hebben we rond deze tijd altijd het wereldrakel. Frank
1: Burm.
0: Ja, die. Maar ja, we hebben nog wat. Maar goed, Frank die zit misschien nog ergens op een eiland te koekeloeren met een Griechische wine. En Frank heeft nog vakantie.
2: Hey, vakantie,
0: Frank
2: ja.
0: Frank heeft nog vakantie natuurlijk, ja, dus dat is heerlijk. Ja.
2: En vandaag veel bewolking.
0: Ja.
2: Ja, dat staat hier. Ja. Af en toe zon. En met 23 tot 24 graden drukkend warm. Er staat een stevige zuidwestenwind. En vanmiddag en vanavond trekken buien over Limburg. Lokaal met onweer.
0: Nee!
2: Ja, en morgen wordt het droog. Gelukkig, daar zal Seftis ook blij mee zijn. En zonnig, rond 22 graden. En zondag wordt het zonniger en met weinig wind 25 graden. Ja, ja. En maandag opnieuw warm met 27 tot 28 graden. Maar ook kans op enkele regen- en onweersbuien. En op dinsdag koelt het flink af naar rond 20 graden. En blijft de kans op buien aanwezig, Ruud.
0: En worden we de herfst in gecatapulteerd. Ja, die Seftis, ik zag de stoeltjes allemaal klaarstaan.
2: Heel veel, hè?
0: Dat lijkt me vervelend als het regent. Net van tevoren, voordat hij gaat beginnen, en dan stopt het met regen, dan moet je eigenlijk een soort pushbericht sturen naar alle bezoekers.
2: Ja.
0: Neem even een shottlesplak mee om die stoeltjes droog te maken.
2: Ja, die krijgen allemaal poncho's volgens mij.
0: Allemaal poncho's. Ja, maar als het net droog is, ja, en je gaat met je bibsje.
2: Ja, dat is niet fijn.
0: Dat is niet fijn.
2: Nee.
0: Wat ook niet fijn is, vanochtend is er een ongeluk gebeurd op de Jezuïetenstraat in Venlo-Oost. Kind strak de weg over, werd geraakt door een voorbijrijdende automobilist. Maar dan kwam kort voor 8:30 binnen bij de meldkamer op de Jezuïetenstraat. Kind strak dus plotseling over. Bestuurder van de auto probeerde het kind nog te ontwijken, maar dat lukte niet. Tijdens de manoeuvre raakte de automobilist een ander voertuig. Buiten flinke materiële schade kwam de bestuurder met de schrik vrij. Het is niet bekend welke verwondingen het kind heeft opgelopen. Ja, iedereen weer naar school. Druk.

0: Is heel bedreven in de musicalwereld. Daar staat hij onbekend. Maar hij doet ook, open jokers. Ah. Hij heeft 2 nummers bij de eerste 11 zitten. En hij zit ook bij de Van der Revue. Hè? Hij heeft een grote rol bij de Van der Revue.
1: Alle reden om Rick aan de tand te voelen. Klinkt onaardiger dan bedoeld. Maar rond 9:30, 10:15, dan is hij hier te gast bij Vitamine Venlo.
0: Ja.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ook de inspectie en de beroepsgroep van gynaecologen wisten al jaren dat spermadonor Simon een massadonor was, meldt Nieuwsuur. Het is niet duidelijk waarom er bij Simon niet eerder is ingegrepen. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. En in Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale, schrijft een lokaal parlementslid op Facebook. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet. Het weer bewolkt, buien en veel wind. Vooral in het noorden veel regen bij 19 tot 24 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A59 naar Den Bosch tussen Made en Waspik. Daar moet je rekening houden met net iets meer dan 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Come on, baby.
1: Ja, come on, baby. Het is ook zo relaxed, hè?
2: Lekker, hè?
1: Ja, ook echt. Ja. Dat je denkt, met het raampje open over de parade. Krijg je country uit die radio, hè?
2: Ja, dat blijft toch mooi muziek.
1: Ja. Dat was Ella Langley en Choose in Texas.
2: Ja, we hebben in de studio nog Rick Jansen. Ja, we hebben hem al aangekondigd. We gaan even over in het dialect. Rick, dit is de zoon van Mark Jansen en Anne-Jelle Maas.
3: Dat klopt.
2: En ja, je kent die mensen niet. Tenminste, ik en Mark heel goed. Hè. Die vader deed er ook in de vastlovenmuziek heel veel gedaan. Maar goed, we gaan het niet over die vader hebben. En ook niet over die mam. Want die mam deed ook met de musicals af en toe mee. Maar ook met de revue deed ze mee. Brood je wel eens toe over cultuur en theater en muziek? Dat kan niet anders, want dat zit er bij jou toch wel ingebakken.
3: Ja, uiteraard. Ja, en dat is ook een beetje woord van mij gekregen, denk ik. Van pap heel veel muzikaliteit, van mam heel veel muzikaliteit. Ja. Dus dat zit er eigenlijk van vroeger af aan zit er toch wel gewoon in, zeg maar. Ja, ja zeker.
2: En uiteraard de musicals. Er zijn diverse musicals gespeeld. Onlangs nog in Spring Awakening, waarvoor ze is genomineerd. Ja, voor een amateur musical award in de categorie beste mannelijke hoofdrol.
3: Ja, van ook een longlist. Nominatie is weer morgen bekend gemaakt.
2: Ah,
3: ja,
2: natuurlijk. Dat moeten we natuurlijk wel even erbij zeggen. Het is de longlist. En wat betekent dat de longlist? Dan vallen we natuurlijk nog aan.
3: Ja, we zien dan ook als het goed is 20 over. En door van weer een selectie gemaakt voor de laatste veer, volgens mij.
2: Ja, dat is wel spannend, hè?
3: Ja, ja. Zeker. Ja,
2: wat betekent die nominatie voor dich eigenlijk?
3: Ja, voor mij is het vooral een bevestiging op gewoon een heel mooi product wat we neer hebben gezet en met iedereen samen. Kijk, ik werk natuurlijk met Fursel van Jelle Truijen en met zijn wie ik eerder gedaan heb, bestellen doet heel hard. En dat is dan zowel als productionele kant, maar ook van hoe het goed in de kant met de groep samen, is het chic dat we dat als nou ja, toch wel een beetje bevestiging kregen dat het gewoon tof was. En dat we het gedaan hebben met een ganse groep samen, zonder per se toe te werken nog. We motten het gewoon doen, Nee, het is gewoon een B-product van een hele hechte groep die heel hard gewerkt heeft.
2: Ja. Ja, en die chemie, hè, die is belangrijk. Hè. Dan moet je een klik met elkaar hebben. En dat heb ik ook gezien. Ja, goed, we hebben het samen opgenomen. Ik vond het echt fantastisch. Maar goed, ik wil het nog niet over Spring Awakening hebben. Ik wil het eigenlijk meer hebben over dich. Ja, de bist ook sinds kort bestuurslid, hè, van Stichting Musical Stella Dutsch.
3: Ja.
2: Waarom wil Stichting stap zetten? Waarom zou je in het bestuur gaan zitten?
3: Ja, nou, ik zit sinds ik 6 ben zo te kort bij Stella Dutsch. En op een gegeven moment dan wil ze toch meer dingen doen. De blijft een beetje hangen, zeg maar, door. Dus de wil ze ook achter de schermen wel gewoon laten zien en gewoon mij helpen. En het bestuur is voor mij eigenlijk een kans om alles wat ik mij heb gekregen van vroeger hoe het Stella Dutsch ook weer door te geven aan een nieuwe generatie, aan kinderen, volwassenen, jongeren. Dus op die manier zie ik mijn kans om een beetje beter kunnen dragen aan die voortgang van Stichting Musical Stella Dutsch.
2: Ja, ja. Maar is het niet lastig om die bestuursfunctie te combineren met het actief op het podium staan?
3: Soms wel, soms niet. Het lastige is dat ze af en toe meerdere petten op hebben. Wie weet, neem zeg maar. Ja. Maar het lukt me redelijk om die goed te kunnen scheiden. Dus als ik op morgenochtend repeteer, dan ben ik gewoon, net als iedereen, een deelnemer, Rick Jansen, en ben ik gewoon speler.
2: Ja.
3: En tot boete ben ik dan ook bestuurslid.
2: Ja. Ja. Onlangs deed ze mee aan de voorselectie van Open Jokers. Hè, en inmiddels hebben ze 2 nummers in die finale staan. Dat is best wel speciaal, denk ik.
3: Absoluut.
2: En doorvan zingen ze er einde samen met Isaac Soffeleer. Ja, Isaac is een zeer getalenteerde muzikalspeelster. Dat hebben we op de Spring Awakening gezien. En ook genomineerd voor het Amateur Musical Award in de categorie beste vrouwelijke hoofdrol. Dus dat is ook heel speciaal.
3: Ja.
2: Maar ja, ik vind het toch wel raar eigenlijk. Want het repertoire van musical is toch heel iets anders dan vastelovend. Wie ervaart je dat eigenlijk bij overstap naar dat vastelovend? Love het podium.
3: Ja, het is zeker anders. Op een gegeven moment merk ze gewoon van, het samen zingen vinden we tof en dat lukt wel lekker. En dan is het gewoon bij ons allebei dat vastelovend gewoon in ons bloot zit van hoe ze het van vroeger roet. En dan is die link eigenlijk al redelijk snel gemak, om het zo te zeggen, zeg maar.
2: Ja.
3: En door is dit uitgekomen. En dat is wat mij betreft tot nu toe al een super tof resultaat geworden.
2: Ja.
3: En wat er dan 10 oktober gebeurt, dat gaan we dan zien.
2: Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, op 18 september ga je van start met de Venice Revue, de Tiet van Toen.
3: Yes.
2: Waarin ook die mams mij speelt dus. En deze revue zingt ze ook onder andere het nummer Blief maar Hey. En daar gaan we nu even naar luisteren.

0: Nee, ik blijf maar hey, bij mij. Ja, dat sleet natuurlijk ergens ook op dat die scène. Was ik met Guusje en Hazebos Puls. Misschien kunnen we er iets over vertellen. Ja, Guusje, ik kom uit Utrecht. Hij gaat terug naar Venlo. En daarom is het van, ik kom hem tegen. Dus ja, blijf maar hey, want hij is het veel beter als in Utrecht. Dat is een beetje kort. Ja, dat speelt natuurlijk veel meer met de revue.
1: Onder andere inderdaad, ja.
0: Maar daar staat dat nummer op. Blijf maar hey.
1: Ja, zeker.
0: Ja, de vervolgens dus inderdaad een grote rol in die Venlose revue. Ja, wie verschilt dat eigenlijk van een musicalrol? Is dat echt verschillend?
2: Ja, daar zit zeker wel verschil in. En dat zit hem zich voor mij ook wel in een beetje in de manier van spelen. Vooral denk ik ook wel in het onderwerp en wie er me omgegooid wordt, zeg maar. Kijk, musical is heel erg, er gebeurt wat. En ik kon er nog een liedje over zingen, heel dramatisch, mooi, op die manier, zeg maar. Ja, in een revue is dat toch wel iets anders. Is dat toch iets echter, van mijn ideeën, om het zo te nemen.
0: Ja.
2: Dus ja, dat verschilt zeker wel. Ja.
0: Ja. En die Venlose revues, die heb ze ook al eerder gezien, neem ik aan. Hij is er al verschillende gezien. Ja. Maar wat spreekt zich eigenlijk aan in de Venlose revue? Of aan de Venlose revue?
2: Nou, ik vind het gewoon tof dat er in Venlo zo iets groots cultureels is. Wat zo goed opgepakt wordt met zoveel groot verkochte voorstellingen in Maaspoort. En als dan in de theaterstorm van mij toch al mijn grote hobby is, zeg maar. Ja, dan is dit Venlo en theater. Ja, dat is dan een vrij makkelijke som, zeg maar.
0: Bijna vanzelfsprekend, hè? Ja, de combineert dus musical, vastelovend, revue en de bestuursfunctie. Ja. Maar dan even, bestudeert ze ook nog aan de TU Eindhoven.
2: Ja.
0: Ja, ik vroeg me af, wie kreeg ze dat allemaal gecombineerd?
2: Ja, dat vroeg ik me soms ook af en dat vroeg ik me elders ik af en toe ook af. Ja, dat is pittig af en toe. Maar Duk, het belangrijkste is vooral hoe met iedereen goed aanspreken wat wanneer gaat. En dan komt ze er wel, zeg maar. Ik heb vandaag gewoon de vrijheid om aan school te werken wat het nodig is. Dus dat lukt goed.
0: En
2: dat
0: gaat het gemakkelijk af?
2: Ja, redelijk.
3: Rick, dit is mijn grote hobby, hè? Zou ze niet een beroep ervan willen maken? Is het niet een idee als je op de TU zit van... shit, er zien ook heel veel andere leuke dingen nog.
2: Nou, dat idee komt echt af en toe wel eens voorbij. Maar die ambitie is er niet. Nee. Die keuze heb ik ook bewust altijd gemaakt. Het is voor mij een hobby. Een hele grote hobby, dat zeker. Maar dat zal het ook gewoon blijven, verwacht ik. Ik heb in mijn studie ook een onderwerp wat ik super tof vind. En waar ik heel geëerd die dan besteed. Dus ik heb zo'n hele mooie combi, denk ik, van allebei.
3: Het beste van twee werelden.
0: Ja, ja inderdaad. Ja. Ja, ja. Wat is eigenlijk het meeste gruts op als het druk kijkt naar het afgelopen jaar?
2: Poh. Op vuur denk ik wel. Voor mij komt sowieso wat we met Zelle Doest dit jaar bereiken hebben wel hoog. Want we zien weer in deelnemersaantal gegroeid dit jaar. En dat, goed, dat is voor mij een bevestiging dat we door mij gewoon heel groot bezig zien. Dus dat vult dat wel heel gruts voor mij. En door Beken bij Zelle Doest natuurlijk ook de prestatie met Spring Awakening nou. Ja. Los van die ganse Amateur Musical Award, ook überhaupt de prestatie en de show die we neer hebben gezet met iedereen samen. Dus ik denk dat dat wel echt hoogtepuntjes zien voor mij. En dan kun je gewoon heel veel tofs aandoen met de leedjes avond.
0: Ja, en die nominaties helpen natuurlijk ook bij, hè? Want dan kunnen we ook Stella Dutsch weer in het nieuws.
2: Zeker,
0: dat is natuurlijk
2: zeker.
0: Op zich wel heel bijzonder. Ja, ik heb nog één aansluitende vraag. Musical, revue of vastelovend? Je moest er einde kiezen. Welke wordt het?
2: Dat zit allemaal heel dicht bij jij, denk ik. Maar dan vond ik van nooit toch voor musical.
0: Musical, ja, dat had ik wel gedacht. Rick, ik wens je heel veel succes met de Venlose revue. Ja, we zullen ons ongetwijfeld nog dakker zien. Dat is geen punt. Ik ben ook changeur, dus het is me sowieso.
2: Zeker.
0: Ja, ik ben erg heel benieuwd wie de revue het weer. En ik ken ook iedereen aanroeien om naar de revue te komen. Want het is echt inderdaad een fantastisch gebeuren.
2: Absoluut.
0: Ja.
4: Vitamine Venlo.

0: Ja, dat was mijn zomer. Kid Rock.
1: Kid Rock.
0: Kid Rock. Heeft toch Pamela Anderson ooit gehad, zeg maar. Daar was hij toch mee getrouwd, volgens mij. Hè?
2: Oh ja?
0: Ja, ja.
2: Oké. Okay.
0: Google daar maar even. Zij zijn volgens mij ook beelden van, maar dat weet ik niet zeker.
2: Ja, dat zal zeker.
0: Goed, Kid Rock en Sweet Home Alabama. Nee, hoor. Goed, all summer long. Vijf voor tien. Dit is Vitamine Venlo. Vrijdagochtend, de 4e van de september. Ik vind dat als september begint, dan dat is altijd echt een meteorologische herfst.
2: Dan gaan we richting herfst, hè? Of is al herfst dan?
0: Ja, en het waaide, ik vond het hard waaien.
2: Ja, ja, echt. Maar dat mag ook wel, af en toe, toch?
0: Een frisse bries.
2: Frisse bries, ja.
0: Kun je ongefeund naar buiten, mocht je naar de douche komen, het waait hard, kun je zo naar buiten.
2: Voor mij is dan een speciale maand, hoor, september.
0: Ja?
2: Ja, dan ben ik jarig.
0: Och, Harald, ja. Wanneer is het zover?
2: 28 september.
0: 28, en hoeveel kaarsjes mag jij dan uitblazen?
2: Dat durf ik al bijna niet meer te zeggen, 63.
0: 63?
2: Ja.
0: Jij zit hier gewoon op je oude lullendag, zeg maar, op die vrijdag radio te maken.
2: Ja,
0: dat is natuurlijk hartstikke gezellig, hè. Ik vind het allemaal hartstikke fijn, Harald Bauer.
2: Ja.
0: We gaan samen om en om een Vitamine Venlo. Dus de ene week hoor je de een, dan de andere week de ander.
2: Gaan we doen.
0: Dat gaan we zo doen. Goed, de makers van podcast Red Rooster, die verzorgen vandaag een speciale live-uitzending in aanloop naar het bluesfestival De Doolhof. Tussen 12 vanmiddag en 3 vanmiddag is er muziek te horen van artiesten die op het festival optreden. Ook zijn er reportages vanaf het festivalterrein. Onder meer interviews met de muzikanten Ben Pol en Dom Martin. Ze brengen tijdens het festival een eerbetoon aan Rory Gallagher. En verslaggevers gaan daarnaast op zoek naar vroege kampeerders, podiumopbouwers en organisatoren. Misschien ook nog wel podiumafbrekers, want ja, de passiespelen hebben net zeg maar, de content nog niet gekeerd.
2: Ja.
0: Of het bluesfestival staat er.
2: En bij de revue moeten ze ook weer podiums opbouwen, hè?
0: Ja.
2: En althans de decors moeten ze maken, hè?
0: Echt, dan wordt
2: zetten. Ja. Ja, de nieuwe merkidentiteit van Venlo is internationaal in de prijzen gevallen. Jazeker. Het Venlo-merk heeft een Red Dot Award gewonnen in de categorie Brands and Communication Design.
3: Dat.
2: En de vakjury prees onder meer het beeldmerk en de visuele huisstijl. De nieuwe identiteit werd eind vorig jaar gelanceerd. Dat is toch dat veetje?
0: Ja, dat werd heel veel om gelachen in het begin. Ja.
2: Ja. En bij de ontwikkeling waren ruim 2000 inwoners en verschillende lokale marketeers betrokken. En wethouder Erwin Boon met de prijs in bekroning op het werk van de betrokken creatieve bureaus. En op het proces waarbij inwoners van Venlo werden betrokken. Ja.
0: Daar werd wat over genuld en gegeven. Och, wat duurde dat toch lang. En wat heeft dat veel geld gekost en wat waardeloos het was een vee. En dat had ik zelf ook kunnen maken.
2: Ja.
0: Het was allemaal niet van de lucht. Maar ondertussen ga je wel met de eer strijken, hè?
2: Dat is zo.
0: Als designer kun je dat mooi op je cv zetten.
2: Wat bedoel ik?
0: Ik was verantwoordelijk voor...
2: Voor die vee van Venlo.
0: Corrier, Ariel, maakt niet uit, maar ik heb die mooie vee. En ik moet zeggen, je hoort er ook gewoon helemaal niemand meer over.
2: Nee.
0: Dat weet ik nog, toen Grenswerk werd gelanceerd, werd ook die naam bekendgemaakt.
2: Ja.
0: En daar was ook het gemoppen was niet van de lucht. En wat is dat voor een rare naam?
2: Ja, wat vind jij van die naam dan?
0: Grenswerk?
2: Grenswerk.
0: Ik vind hem prachtig.
2: Ja.
0: Hij is helemaal ingeburgerd.
2: Ik stel alleen even te denken, grens. Wat heeft die grens dan...
0: Ja, dat is de grens. Misschien dat je de grens over moet om soms muziek te snappen of cultuur te snappen. Of dat het hier op de grens met Duitsland ligt, geen idee.
2: Dat zou kunnen.
0: In Keulen heb je natuurlijk ook zo'n festivalhal, dat is e-werk.
2: Nooit van gehoord.
0: Nooit van gehoord? Nee, dat is een soort kleine ook een muziektempel.
2: Okay.
0: En dat heet e-werk. Hm. Maar grenswerk en die V van Venlo, man, dat is helemaal hartstikke lekker ingeburgerd. Goed, het is 2 voor 10. Dadelijk even het nieuws van de wereld. En daarna is het nieuws van Venlo weer terug. Tot zo. Dit is Kingfisher, The Man on the Moon.

0: Omroep Venlo.
1: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete wooninrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom. Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
2: Zondag 6 september is het Koopzondag in Caldekirchen. Van 1 tot 6 uur ontdek je de nieuwste herfst- en wintercollecties in de winkels. Geniet tevens van de najaarszon op de mooie terrassen rondom ons Marktplein of bezoek het Schuttersfeest en de jaarlijkse kermis. Jouw najaar begint dit weekend in Caldekirchen.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als een bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Het verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
7: Tot ziens in onze winkel.
6: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
8: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft dé oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudio leonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
9: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rewestralen.nl.
10: Wij van Jumbo B-Benders verdelen ook dit jaar €100.000 over lokale verenigingen, stichtingen en goede doelen. En jij bepaalt die verdeling.
11: Oh, wie werkt dat dan?
10: Ga naar jumbobbenders.nl, klik op Depper, kies jouw club, koppel je bankpas en speel gratis en automatisch mee.
11: Tof, dat kon ik meteen doen.
0: Omroep Venlo,
12: 96.9 FM.
13: Vitamine Venlo. Vitamine Venlo.

0: Sophie B. Hawkins. Dat is mooi als je dan zo'n tussenletter hebt, hè? Misschien Sophia Bernatruda Hawkins. En dan is het gewoon dat je denkt, nou, dat bekt niet lekker.
1: Nee.
0: Sophie B. Hawkins.
1: Ja. Ja, het is maar wat je wil, hè?
0: Ja, het is wat je wil. Het is maar wat je wil. Dat is met alles.
2: Goedemorgen.
3: Ja, Venlo.
2: Iedere vrijdagochtend tot 11 uur.
3: Dit is Vitamine Venlo.
2: Ruud Fleuren.
0: En Harold Bauer. Goedemorgen allemaal, 10 over 10.
1: Goedemorgen.
0: Op die vrijdag de 4e september, de vakanties liggen hartstikke achter ons. En dat merkt het, de weer doet er ook leuk aan mee. Heel veel bewolking vandaag, af en toe een zonnetje. Ja, best lekker temperatuurtje, maar het waait als de bliksem. Het is bruine bonenweer, staat zwinderig. En vanavond zelfs kans op regen. Morgen droog en zondag ook lekker weer. Dus daar kunnen we het mee doen voorlopig.
1: Zeker.
0: Ja, hartstikke fijn.
1: Ja.
0: Goed. In Achsen, als het lekker weer is, dan wordt het daar druk. En dan willen veel mensen hun auto kwijt. Veel bezoekers van de toeristische highlights die daar zijn, die willen dan parkeren. Ja, parkeerprobleem in Achsen. De Hopstraat heeft daarom de Venlose gemeenteraad een brief gestuurd. En vraagt om snel duidelijkheid over de maatregelen. Vooral in het toeristische seizoen is er al jaren een tekort aan parkeerplaatsen al daar. Het voorstel om betaald parkeren in te voeren leidde eerder tot veel protest. Een petitie tegen betaald parkeren werd door ruim 1000 mensen ondertekend. De gemeenteraad besloot daarom in mei om pas na de zomer verder te praten over de beste oplossing. En volgens de Dorpsraad is het sindsdien stil gebleven, ja. Nou goed, vakantie daar, hè. Ook het gemeentehuis, stadskantoor. De Dorpsraad wil nu die windstilte doorbreken, omdat anders ook volgend jaar dezelfde parkeerproblemen blijven bestaan. Goed, naar de zorggroep. Een oproep voor mensen die interesse hebben om daar te werken in de nachtzorg. Daar wordt volgende week donderdag een speciale speeddateavond georganiseerd voor potentiële nieuwe medewerkers. De avond heet Nachtpraat en vindt plaats in de Meeuwbeemd. De zorggroep zoekt ongeveer 20 nieuwe medewerkers voor de nachtdienst. En tijdens die avond kunnen geïnteresseerden kennis maken met recruiters, teamleiders en medewerkers uit de praktijk. Het is nadrukkelijk geen formeel sollicitatiegesprek. Ook onderwerpen als slaap, vitaliteit en bioritme komen aan bod. Het Nachtpraat is aanstaande donderdag 10 september van 9 tot 11 uur 's avonds. En bezoekers zijn vanaf 8:30 welkom.
1: Ja, Ruud, heb jij wel eens een speeddate gehad?
0: Een speeddate?
1: Ja.
0: Min of meer.
1: Ja, toch?
0: Ja, min of meer.
1: Oké, heb jij je relatie met een speeddate?
0: Je leert elkaar kennen.
1: Ja. Maar een speeddate, dan moet je altijd denken...
0: Nee, het was een lange date.
1: We staan er 10 op een rij.
0: Nee, is een beetje dat je... Dat is bij de wok.
1: Ja, inderdaad.
0: Nee, het was een hele lange date.
1: Hele lange date.
0: Van koffie... Naar fris, ja. Naar bitterballen.
1: En dan gaat het gebeuren.
0: Hoppatee.
1: Leuk.
0: En jij?
1: Ja, ik heb een hele jonge vrouw, hè, dat weet je toch, of niet?
0: Ja.
1: Die heb ik leren kennen bij het koor. Op het koor.
0: Op het koor?
1: Het Venlo's gemeen koor, daar heb ik Valeska leren kennen.
0: Oké.
1: Ja.
0: Jij dacht, ik ga naar bij het koor.
1: Ja.
0: Waarde niet, schade niet.
1: Nou, niet meer hoor. Ik ben niet meer bij het koor.
0: Nu
1: zit ik bij de omroep.
0: Je mag niet meer.
1: Nee.
0: Ja, dan zei bij het koor, zei jouw vrouw... Kom maar achter me gaan. Hoppatee. Goed.
1: Jo.
0: Als jij nog, wat gaan we doen dit uur?
1: Ja, wat gaan we doen?
0: Ja, we hebben niet van niks.
1: Nee, daar ben ik met je eens. We gaan het hebben over brood.
0: Brood?
1: Ja, we gaan het hebben over brood.
0: Ja,
1: ja en uiteraard stijl. Hè. In stijl, er gebeurt van alles. En daar hebben we een gesprek met Ruud Geerlings.
0: Ja, daar gaan we dan mee bellen. Want
1: stijl vol stijl.
0: Stijl vol stijl, daar is natuurlijk dit weekend. Ja. Je kunt of naar Sef of naar stijl. Dat is de keuze.
1: En dan heb je nog Tegelen, hè. Die zit ertussen.

0: Zo.
1: My body is not ready. Dat heb ik ook wel eens ochtends als ik opsta.
2: Somber.
1: Dat ik dan denk, my somber. Body is not ready.
2: Somber, ja, ja, die groep heet Somber, maar ik vraag me af, dat, dat klinkt een beetje raar, Somber.
1: Ja,
2: toch?
1: Ja, dus ben je je najaarsdepressie-achtig alweer? Ja, dat moeten we niet hebben natuurlijk. Goed, we moeten snel van die najaarsdepressie af. En daarom bellen we met Ruud Geerlings. Dat is de voorzitter van de stichting Stel Vol Stel. En die weet alles te vertellen over datgene wat dit weekend gaat plaatsvinden in Stel. Dat is namelijk de Stijlerdag. Ruud, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Ruud.
1: Goedemorgen. Ja, we vorig jaar
2: Ruud
1: elkaar.
2: En Ruud.
1: Ja, ja, een beetje Q en Q. Ik heb jou vorig jaar ook.
3: Buurman.
1: Ja, buurman en buurman. Ik heb jou vorig jaar ook in de telefoon gehad, hè, Ruud?
3: Ja, klopt.
1: Ja, ja, en toen heb ik jou verteld waar Ruud voor staat, hè? Weet je dat nog?
3: Nee, ik kan me niet meer herinneren.
1: Ja, wat is dit nou? Dat betekent roemruchte wolf.
3: Ja, ja, ja.
1: Nee, serieus?
3: Ja, oké. Okay.
1: Dat is roemruchte wolf.
3: Nee, ja, dat echt niet.
1: Nee, dat is echt.
3: Dat
1: kun je als je Stijler, de Stijlerdag opent, kun je zeggen van hier staat de roemruchte wolf voor jullie. Goed.
3: Ja, mijn ouders hebben het gekozen omdat ze het gewoon een leuke naam vonden.
1: Is ook. Ik kan dat alleen maar onderschrijven, Ruud. Het is een prachtige naam.
2: Prachtige naam.
1: Ja, dankjewel. Ja. Goed, Ruud, aanstaande zondag is het weer zover, hè?
3: Klopt.
1: De weergoden zijn ons hartstikke goed gezind, dus dat gaat lukken in Stijl.
3: Ja, ja, dat is heel bijzonder. We hebben de 7e editie en zo'n grote open dag met een heleboel activiteiten in de open lucht valt en staat natuurlijk altijd een beetje met het weer.
1: Ja.
3: En daarom als organisatie vragen we altijd aan het begin van de voorbereidingen aan de broeders en de zusters van de kloosters op Stijl om voor goed weer te zorgen met hun lijntjes naar boven toe. En het is ongelooflijk. De 7e editie staat voor de deur en we hebben 7 keer fantastisch weer, dus dat gaat er helemaal goed komen.
1: Echt waar.
2: Ziet er goed uit.
1: Ja, over goden verzoeken gesproken. Hè?
3: Zo is dat. Ja, we hebben eentjes naar boven op Stijl.
1: Ja, hartstikke fijn. Zeg, wat gaat er gebeuren voor de mensen die de afgelopen 6 keer gemist hebben?
3: Ja, ja, wat is de Stijlerdag? Ja, de naam zegt het al, het is een dag op Stijl waarin je zou het beste kunnen omschrijven als een open dag. Waarin letterlijk het hele kloosterdorp met alles en iedereen die daar actief is, als klooster, als vereniging, als stichting, als horecabedrijf, als werkgroep, zijn deuren openzet. Dus één grote open dag waarin voor een breed publiek eigenlijk alles te bezichtigen, te proeven, te ruiken, te zien, te beleven is. En dat is heel veel voor zo'n klein dorp. Dat is denk ik wat het beste omschrijft wat de Stijlerdag inhoudt. Ja. Een open dag waarin je letterlijk alles kunt zien wat Stijl te bieden heeft.
1: Ja, want het is gevarieerd van missiemuseum tot botanische tuin, tot kloosters, schutterijmuseum denk ik.
3: Ja, kloosterbrouwerij, kinderactiviteiten, kloostertuinen, kunstenaars. Het is ook een kunstenaarsdorp met heel veel ateliers die doen allemaal mee. En die zetten hun deuren open. Dus het is heel veelzijdig.
1: Ja, ja, ja. Wat zijn de pareltjes? Ja, dat is altijd moeilijk om dat te vragen aan de voorzitter. Maar er zijn dingen waar je extra trots op bent, ongetwijfeld.
3: Ja, ik vind dat heel moeilijk. Want dan doe ik namelijk altijd ook een aantal mensen tekort. En wij staan natuurlijk voor de hele Stijlerdag. Maar als ik toch een paar dingen mag noemen, want ik had deze vraag natuurlijk wel verwacht.
1: Oh, voorspelbaar. Even evalueren voor mezelf, die voorspelbaarheid.
3: Ja. Dan wil ik toch 3 dingen even naar voren halen. Allereerst, ja, het is een beetje een cliché. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar dat geldt ook hier. Een kloosterdorp is niet saai en stoffig en duf. Maar heeft heel veel te bieden, ook voor kinderen. En dat zie je ook in ons programma terug. Van huifkar rondretten tot een kleine mini-kermis. Kindervakantiewerk en de werkgroep Stijl en Jeugd hebben een gevarieerd programma met een hoop zaken te beleven en te doen voor kinderen. De carnavalsvereniging is present met de duvelswagen, waar allerlei kinderactiviteiten rondomheen zijn, zoals kleuren, kunnen snoepen. En natuurlijk kunnen de kinderen ook kennis maken met de kunst en cultuur die het dorp te bieden heeft. Ja. Dus ik zou als eerst willen beginnen met heel veel activiteiten voor kinderen.
2: Hoeveel bezoekers verwachten jullie, Ruud?
1: Hij heeft er nog 2.
2: Oh, hij heeft er nog twee.
3: Oh,
1: Ruud is net begonnen.
3: En dan kom ik met mijn voorspelling hoeveel mensen er komen. Nummer 2 is proeven. We hebben steeds meer activiteiten op Stijl die te maken hebben met proeven. En dan wil ik 2 dingen benoemen. De kloosterbrouwerij met Stijler kloosterbier die de laatste jaren hard aan de weg timmeren, hun horecagelegenheid hebben vernieuwd en geopend afgelopen jaar. En ik zou zeggen, kom het proeven. Gebrouwen met Steiler water, Steiler kloosterbier, dat is echt uniek. En nummer twee in de categorie proeven is, ik heb hem vorig jaar ook al genoemd, Broeder Heinz. Een van de beroemdste inwoners van Steyl. Ja. 92 jaar, heeft een nieuwe frietwagen. En zal voor het missiehuis met zijn familie en vrienden kloosterfrieten en ruibekoeken gaan bakken. En ik zou zeggen, kom het proeven. Een Steyler biertje en een Steyler kloosterfrieten en ruibekoeken. Dat is echt uniek.
1: Maar Ruud, vorig jaar, ben ik mij te herinneren, daar kon je niet met de pin cashless betalen, volgens mij.
3: Nee.

0: zaterdagavond wordt georganiseerd. Dat los van de steile dag. Maar dat podium en dat festival wat daar geprogrammeerd staat, dat trekken we een klein beetje door naar de zondag. En hebben ook op het podium allerlei lokaal talenten geprogrammeerd staan. Met zang, muziek en dans. Ah. En dat is ook altijd heel erg leuk om... dat past helemaal in de beleving van zo'n dag.
1: Fijn. Voor elk wat wils, Ruud.
0: Zo is dat.
2: Misschien een vreemde vraag, Ruud, maar doen jullie ook iets met brood? Brood?
0: Ja. Ja. Zoals gezegd, als ik drie dingen moet noemen, Ruud, dan doe ik ook altijd een hoop mensen tekort. Maar we hebben ook een heuse kloosterbakkerij. Daar wordt brood gebakken. En ook die zal op de steile dag geopend zijn. En daar kun je brood kopen, daar kun je brood proeven. En dan kun je kennis maken om ook in de toekomst je speciaal brood te gaan kopen. Want dat wordt daar ook gewoon dagelijks verkocht.
2: We gaan het dadelijk hebben met Pijpers over brood. Brood sommelier heet dat.
0: Uh-huh.
2: Dus ik ben benieuwd.
1: Ja, we gaan met de buik vol terug uit Steel. Zondag.
0: Ja, vol van ervaring, ja. Maar zeker ook het proeven, het eten en het drinken inderdaad niet vergeten.
1: Nee, hartstikke fijn. Hoe laat begint alles, Ruud?
0: Ja, wij beginnen om 11 uur met de opening in het Schutterijmuseum. Daar zal ook wethouder Perle bij aanwezig zijn. En de dag eindigt zo'n beetje rond 5 uur in de middag. Tussen 11 en 5 is dus officieel de steile dag.
1: Ja, hartstikke fijn.
0: Je vroeg zojuist nog van hoeveel mensen verwachten jullie.
1: Ja.
0: Dat is heel moeilijk te voorspellen. Die vraag krijg ik vaker, want we verkopen geen kaartjes, want alles is gratis. En je kunt letterlijk aan alle kanten het dorp inwandelen en infietsen. Blijf vooral laat de auto thuis, zou ik zeggen. En kom lekker met de fiets of wandelen dorp in. Maar als we zo'n klein beetje op basis van wat indicatoren, omdat musea en dergelijke, die tellen toch de hoeveelheid mensen die binnenkomen. Dan denken wij als organisatie dat er tussen de 5.000 en de 10.000 mensen die dag stijl zullen bezoeken. En voor zo'n klein kloosterdorp is dat enorm veel.
1: Ja, nou, hartstikke fijn. Zijn jullie gegund, Ruud? Aanstaande zondag van een uur of 11 tot 5 uur. De Steilerdag. Ruud Geerlings, voorzitter, dankjewel. En veel succes zondag.
0: Jullie ook bedankt.
1: Oké, doei.
0: Hoi.

0: kwant hebben.
1: Kwant hebben.
0: Druimweer van Degno, ik wakker. Wat zeg je nou? Hoort de trompetist van kwant hebben tegenover jou?
1: Nee, ja, nee, die, dat is de zoon, Luc Strucke is het.
0: Ja?
1: Dat is de zoon van onze overbuurman, man en vrouw.
0: Ja. Maar heeft hij wel ooit dan tegenover jou gewoond?
1: Ik hoorde hem altijd oefenen met zijn bugle en zijn trompet. Wij kregen die muziek allemaal mee natuurlijk.
0: En wat klagen. Hij
1: kon het best wel goed, hoor.
0: Ja. Het is ook echt mooi hoe ze inderdaad ook de blazers altijd weer een plek geven in
1: super.
0: De muziek van Kwanthippen.
1: Kwanthippen schoenen, hè? Iets met schoenen, toch?
0: Ja, dat zijn schoenen. Kwanthippen aan.
1: Ja, precies.
0: Ja. Tegenwoordig heel veel mensen dragen sneakers. Vroeger sneakers. Ja.
1: Sneaky.
0: Ja, goed. Goed, het is 10:56. We gaan zo meteen bellen met Patrick Pijpers. Dat is een broodbakker uit Berik. Maar die is bezig om broodsommelier te worden.
1: Ja, ik ken alleen maar
0: wijnsommeliers. Ik ken ook alleen maar wijnsommeliers. Ja. Dus het is natuurlijk wel heel bijzonder. Dat trok onze aandacht.
1: Ja.
0: En nieuwsgierig als wij zijn in onze hele redactie.
1: Ben je een broodeter?
0: Ja.
1: Toch wel?
0: Met de korstjes ook.
1: Lekker, hè?
0: Ja. Soms, jij ook?
1: Ja, brood was eigenlijk het belangrijkste voedsel in het verleden, toch? In de middeleeuwen was brood toch eigenlijk wel een heel belangrijk eten.
0: Ja, voedingsonderdeel.
1: Ja, precies.
0: Daar gaan we daar ook over hebben met Patrick Pijpers. Brood sommelier in spe.

Maroon 5 samen met Christina Aguilera. En Moves Like Jagger. Goed, september is altijd wel de maand waarin heel veel leuke evenementen plaatsvinden, her en der. Maar we gaan daarmee door, want op 23 en 24 oktober, dan is het zover in Tegelen. Tijen Marij zitten dan 40 jaar in het vak, 40 jaar artiestenjubileum. En dan wordt tijdens een lang weekend bij stilgestaan. Daar op het podium van De Haandert gaan ze het samen vieren met verschillende Limburgse artiesten. Ja, Theo Sturmen en Marijke Verhaag treden al 40 jaar samen op. En hoewel het duo de afgelopen decennia op podia door de hele provincie stond, ja, blijft Tegelen natuurlijk hun thuis. En daar wordt dan ook het 40-jarige jubileum gevierd. Begint vrijdagmiddag 23 oktober met een seniorenmiddag met een groot aantal artiesten. En zaterdag volgt dan de grote feestavond. En naast Tijen Marij treden onder andere Mensenkinder en Marleen Rutte op. En ook de Anita's uit Amsterdam zijn van de partij, want zij stonden tijdens het vorige jubileum van Tijen Marij ook al op het podium. Nou goed, we zijn druk bezig om de broodsommelier in spe te bereiken. Dus nog even geduld. Eerst nu nog even Douwe Bob en Funny.

0: Isn't it funny? Douwe Bob met zijn meest recente nieuwe plaat. Goed, we hadden even wat problemen om Bakker Pijpers te bereiken, maar...
1: Het is gelukt.
0: Het is gelukt. Ja, Patrick, ja. Patrick Pijpers aan de telefoon. Goedemorgen, Patrick.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ja, ja. Goedemorgen. Zoals we dan zeggen, kom voor de bakker, hè? Kom voor de bakker.
2: Ik kom helemaal voor de bakker.
0: Ja, ja, ja, ja. Jij bent nog druk in het werk, denk ik, of niet?
2: Ik ben volop bruin aan bakken.
0: Ja, ja, ja. En dat na een hele, denk ik, enerverende avond gisteravond.
2: Ja, het was een hele bijzondere avond gisteravond, moet ik zeggen. Ja, ja, absoluut.
0: Even de luisteraars meenemen. Jij bent bezig om broodsommelier te worden.
2: Ja, dat klopt. Ik ben bezig met een opleiding tot broodsommelier aan de Academie Deutsches Bäckerhandwerk in Weinheim, Duitsland.
0: Zo.
2: Een volledig Duitse opleiding... uniek in de wereld.
0: Gründlich. Ja.
2: Ja, ja, sowieso.
0: En wat moeten we ons voorstellen bij een broodsommelier? We kennen inderdaad wijnsommelier, maar broodsommelier?
2: Ja, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Om het zo maar te zeggen, een broodsommelier kan vertellen over brood. Dus over hoe het brood eruit ziet, hoe het brood smaakt, hoe het brood ruikt, hoe het brood in de mond voelt. De food pairing, dus wijn-spijscombinaties met het brood. Dat is eigenlijk het verhaal wat een sommelier over brood kan vertellen.
0: Ja, en waarom doe je dat? Je bent al elke dag bezig met deeg kneden, het rijstproces, het bakken en dan nog die verdieping.
2: Ja, juist, ja, precies. Dat is de reden. Verdieping in mijn vak. Ik ben gepassioneerd bakker. Ja. Ik leef het bakkerschap, om het zo maar te zeggen. En dit was gewoon een volgende stap die ik wilde nemen.
0: Ja. Hebben er al veel mensen in Nederland deze stap genomen?
2: In Nederland ben ik de derde die opleiding in het volgen is. Er zijn nu 2 sommeliers in Nederland en ja, ik hoop de derde te worden.
0: Ja, en wat brengt dat met zich mee op het moment dat je die titel binnen zou weten te halen?
2: Ja, op dat moment heb je dus een stukje verdieping in je ja. vak die je, met de mensen kan delen, zeg maar. Ja. In Nederland is het zo dat brood een beetje gedegradeerd is, dat niet meer als een transportmiddel voor beleg, zeg maar. En ik wil de mensen meenemen in mijn reis naar een nieuwe broodbeleving. Zeg maar, door ze te laten ontdekken hoe je brood kunt beleven en hoe brood smaakt en hoe brood aanvoelt en dat soort dingen, zeg maar.
1: Patrick, je hebt een scriptje gemaakt over innovatieve zoutreductie in brood, hè? Waarom, ja, waarom koos je juist dit onderwerp?
2: Omdat ik naast bakker ook nog eens mijn hele leven al nierpatiënt ben.
1: Okay.
2: En dan is voor mij natuurlijk zoutreductie een heel actueel thema.
1: Maar kun je minder zout gebruiken zonder smaakverlies?
2: Absoluut, absoluut. Als onderdeel, was gisteravond zo'n bijzondere avond. We hebben gisteravond, zeg maar, als onderdeel van de scriptie die ik in schrijven ben, heb ik met een select aantal gasten heb ik meegenomen op mijn broodreis. En heb ik ze verschillende soorten brood laten proeven. Met verschillende soorten zouten die ik gebruikt heb en verschillende hoeveelheden zout die ik aan het brood heb toegevoegd, zeg maar.
1: En zo, en suiker, of niet? Suiker?
2: Nee, geen suiker. Suiker. Nee, nee, okay. Nee. Suikerbrood is het suiker, maar voor de rest voegen wij geen suiker toe aan brood. Ja. Nee, ja. Absoluut niet. Ja. Nee, nee, nee, nee.
1: Wat is eigenlijk het favoriete brood wat er zo gekocht wordt bij jullie?
2: Op dit moment zijn de volkoren soorten heel populair. Met name omdat het gewoon ontzettend gezond is en ook nog eens heel smakelijk is, zeg maar.
0: Ja. Brood heeft ook een aantal jaren een beetje in een naar woord voor domhoekje gezeten. Wat negatieve publiciteit. Mm-hmm. Ik heb het idee dat dat wel enigszins weer achterhaald begint te worden. Zie ik dat goed?
2: Ja, dat zie je helemaal goed. Maar dat is weer onderdeel van mijn reis naar die sommelier-titel, zeg maar. Dat ik mensen inderdaad wil leren dat brood niet alleen heel gezond is, maar ook godsgruwelijk lekker kan zijn. Ja, dus, ja, inderdaad, het heeft een hele poos om verschillende onterechte redenen vaak in een verdomhoekje gezeten.
0: Ja, ja.
2: En ik moet de mensen gewoon meenemen dat naar de andere waarheden, zeg maar.
0: Ja. Ja. Gisteren was dan een verplichte onderdeel van de scriptie, het presenteren. Dat is net school, hè, Patrick? Dat is net school. Even de klas iedereen laten zien waar je mee bezig bent.
2: Het is een hele, hele serieuze opleiding. Ja. Duitsers zijn over het algemeen heel serieus, dus deze opleiding is ook heel serieus. En ja, er hoort inderdaad een scriptie bij, een serieuze scriptie bij. En die scriptie ja, zal ook gepresenteerd moeten worden aan een jury, zeg maar. Dus, ja.
0: Was je nerveus?
2: Nee, helemaal nog niet.
0: Nee.
2: Nee. Dat moet nog komen, dus ik ben er nog steeds niet nerveus geworden. Nee. Zeg maar.
0: En hoe ver ben je nu in je reis? Is het eindstation bijna in zicht? Dat je zegt van, ik ben klaar?
2: Voor het einde van het jaar moet ik hem afgerond hebben.
0: Afgerond, ja. En dan, ja. Het is misschien wel leuk om vaker dit soort ja, wetenswaardigheden en feiten over brood met mensen en geïnteresseerden te delen.
2: Ja, dat is ook absoluut een van de ambities die ik heb voor vanaf volgend jaar. Dat ik echt proeverijen en food pairings en dat soort dingen ga organiseren om mensen inderdaad mee te nemen op ontdekkingstocht langs brood, zeg maar.
1: Ja, misschien een hele...
2: Sorry, jij hebt het gisteravond ook gedaan eigenlijk. Hè. Ik heb dan voor die scriptie heb ik verschillende soorten verkoren brood gebakken. En daarnaast, we waren te gast bij het Shelter-instituut. En de chef-kok daar Ruud Verbergaard, die heeft voor mij wat verschillende soorten broodbeleg gemaakt. Die ook zoutarm waren, zeg maar. En het grappige is dat je super lekker brood had, heel smakelijk brood had. Ja. En dat daar gewoon ontzettende lekkere belegsoorten bij gemaakt zijn geworden. Dat ja, die gewoon fantastisch met elkaar combineren.
1: Ja. Ik heb misschien een hele stomme vraag, Patrick. We hebben een over broodsommelier, maar is er ook een fly sommelier?
2: Nee. Nee, een fly heeft natuurlijk wel een bijzondere status gekregen vorig jaar. Als een beschermd regionaal product, een Europees erkend regionaal product. En dat is natuurlijk een hartstikke mooie titel voor een ambachtelijke fly, zeg maar. Dus dit is ook een term die alleen maar de ambachtelijke bakkers in Nederland en Belgisch Limburg mogen gebruiken. Maar een sommelier op flygebied, die bestaat niet. Nee.
1: Dan ben ik eigenlijk heel nieuwsgierig. Welk brood ligt er bij de familie Pijpers thuis standaard op tafel? Wat is jullie favoriete brood?
2: Mijn favoriete brood is een Hollands grof, omdat het een heel rijk gevuld volkoren meergranenbrood is met heel veel moutsmaken erin en ook een decem geweldige roggenkool. En dat, ja, die smaakcombinatie tussen dat lichte zuurtje uit de decem en de mouten die in het brood zitten, ja, dat is fantastisch, zeg maar. Dan heb je al geen beleg meer nodig, dan heb je alleen maar een beetje boter nodig.
0: Ja, prachtig.
2: Dat is mijn favoriet, maar in principe hebben we eigenlijk iedere dag ander brood liggen.
0: Ja. Nog een laatste afrondende vraag, want dan moet jij weer aan het werk, Patrick. Dus een prachtige, ambachtelijke beroep. Hoe staat het met de jonge aanwas van bakkers?
2: Ja, dat is een beetje moeizaam. Ik denk dat de bakkerij niet al te positief imago heeft. Als er moet hard gewerkt worden en er moet 's nachts gewerkt worden. Ook dat is een stukje missie die ik zelf op me heb genomen om dat imago toch een beetje om te draaien. Want we hebben een aantal jaren geleden de bakkerij volledig verbouwd. Met het oog op dat de nieuwe generatie bakkers die eraan komt liever overdag werkt dan 's nachts werkt. En ik moet zeggen dat vrij aardig gelukt is. We hebben een ongeveer de helft van ons team in de bakkerij.
0: Ach, daar valt hij weg.
1: Dat is het probleem.
0: Nee, ja, okay. Ik heb geen nummer van Patrick op dit moment. Dus in elk geval, hij is enorm toekomstgericht bezig. En die titel broodsommelier, dat is een kwestie van tijd. Nou, hopen dat hij het hoort. Patrick, dankjewel. En heel veel
1: dankjewel.
0: Succes.

0: Out of Glass, Blondie.
1: We hebben Patrick natuurlijk even netjes teruggebeld. Ja. Meestal moeten we hebben €3 nodig voor een gemiddeld telefoongesprek. Als het iets langer duurt, wordt het €4. En dan
2: stopt hij ermee.
1: Ja, echt. Dan houdt hij ermee op. Dus ja. Patrick heeft hem diep in de zakken gevoeld. En er zat nog een 50 cent stuk. Patrick teruggebeld.
2: We hebben hem teruggebeld.
1: En gezegd van, joh, prachtig. Ja. En die moet weer aan het werk natuurlijk.
2: Ja, die moet
1: aan
2: het
1: werk. Dat is volop aan de gang natuurlijk.
2: Ja.
1: Goed, dit was Vitamine Venlo na de zomerbreak. Heerlijk.
2: Ja, we zijn weer terug.
1: Ja, dankjewel. Harold, goed weekend. Ga je nog leuke dingen doen?
2: Ja, ik ga nog zeker leuke dingen doen. Onder andere met de revue gaan we weer aan de bak. En de wortelenpin. We gaan liedjes opnemen voor de tv-uitzending.
1: Druk.
2: Ja, zeker.
1: Ja, fijn. Ja. Goed, om 12 uur nemen de heren van Red Rooster het van ons over. Die dan volop aandacht besteden aan blues.
2: En blues.
1: En blues.
2: En rock.
1: En morgenochtend om 7 uur is...
2: Patrick staat op.
1: Patrick staat op en weer fijn weekend. En tot volgende week.
2: Fijn weekend.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
5: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
6: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
7: Televisie, radio, internet.
3: Dit is Omroep Venlo.
7: NOS Nieuws.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan 2 Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren. Zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
7: Het verkeer.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Roermond en Belfeld. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
10: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete woninginrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
11: Een hartstilstand komt zonder waarschuwing. En dan telt iedere seconde. De ambulance deed wat de kost. Maar het verschil wordt toch gemaakt door iemand uit de omgeving. Een burger. Met twee handen die durfde te handelen. In gemeente Venlo werken we aan een hartveilige stad. Met reanimatiecursussen en met een AED in de buurt. Zonder dich is een AED slechts een kas aan de moer. Meld je aan als burgerhulpverlener op je hartslagnu.nl. Zodat het dichterop is als iemand anders het zelf niet meer kan.
10: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
12: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft dé oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Classics, hits and songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Roermond en Belfeld. Daar heb je een kleine 10 minuten oponthoud. Net als op de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grens. Dat komt door controles. Op de A2 wordt het al drukker van Utrecht naar het zuiden. Tussen Geldermalsen en Zaltbommel heb je 5 minuten tijdverlies. De N278 die is in beide richtingen dicht tussen Gulpen en Bittem. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Classics, hits en songs from the region.
2: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
2: Omroep Venlo.

0: en een burger. Met twee handen, die durven te handelen. In gemeente Venlo werken we aan een hartveilige stad. Met reanimatiecursussen en met een AED in de buurt. Zonder dich is een AED slechts een kas aan de moer. Meld dich aan als burgerhulpverlener bij hartslagnu.nl. Zodat de stichter is, als iemand anders het zelf niet meer kan.
1: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pols.nl.
2: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft dé oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.

0: esthetische redenen een haarwerk of pruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft de oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Hi, this is Walter Trout and you are listening to the program Red Rooster.

0: Out there, ladies and gentlemen, this here is Sir Douglas.
1: Hi, everybody. This is Kim Wilson of the Fabulous Thunderbirds.
2: Hi, this is Omar of Omar and the Howlers.
3: This is Brendan Croker.
4: Hi there, this is B.B. King. You know the guy that plays the guitar called Lucille?
5: This is Charles Brown. You're listening to
6: Red Rooster.
7: Ja, hartelijk welkom bij je favoriete Rhythm and Blues programma, Red Rooster. Uitzending 1521 is het vandaag die we gaan uitzenden. Dat is een speciale uitzending, want we doen een voorbeschouwing op het Blues Festival in de Doolhof morgen op zaterdag 5 september. En dat betekent dat we van alles voor je in petto hebben. Zo dadelijk, Frank en Marcel die zitten bij de Doolhof. Die gaan in gesprek met de organisatie en misschien met wat campinggangers. En hier in de studio gaan we wat interviews doen. Dadelijk met Ben Poel en later ook nog met Don Martin, die een tribute gaat doen to Rory Gallagher. Natuurlijk ook erg interessant om te huren wat de doorstellen van u vergeet zeggen. En verder natuurlijk heel veel blues en roots muziek van de bands en artiesten die je morgen in de Doolhof gaat zien. We begonnen met Walter Trout. Die wordt door B gestolen, Guitar Shorty. Er komen nog meer van draaien. Een paar bijzondere opnames hebben we ervan. Maar we gaan eerst naar de openingsact van morgen, de Cuban Heels. Een band uit Overijssel, begon als een vriendenband in de jaren 80. Ze zijn doorgegaan tot 2016 ongeveer en hebben zich nu wel bijeengerapen en morgen dan de spits af te bieden op het Blues Festival in de Doolhof. We gaan eens luisteren naar een track van Deal Goes South.

0: Ja, prachtig. De Dawn Brothers met I Cry Alone, van de meest recente liveplaat. Een paar maanden geleden uitgekomen. En de Dawn Brothers waren eigenlijk niet echt voorspeld dat die op zouden gaan treden. Want ze hadden eigenlijk ruimte gemaakt voor Devin Allman. Maar Devin Allman is bezig met voorbereidingen voor een televisieserie en kost dan ook niet optreden. Natuurlijk een goed gemis. Devin Allman, Southern Rock gitarist, zoon van Greg Allman. Ze hebben een goede vervanger, de Dawn Brothers. En toen ik die voor de eerste keer hoorde, toen dacht ik, die komen uit Amerika. Maar ze komen dus ook gewoon uit Rotterdam. En ze komen morgen als tweede gaan ze optreden. Dus vertel straks wat meer, want we hebben een live verbinding met Frank en Marcel in de Doolhof. We gaan eens kijken hoe de sfeer daar is. Ik schakel nu even over.
1: Oké. De Huursmich, hè? Hallo? Ja? Oké. Okay. We hebben verbinding. Oké. Okay. We stonden, Frank en ik, stonden in een hele lege Doolhof. Waarbij we kijken naar het podium. En daar hebben we een backdrop hangen achter het podium van Hollandse toppers. Dan zullen ze denken van, wat moet dat? Maar dat is vanavond, zet dat op het programma. Daar zien we je niet bij. Morgen op het Bluesfestival natuurlijk wel. En Frank, hoeveel keer stijgen ze hier al in een Doolhof? Alles meegerekend.
2: Alles meegerekend? Ja, dat weet ik niet precies. In de 30 keer. Ik denk dat ik zo nagenoeg iedere keer wel geweest ben als even te doen was op blues- en rootsgebied. Samen met de club van Red Rooster. Maar gewoon ook om mooie muziek te genieten. Die gewoon door de jaren heen heeft gestoord. En we verklappen het nu nog niet, maar we verklappen straks nu al een groot gedeelte van het programma van 2027. Maar we zitten nog in 26. Dus daar beperken we ons nog even bij. We gaan dadelijk op jacht naar mensen die we achter de microfoon kunnen krijgen. K3-stijl of Urus Kloor, die zien hier ook binnenkort in de Doolhof. Raccoon, een tributefest. Nou, er is van alles te doen. En dat is op zich wel mooi om te constateren dat de Doolhof, dat er meer gebeurt als alleen de passiespelen.
1: Zo is dat. We zien hier nu mensen van Soundwave, dat is het bedrijf wat hij het geluid verzorgt. Die zijn hard bezig, die kunnen we nu niet storen, dus dat gaan we dan ook maar niet doen. De koelkasten en de koelingen die stonden opgebouwd, de barren weer gebouwd. En verder is er nog niet zo gek veel bedrijvigheid te zien, dus we kunnen ook niet zomaar eventjes iemand een microfoon onder de snuffel douwen. Maar we gaan in ieder geval straks op zoek ook naar de mede-organisator Roger Rutte. Rond 2:30 heb ik er een aanspraak mee, maar dat stond er een beetje op losse schroeven. Omdat ze een beetje achterlogen op schema. En ze moeten natuurlijk wel al kloor hebben voor vanavond, de Hollandse toppersavond. Volgens mij is het ook druk bezorgd of wel uitverkocht of zoiets, dat weet ik niet eens. Maar er zal ook genoeg volk op afkomen. Ik zie nu een wagen binnenkomen van de Tribute Agency. Dat is voor de organisator Roger Rutte, die ik er inderdaad nu achter dat stuur zit zitten. Dat de organiseert dat mede. Maar ook samen met Lou Giese van voorheen Zalencentrum De Schakel in Ruiver. Het was een beetje een rare aanloop dit jaar. Want normaal duidt Lou Giese er heel veel voor. En vorige hebben we die ook geïnterviewd. Het hoe te dukken dan wie en wat. Hij is wel de muzikale duizendpoot op dat gebied. Samen met Jeannette. Maar ja, hij heeft een ongeluk gehad. Waardoor dat hij een beetje uit de running is. En niet zijn steentje heeft kunnen bijdragen zoals ze dat heel graag had willen doen. Dus ik heb veel op Roger af. En de heer Noon natuurlijk ontzettend druk. Maar we kijken of we hem straks rond 2:30 voor de microfoon kunnen krijgen. Om even te vragen wie het organisatorisch kijkt.
2: Ja, nou goed, en het sluiten we heen, nou even bij af. We gaan op zoek naar kampeerders en naar andere mensen die we de microfoon onder de snuffert kunnen duwen. Tot straks in een keer.
0: Ja man, veel succes met de zoektocht. Ben je gewoon niet lekker aan muziek draaien. We hadden net al wat van de Dawn Brothers gedraaid. Daar komen we straks nog uitgebreid op terug. Maar we gaan nu verder naar een van de highlights van morgen. Dat is Dom Martin. Een Ier, een Noord-Ier, die een tribute gaat doen aan een gitarist die hij in de regio heel erg populair is. En dat is natuurlijk Rory Gallagher. We gaan eens wat draaien van Dom Martin. Straks hebben we hem ook aan de telefoon. Hij gaat dus wat meer toelichting geven. Maar we gaan eerst de muziekfilm laten spreken. En een track van zijn album uit 2022. We gaan luisteren naar de Maxwell Shuffle.
3: Hi, I'm Dom Martin. And you're listening to the best goddamn radio station in all of Netherlands, Red Rooster Radio.

Ja, de Sinelli Brothers. En geluisterd nog steeds naar een vuurbeschouwing op het Blues Festival dat morgen plaats gaat vinden. Een van die bands, uiteraard de Sinelli Brothers. Misschien niet bij iedereen bekend, maar dat is een veerkoppige band. Twee Italiaanse broers en twee Britten. Komen we straks nog wat meer van draaien. Maar zo meteen komen we wel even een gesprek aan met een van de meest fantastische gitaristen die op dit festival gaat optreden. En dat is Ben Poole. We gaan ze vandaag meteen even bellen, maar we gaan natuurlijk eerst met muziek luisteren, zodat je een beeld kreeg van wat voor muziek dat de man precies maakt. En dan heb ik gekozen voor een track van het album Anytime You Need Me. Misschien wel een mooie opener. Start the Car, Ben Poole.

Ja, oké. Je hebt het gehoord, de Bam Poetry, Start the Car. En we zouden ook met het interview willen starten, maar we zijn nog even bezig om contact te leggen met Ben. Maar op zich niet zo goed, ik heb goed begonnen, hoe verder met muziek. Walter Trout, dat weet je, daar begonnen we deze uitzending mee. De ging morgen het festival ook afsluiten. Maar iedereen kan zich misschien nog herinneren wie hem heb leren kennen. Tenminste, ik kan even vertellen wie ik hem heb leren kennen. En dan kwam binnen dat weer bij de grootste platenzaak van Nederland, in ieder geval voor de beste. En daar waren een gitaargejengel op de in de box. Ik was helemaal onder de indruk. En ik vroeg weer dat waar. Nou, dat waren de Walter Trout. Ik had er nu van gehuurd. Maar ding, die CD wil ik hebben. Even later, 2 jaar later, stond Walter Trout op Pinkpop. En ik heb nog nooit zo'n fantastisch concert gezien en gehuurd. Die opnames die hebben we, die kan je ook verder nergens vingen, maar we hebben ze in bezit. En we laten er nu een stuk van huren. Dust My Broom.

0: Jo, ja, we gaan verder gaan met de volgende nummer, maar dat stond er nog even niet toe. We gaan zeker nog meer van Walter Trout draaien. Maar dit was natuurlijk een fantastische uitvoering van Dust My Broom uit 1991 op Pinkpop. En wat een vuur, maar wat een vuur speelde de man. Dat houdde me echt om. De vuur was het Kenneth Heat, waarin de begos met furoren maakte. Daarna John Mayall en daarna is hij voor zichzelf begonnen. En is hij dan morgen weer een tegel op het podium. Goed, straks meer. We gaan nu weer over naar den Doolhof. Want Frank en Marcel zijn ergens mee aangeschoven. En we huren zelf al waar dat ze mee zien gaan zitten.
1: Ja, we zitten hier op het veld, neven de sporthal, bij de Doolhof. De gezelligheid die heeft hij al toegeslagen. En ik zit hier bij een goed gezelschap van een man of acht. Komen eerder joh, zin al joren heen. Nou goed, van harte, ik ga over naar het Nederlands, want volgens mij spreken ze geen dialect. Nou kijk, dit is sfeervol hier. Waar komen jullie uit?
2: We komen uit alle windstreken eigenlijk. En, Hengelo, Enschede, Nieuw Amsterdam, Kampen, Purmerend.
1: En al vaker hier in Tegelen geweest?
2: De dame uit Enschede, die komt hier al jaren. Samen met nog weer de dame. Ja, het is radio, hè, dat kun je niet zien. Twee dames verderop, die zijn met z'n tweeën. Nina en Anita zijn dat. 2 jaar geleden. We kwamen altijd op Mullen Blues, zeg maar, elkaar ontmoet. En nu hadden we ook zoiets van, gaan we het anders doen, Tegelen. Nou, zegt Nina, daar kom ik eigenlijk ook al wel vaker. Dus we zijn meegegaan. Dus 2 jaar geleden met z'n zessen waren we toen en nu met 8. Ja, nou, uitbreiding is niet meer gewenst, hoor. Je moet het wel gezellig houden.
1: Je moet allemaal onder die tent kunnen, hè? Want komt er regen?
2: Vanmiddag verwachten ze nog wel wat. Maar vanaf morgen gaat de zon schijnen. Blues is zon, hè?
1: Blues is zon en ook wel een beetje regen, hè? Ik bedoel, dat is ook wel een beetje de blues hebben.
2: Ja, dat is meer raining in my heart, zeg maar. Ja. Ze hebben ook een prachtig nummer trouwens van de Radio Kings. Ja, ik weet niet of je die kent.
1: Ja, ik ken ze wel, maar niet alle nummers.
2: Ja, raining in my heart. Die moet je even een keer opzetten. Dan krijgen we hier allemaal kippenvel. De tranen vloeien, tissues. Het is net een EO-film.
1: Hey. En er wordt hier gezegd, hij moet ook zeggen dat hij in een band heeft gespeeld. Heb je in een band gespeeld?
2: Nou, de band bestaat nog steeds. Dat is van oorsprong in 1983, de Bullshit Blues Band. Voor als je het woord bullshit niet echt wil, BSB, ook goed. En nu, volgende maand, dan stoppen we ermee na 43 jaar.
1: Zo, hey, en wat was nou het hoogtepunt ooit van de Bullshit Blues Band?
2: Londen.
1: Londen?
2: Dus, we hebben in Londen een aantal kroegen bezocht. Dat was eind jaren 90 ergens. 2017 hebben we in Dronten in het, hoe heet dat, de Meerpaal. De Meerpaaltheater, dat is ook van Stuyvesant, zeg maar. Met Ria Bremer vroeger.
1: Maar die was er toen niet bij, denk ik?
2: Nee, volgens mij lag die al ergens 6 meter beneden ergens. Zoiets.
1: Hey, en waar verheug je hier bij dat Tegelse festival een beetje op?
2: Hoe zei je dat?
1: Hier? Waar verheug je op bij dit bluesfestival?
2: Eigenlijk het samen zijn van onze groep. Dat is sowieso al. Als je vanavond heb je natuurlijk die blueskroegentocht. Is wel leuk. Ja, en dan morgen heb je dat Doolhof, dat bluesfestival. Dan heb je de Cuban Heels, zeg maar, daar zijn wat voorstanders van. Maar voornamelijk kijk ik uit naar de Sonelli Brothers. Die hebben we voor het eerst gezien op Ospol een jaar of 4 geleden. Ja, echt, die staat nog steeds nummer 1 op de Spotify-lijst bij de groep. Als we vanavond van die kroegen toch terugkomen, dan gaat die aan. Nou, dan is er eigenlijk geen drank nodig, maar het is er dan wel bij. Nou, dan gaat het dak van de tent eraf hier.
1: Ja, we zitten onder een tent om je. En er staat wat lokaal bier uit Arsen hier op de tafel. Ik mag natuurlijk geen reclame maken. Maar het is een hertog.
2: Ja. Dan noemen we niet hoe die verder heet. Nee,
1: dat zijn we hertog, ja. Ja. Ik kan Piet heten, maar.
2: Normaal, waar wij uit de buurt komen voor een groot gedeelte zijn het van de groene knuppels, noemen ze dat dan. En geen Heineken. Nee, nog geen reclame. Het is een anti-reclame, maar een andere. Ja, iets met een G.
1: Hey, ik wens jullie nog heel veel plezier. We gaan verdere indrukken ophalen. Ja. Laat jullie horen. Nou, terug naar jullie. Draai gewoon wel lekkere muziek. Hier hebben ze Omroep Venlo er ook al op staan, denk ik. En dan, draai gewoon wel lekkere platen. Tot zometeen een keer.
2: Ik zou zeggen de Sinelli Brothers. Ja. Spell on me.
3: Spell on me.
2: Maar hij is al uit de lucht.
1: De Sinelli Brothers die komen een keer of drie terug in die drie uur. We zijn er tot drie uur uit.
2: Oké.
1: Ja. Eigenlijk alle artiesten die morgen spelen, die...
2: Iets met een G. Oh, we lopen wel achter.
1: Ja, mooi is dat. Heel leuk.
4: Oh, dat is wel echt wel... dus... Heb je via de site, denk ik, hè?
1: Ja, via de site. De livestream via de site.
4: Sinelli hebben we... Ja, school voor de huis. Dat is een goede zicht. En nog een
2: keer. Oké. Nou, kijk.
4: Ja.
1: Hey, lekker, hoor. Veel plezier, hè?
2: Ja. Kom helemaal goed. Gezellig. Ik hoop dat je een indruk van ons gekregen
1: hebt. Ja, hele goeie zelfs. Hele goeie.
0: Ja, ze is gehuurd. Dat is toch heel gezellig toch op de camping. En ze vroegen muziek van de Sinelli Brothers. Ik weet niet of we die heel snel kloor hebben staan op een Oslies. Anders komen we gewoon even over naar Don Martin. En dan draaien we in het tweede oor. Gaan we dan weer de Sinelli Brothers draaien. Een track van Don Martin. Die een special gaat doen in een tribute to Rory Gallagher. Straks vertelt er meer over. We gaan weer eens een track draaien van zijn eigen soloalbum. The Man From Nowhere.
5: Hi, I'm Don Martin. And you're listening to the best goddamn radio station in all of Netherlands. Red Rooster.

Yes, prachtig. Don Martin. En het unie van de vreemde kan ook goed akoestisch spelen. En dat zal hij zeker morgen ook doen. Want Gallagher was in tribute aan het doen. Hij speelde ook heel veel prachtig akoestisch werk. En Roy Gallagher komt in deze uitzending natuurlijk straks ook even voorbij. Dat ken je dan als dat huurt zo. Nou, er wordt net gevraagd op de campingplaats voor de Sinali Brothers. Die hebben gevangen aan de gromme wet van het rijden. Ik ben even de titel kwijt. Maar goed, die krijg je daar van mij wel. Fool's Paradise, oké. Okay. De Sinali Brothers, hier zien ze op verzoek.

Ja, de Sinali Brothers op verzoek vanaf de camping in de Doolhof. De Sinali Brothers met de track Fool's Paradise. En die gaan morgen ook optreden op het Blues Festival in de Doolhof. De vierde editie alweer. En ze beginnen om 5:30. Van 6:30 tot 6:30 zijn de Sinali Brothers aan de beurt. Goed, we hebben nog een paar minuten. We hebben straks wat gedraaid van Walter Trout, van zijn opname hoe Pinkpop, die we nog van Jan Smeets hebben gekregen in 1991. En het gaat eigenlijk een andere plaat van Walter Trout in gedachten. Ook van datzelfde Pinkpop Festival. Een plaat die zoveel indruk op me maakte dat ik toch kippenvel van kreeg. Die in de intensiteit waar je toen mee speelde, dat was ongekend. Er waren een paar gitaristen die daar aan kosten tippen. Wie Gary Moore, Jeff Beck. Maar Walter Trout, dat deed het ook. We gaan nog eens een keer nog bij luisteren van hetzelfde festival. Walter Trout met False Alarm.

0: Omroep Venlo.
1: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Mmm, lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
2: Tot ziens in onze winkel.
1: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
3: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Washing 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Washing 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Washing 7, altijd dichtbij.
4: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rewestralen.nl.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: NOS Nieuws.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat het sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Bij Tilburg-Reeshof is de vertraging 5 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Waspik ook 5 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging nu ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
9: Zondag 6 september is het Koopzondag in Caldekirchen. Van 1 tot 6 uur ontdek je de nieuwste herfst- en wintercollecties in de winkels. Geniet tevens van de najaarszon op de mooie terrassen rondom ons marktplein of bezoek het Schuttersfeest en de jaarlijkse kermis. Jouw najaar begint dit weekend in Caldekirchen.
8: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

Ja, we maken die mannen toch een fantastische muziek. The Dawn Brothers als vervanging voor Devin Allman. Mensen die de Dawn Brothers niet kennen, ik hoef niet teleurgesteld te zien dat Devin niet optreedt, want dit is echt een fantastische band. Ik noem de band en ze leken ook veel op The Band. Ze doen trouwens een tribute to The Band. Misschien moet ik zeggen, ze spelen The Last Waltz. En de meeste mensen die nog retro zullen luisteren, die kennen dat legendarische album wel. Dat werd op 29 november volledig gespeeld in de Maaspoort. De Dawn Brothers komen straks toch op terug. Ik begon zo dadelijk Ben Poole interviewen. En maar dit is live radio, toch mooi, hè? Dit is allemaal best wel hectisch. Rino Urgs, we weten niet waar. Hij is een parkeerplaats aan het zoeken. En zo gauw Urgs gestorven is, dan informeert de ons. En dan kunnen we hem bellen. En dan hebben we hem mee live in de uitzending. En ik zie dat er eigenlijk al klaar is. Dus misschien kunnen we hem nu al bellen. Of draaien we nog even muziekje? We draaien nog een muziekje, joh. Dan komen we op tussen bellen. Oké.

0: Ja, Ben Poel. We spraken net bijna een kwartier met hem en besloten af met een track van zijn nieuw uit te brengen album Post Midnight Behavior, de track Empty. Inderdaad, een heel sterk nummer met vooral de nadruk op het singer-songwriter werk en een ondersteunende positie voor de gitaar solo. Ben Poel is onderweg nu naar een festival in huis. Hij zit in de buurt van Goes. En in huis is misschien ook een bluesfestival te zien. Dus nou toe op weg. En morgen zal het dan tot tussen 4 en 5 een optreden geven op het bluesfestival in Tegelen. Goed, bluesfestival Tegelen, Den Doolhof, Frank en Marcel. Die zitten weer klaar voor een gesprek met... ja, we wachten af. Frank, maar waar zit ze daar?
1: Frank zei neven mij, dus ik ben het. Hey Marcel, ik zit hier met mensen van het Eerste Oor in ieder geval. Want ze hebben de eerste bluesrock meegemaakt in 1984. Maar dat mogen ze dadelijk ook even zelf vertellen. Dat is een echtpaar uit Friesland die hier zitten. En ik kan nu wel in het dialect doorgaan, maar dan wordt het een beetje moeilijk. Zeker als ze Fries komt terugpraten naar mij toe, dan wordt het wel lastig. Ik zie ze wel lachen nu, dus enige herkenning zit er wel in. Maar we schakelen even lekker over naar het Nederlands, want dat is wel even makkelijker. Stel jullie even voor.
2: Ik ben Tjeerd Poelman, wij komen uit Buitenpost.
3: En ik ben Kati Pot en ik ben zijn echtgenote.
1: Zover waren we al, ja. Inderdaad, de eerste editie 1984 van Bluesrock hebben jullie meegemaakt. Wat kunnen jullie er nog van herinneren?
3: Nou, we gingen met een stel vrienden. En je had toen nog bij de NS de meermanskaart. Met z'n zessen op de meermanskaart, tentje onder de arm. En tot ons groot geluk stapten we op het terrein bijna uit... Dus ja, happy.
1: En jullie kunnen vast nog herinneren wie de hoofdact was destijds.
3: Rory Gallagher, ja. Ik weet ook dat Kajak nog speelde. Wie speelde er nog mee?
1: Weet ik niet, maar Rory Gallagher is zeer zeker blijven hangen.
3: Ja, die heeft 3 uur gespeeld. Die was niet te houden en dat was geweldig. In 1 woord, geweldig, ja.
1: En hoe vaak zijn jullie daarna, na dat eerste jaar, teruggekomen hier in Tegelen?
2: Nou, we weten het niet precies. We hebben het niet echt bijgehouden, maar ik denk zo'n 30 keer.
1: Ja. 30 keer vanuit Friesland naar Tegelen. Hoe lang rij je erop?
3: Dikke 3 uur, zoiets, ja.
1: Met de camper, ja, daar zitten we hier nu tegenaan. Het waait een beetje hier en dan hebben we nu een klein beetje beschut van de rode wind. Voor me staat een kwart glaasje bier nog en een half glaasje, wat is het, gewoon wijn denk ik, rode wijn. En wij natuurlijk...

0: blijven natuurlijk alcoholvrij, dat snappen jullie. Even de hoogtepunten die er zijn geweest in al die jaren bluesrock, noem er eens een paar.
1: Nou ja, natuurlijk Rory Gallagher. Tien jaar later weer.
2: Band of Friends,
1: ja.
2: Ja, BBM was ook leuk. We hebben Trout hier al eerder gezien, alleen zat hij toen een beetje te veel over zijn ziekte te praten. Dat vond ik dan weer jammer, maar zijn muziek is, vinden we wel geweldig. Don Martin komt morgen, was vorig jaar ook. Zijn we zeker een fan van. Nou, dat soort bands, in die hoek moet je het zoeken.
0: Ja. Jullie zijn ook doorgewinterde festivalbezoekers, want jullie hebben een beetje kriskras door Europa van alles gezien.
1: Ja, we zijn twee keer in Roskilde geweest. We hebben Barry Shannon bezocht in 2019 met een gehuurde camper. En eigenlijk toen we daar vandaan terugkwamen, hebben we deze camper gelijk aangeschaft. En toen knalde de COVID erin, dus konden we niet met de camper weg. Het was een heel oud beestje en toen hebben we hem helemaal gepimpt. Hadden we alle tijd voor. Hij mocht niet werken van zijn baas, want hij was de oudste op het kantoor. En de rest was allemaal jong, met kleine kinderen en vrouwen die nog werkten in de zorg. De baas was bang dat hij COVID zou krijgen, dus hij zat ook thuis. En zodra COVID Frankrijk de campings weer open waren, zijn we met deze opgeknapte camper vertrokken. Maar daarvoor waren wij hier altijd eerst met een heel klein punttentje. Later een iets grotere tent. En ja, altijd met tentje hier. Ja.
0: En altijd gezellig.
1: En altijd gezellig, ja.
0: Want jullie, ik neem aan dat jullie hier nu best veel bekende gezichten treffen hier.
1: Ja, maar namen niet zo, maar ik kan me nog herinneren dat toen hadden wij al een iets grotere tent. Een bungalow tent, zeg maar. Een kleine bungalow tent. En toen was het de dag na het concert. Stonden drie motorjongens met kleine ronde tentjes naast ons. Die moesten terug naar ook ergens bij Alkmaar in de buurt. En die rolden uit de tent weg en die waren nog zo erg dronken. En die hadden niks bij zich. En wij hadden koffie gezet en eitjes gebakken. En dus Rienus heette hij, ik weet zijn naam nog. Wij zeiden, jij kan zo niet op de motor. Hij was getrouwd, een gezin, maar met vrienden naar zo'n festival. Zitten. Wij hebben opnieuw koffie gezet. We hebben eieren voor ze gebakken. En toen mochten ze van ons op de motor weer naar huis. Nou, dat soort anekdotes, dat is gewoon hartstikke leuk. Ja.
0: Ja, dat is net zoveel als de artiesten zelf. Maar gewoon, dat is part of de belevenis, ja. Natuurlijk. En, ja.
1: En dat had je in de tijd van de tentjes meer dan nu iedereen met een grote caravan en een camper komt. En daar doen we zelf aan mee, hoor. Maar je maakt minder gauw contact, want ze komen met groepen en die klitten bij elkaar. En ja, het is zo leuk om nieuwe contacten op te doen.
0: Zoals nu.
1: Zoals nu, met jullie. En dan ben ik zo brutaal om te zeggen van, interview ons ook maar even.
0: Dat vonden wij helemaal niet erg, want we moeten natuurlijk wel mensen hebben die niet te bang zijn om zo'n microfoon onder de snuffel te krijgen. Dus nee, dat gaat helemaal goed. Waar verheugen jullie morgen het meeste op? Of blijven jullie zondag nog hier trouwens?
3: Ja.
0: Wel?
3: Nou, zondag gaan we weg.
0: Oh, zondag gaan jullie weg. Dat is maar goed ook, denk ik, want K3 speelt hier zondag.
3: Ja, nee,
0: dat is een andere doelgroep.
2: Ja, Don Martin is toch wel waar ik voor kom. En ja, Walter Trout ook, als hij weer in zijn oude goede doen is, dan is dat perfect.
1: Ja,
2: ja.
1: Die wij graag willen horen. En ja, er zijn een paar die kennen we niet, dus
0: de Dawn Brothers?
1: Ja, die kennen we niet, dus dat gaan we beleven.
0: Nederlandse band uit Rotterdam.
1: Oké.
0: Ja. Oké, ik zou zeggen, ik wens jullie veel plezier. Vandaag ook nog. Night Before, dat zal wel niet helemaal lukken, denk ik. Hè? Jullie blijven lekker hier in het campertje. Ja, zeker. Gezellig. En dan wens ik jullie een fijn festival morgen.
1: Oké,
3: bedankt.
4: Ja, tot zover Marcel en Frank met een gesprek met twee Friezen op de camping bij de Doolhof. Het viel me wel op, ze hadden dus BBM gezien in 1994, maar Volgens mij is dat optreden niet doorgegaan. De legendarische band Jack Bruce, Ginger Baker en Gary Moore... die zouden inderdaad 3 september spelen. En ik herinner mezelf nog de enorme teleurstelling... dat dat optreden niet doorgegaan ging. Dus ik denk dat ze die band ergens anders gezien hebben. Goed, dat was 1994. We zien nu heel veel jaren verder. We gaan vooruit kijken naar het festival. Morgen al van alles gedraaid. Net het interview gaan met Ben Poel. Zo straks in het derde oor hebben we een gesprek met Don Martin. En nu gaan we bij het rijden van de veerkoppige formatie... de Sinelli Brothers. Bestaan door 2 Italiaanse broers. Een Brit en een Fransman. Ze hebben onlangs een heel mooi live album uitgebracht. Live Here and There. En we gaan de track draaien, Dozen Roses.

0: Let the Rain Come Down, de Esseberg, Ben Poole. Met een track van zijn album Let's Go Upstairs. 2012 alweer, zo lang maakt de beste man al muziek. Morgen tussen 4 en 5, dan kan je hem live gaan bewonderen op het Blues Festival in Tegenen. En volgens mij zien er nog kaarten, dus gaat uw gang. Ben Poole, net gesproken, begon zo meteen wat drijven van Don Martin. En die komen een derde oor aan de tand veulen. Want die gingen een tribute doen to Rory Gallagher doen. En dan moesten van goede hoezen komen. Maar goed, het is Don Martin wel toevertrouwd. Don Martin, kom uit Noord-Ierland. En we gaan hem nu in dit blok even samenpakken met een track van Rory Gallagher. En dat zal de akoestisch zien. Maar hier is Don Martin met The Belfast Blues.
1: Hi, I'm Don Martin, and you're listening to the best goddamn radio station in all of Netherlands, Red Rooster Radio.

0: Hi, this is Rory Gallagher. Hope you're enjoying the rhythm and blues, rock and roll, old-fashioned blues and good folk music.
1: Ja, dat waren Rory Gallagher en de Station Cold hebben opgenomen in 1993. De laatste keer dat op het Blues Rock Festival in op Luchttheater de Doolhof speelde. En allemaal hebben er nog hele bijzondere herinneringen aan. 1993, al zo lang geleden. En zo lang zijn we al bezig met de Red Rooster. Deze track is Kiege Barley and the Grape Rack. Dat komt van het album Calling Card in 1976. En ik herinner me zelf nog een fantastisch optreden. Dat zal ook rond de tijd zijn geweest in Dublin. In het centrum van Dublin speelde hij ook de track Barley and Grape Rack samen met de Dubliners. En dat waren een gedenkwaardig optreden. Dat zal ik ook nooit vergeten. Goed, we hebben nog een paar minuten te gaan. We gaan zo meteen wat draaien van Cuban Heels. Van de album uit 2006, Gut Bucket Music. Maar heel even ervoor, laten we nog even een mooie jingle huren van het Blues Festival in Tegelen.
2: Dit is Blues Rock Festival live.
3: Dit is Omroep Venlo. 96.9 FM. Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft dé oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met een natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
3: Je volgende stedentrip? Limbecker Plaats in Essen. Meer dan 70.000 vierkante meter mode, beauty en elektronica. Alles op één plek. Zara, Douglas, Mediamarkt en nog veel meer. En dat alles op slechts een uur rijden van de grens. De beste plek in Essen? Limbecker Plaats. Winkelcentrum Limbecker Plaats. Kom langs.
4: Wij van Jumbo B-Benders verdelen ook dit jaar 100.000 euro over lokale verenigingen, stichtingen en goede doelen. En jij bepaalt die verdeling.
5: Oh, wie werkt dat dan?
4: Ga naar jumbobbenders.nl, klik op Depper, kies jouw club, koppel je bankpas en speel gratis en automatisch mee.
5: Tof, dat kon ik meteen doen.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas, Homan, migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Onder andere door een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Een lange file tussen Leenderheide en knooppunt Batadorp. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Kerkdriel is de vertraging ruim 20 minuten. Zo'n ongeluk gebeurde op de A16 Breda-Rotterdam bij Hendrik Ido Ambacht. Kost je ook een kwartier. Op de A16 de andere kant op bij Breda is ook een ongeluk gebeurd. Daar is een rijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. Ook een ongeluk op de A50 Eindhoven-Arnhem moet ik zeggen, bij Ravenstein. De linker rijstrook is dicht en de vertraging 25 minuten. En dat levert ook file op de A59 van Den Bosch naar Os. Tussen Os en Paalgaven ook 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
5: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
6: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Washing 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Washing 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Washing 7, altijd dichtbij.
7: Ja, we zijn meteen weer aan de uitzending. Los van de muziek, dat doen we zo meteen. Want we hebben een prominente telenair aan de lijn. Tenminste, Frank en Marcel, die nu in de doolhof zien, die wat goed is nog niet. Nee, gaan we eerst muziek draaien dan toch? Kan.
8: Ja.
7: Ja, we hebben zin bij technische issues. Mag allemaal niks doen, dit is live. En we komen overal uit. Dus kijk wat hadden we bij Klaasson. Toch weer Cuban Niels. Ja, oké. Okay. Gridback is een... ja, oh, ze zien er al. Oké, okay, dan gaan we toch wel terug naar de doorloop. Frank en Marcel, hier zien ze.
8: Ja, we staan hier in de Dolhof, een beetje overdekt, net regende het. Maar alle weersvoorspellers die hebben gezegd dat het goed weer wordt. En neven mij staat een ster. Ja.

Ja, goed, je hoort het geluid veel even weg. Nogmaals, alsjeblieft, live radio. Maar dat is dan altijd is er weer de muziek. We hebben nog niet heel veel Cuban Heels gedraaid, dus dat doen we dan toch maar weer een keer. Van uur album 2011. Sorry? Oké, okay, even een misverstand, ja. Ja, we gaan dank u van de Don Martin. We doen nu even Great Back van Cuban Heels.

Ja, de eerste klanken van Don Martin zongen al klaar, maar we doen het even afkondigen. We sloten af met de Cuban Heels, met Grid Back 2011. Cuban Heels, nogmaals, al wat een en ander over gezag. Band doet Overijssel, bestond al vanaf de jaren 80 tot aan 2016. Hebben ze opgetrooien. En inmiddels zijn ze weer bijeen en gewoon ze morgen het festival openen en tegelen. Goed, als het alles mee zit, dan hebben we dadelijk een gesprekje met Don Martin. Maar eerst willen we echt nog even laten huren wat voor soort muziek maakt Don Martin. Hij gaat trouwens een tribute doen naar Roy Gallagher met ook eigen werk. En daar gaan we nu iets van laten draaien. En als ik wil even kijken in mijn papier en ik kijk ook even naar Huub en de techniek zit, dan zouden we nu moeten weer Lefty Two Guns. Ja, ik knik. Lefty Two Guns, van het album uit 2023. Buried in the hole.

Ja, Lefty Two Guns van de Noord-Ierse singer-songwriter, blues-gitarist Dom Martin. Die morgen op het Blues Festival Tegelen een tribute gaat doen aan Rory Gallagher. En dat is natuurlijk ook wel fijn om Rory Gallagher zelf ook weer eens te laten huren. Er is genoeg materiaal van, maar we hebben een paar bijzondere opnames. Want Rory Gallagher heeft op het bluesrock Tegelen gespeeld. In 1993 hadden we na Deuvel, toen hebben we hem gesproken. In 1991, maar de allereerste keer, dat was op eind september 1984. En dat zal nog veel mensen in Tegelen en omstreken nog in het geheugen gegrift zien. Dat beeld, Rory Gallagher in Tegelen, wij had dat gedag. Die opnames ervan, die hebben we. En dus fijn om daar eens een track van te gaan draaien. Een akoestische track, want daar waren Rory Gallagher meester in. Out on the Western Plain. Rory Gallagher in Tegelen op 1 september 1984.

Ja, de Dawn Brothers met Get Down the Road. En ze klinken echt heel Amerikanen, heel Amerikaans. Heel erg als de band. Maar ze komen toch gewoon uit Rotterdam. Of gewoon. Nou ja, dat is wel een fantastische band. Morgen een goede vervanger voor Devin Allman. En als je er dan nog niet genoeg van kan krijgen, 29 november spelen ze The Last Waltz in de Maaspoort. Om maar aan te geven wat voor een fantastische band dat is. Dus even kijken. Begonnen verder met de man die we het vorige oor hebben gesproken. Ben Poole. Fantastische muzikant. Even zo'n goede gitarist. Maar vooral het songwriting zit er zelf ook destijds centraal. En natuurlijk ook weer in deze track. I'm gonna tear your playhouse down.

Ja, Ben Poole met I'm Gonna Tear Your Playhouse Down. And perhaps tomorrow I'm Gonna Tear Your Festival and Tegelen Down. Nou, met zo'n nummers en zo'n gitaarspel zal dat vast en zeker gewoon lukken. Tussen 4 en 5 huffen de acte de présence. Maar er zijn er meer die dat gaan doen. De Sinelli Brothers bijvoorbeeld. Hebben al iets van gedraaid, maar ook toch kriegen we geen genoeg van. 2021 brachten ze fantastische plaat uit Villa Duke Joint. En door van de track Hairy Armpits.

0: Ja, altijd fijn om Walter Trout te draaien, maar nog fijner als ze dan een coverspeel van Bob Dylan, I Shall Be Released. We kenden het niet. Dit kwam van zijn live album Live Trout uit 2000. Straks meer Walter Trout, maar dan nog heel veel ouder, samen met John Mayall. Dan moet ik ook nog even vertellen dat het helaas niet gelukt is dat we Don Martin aan de lijn hebben kunnen krijgen. Blijkbaar is ze onderweg, zit de ogen in de auto en kunnen ze de telefoon niet opnemen. Misschien dat we het straks nog proberen, maar ik vrees dat dat nog maar geen lukt. Wat maar geen lukt is dat Marcel en Frank inmiddels weer in de studio zien. Ze waren op de camping, of de soort van camping. Wie waren ze toch? Volgens mij wel gezellig, of niet, Frank?
1: Ja, op de camping door zien kampeerders, hè. En die kampeerders, die deden goed op best om zich te installeren. Het was reuze gezellig, betroffen mensen uit allerlei streken van, ja, zoals je hebt kunnen huren, van Nederland, Friesland. En in Drenthe, Achterhoek. Ja, ik wil mezelf niet. Maar goed.
0: De vraag is niet zo goed te verstaan als normaal, nee. Het is iets harder schreeuwen. Ja, dat is live radio.
1: Maar goed.
0: Ja, dat is al beter.
1: Ik probeer wat harder te praten, dan kunnen we het door. We zaten in een interview met Geert Noten. Dat wordt afgebroken doordat de zender kapot ging. Dus we hadden wat tegenslagen te overwinnen. Dus we zijn terug naar de studio gegaan. Maar ik heb wel wat nieuws te vertellen. Want daar hadden we het met Geert Noten ook over. Maar we kwamen er pas later achter dat we beneden in de uitzending zaten. 4 september 2027 is alweer het volgende Bluesfestival. Dit hebben we nog niet gehad. Maar er is al een bijzonder programma bekend voor volgend jaar. En dat kon ik nog eens vertellen. En er zijn wel meer namen bekend, maar die vertellen we nog niet. Want dat is nog geheim. Maar 4 dingen kunnen we al vertellen voor 4 september 2027. De Whiskey Flowers, ze komen uit Engeland. Henrik Freislader, die komt uit Duitsland. De grote schare fans zitten achter zich. Mm. De swingende Belgische band, de Boogie Peace. Ik heb ze een keer gezien en dat is echt veur op het podium. Maar immers de afgelopen jaar op Moulin Blues echt de show van zijn leven speelde, was Guy Forsythe. En destijd volgend jaar ook op het podium in de Doorloof. Maar er komen nog wat namen bij, maar die kunnen we nog niet verklappen.
2: Nee, want ik had even toch contact met Lou Giese. Die waren dan toch door, ondanks zijn herstel. Hij kende een hele natuurlijk. En dan liep hij er rond en die heeft me gewoon een naam ingeflusterd. Maar dat mocht ik absoluut niet vertellen. Maar dat is een grotere naam als de namen die Frank net genoemd heeft.
0: Dat doen we dan direct even off the record.
2: Nee.
0: Goed, tot zover. Dan is het iets voor muziek. Ik zei net al, we sloten af met Walter Trout, maar we konden ook verder van Walter Trout. Maar dat doen we vooral samen met John Mayall. En ik herinner me de allereerste keer dat ik Walter Trout zoog, toen waren we nog gaan niet bekend, maar ik was door voor op een festival in Bonn voor een concert van Roy Buchanan. Dat heb ik gezien, dat was fantastisch. Maar ook door speelde John Mayall met een geweldige gitarist. Dat was Walter Trout, maar dat wist ik toen nog niet. En ze speelde onder andere dit nummer.
3: Ladies and gentlemen, please welcome all the way down from Los Angeles, John Mayall's Bluesbreakers.

Ja, de Dawn Brothers. Hier met de prachtige stem van Tim Knolder bij in All in Time van het album Next of Kin. De Dawn Brothers, morgen dus op het Blues Festival in Tegelen in de Doolhof. En als je er geen genoeg van krijgt, dan spelen ze ook nog in Maaspoort op 29 november. Goed, we hebben nog één track te gaan. We zullen eens kijken, wat zullen we dus gaan draaien van die bands die morgen allemaal op gaan draaien? Happy Stone, dat is liep me wel een moeie. Een klassieke Polk Salad Annie van de Sinelli Brothers.

0: Ja, Gerard, de bekende eindtune van Red Rooster. En daarmee breken we de Sinelli Brothers af. Morgen kan ze nog een keer live gaan zien. Van 6:30 tot en met 6:30 treden ze op het Blues Festival in Tegelen. Sleepwalk betekent voor Red Rooster dat deze uitzending erop zit. En daaraan werkte mij Lillian Schatelier, Huub Hovers, die deed de techniek. En de presentatie en coördinatie. En als was in handen van Marcel Meers en Frank Schatelier.
1: Henk
0: Meers,
1: ik huurde
0: het
1: nog steeds.
0: Ja, Henk Meers deed de presentatie in de studio. Goed, misschien dat we eens morgen zien op het Blues Festival. In ieder geval, veel plezier als je er naartoe gaat. Tot dan.

0: is Omroep Venlo.
1: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete wooninrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
2: Zondag 6 september is het Koopzondag in Kaldekierge. Van 1 tot 6 uur ontdek je de nieuwste herfst- en wintercollecties in de winkels. Geniet tevens van de najaarszon op de mooie terrassen rondom ons Marktplein.

0: is Omroep Venlo.
1: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete woninginrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
2: Zondag 6 september is het Koopzondag in Caldekirchen. Van 1 tot 6 uur ontdek je de nieuwste herfst- en wintercollecties in de winkels. Geniet tevens van de najaarszon op de mooie terrassen rondom ons Marktplein. Of bezoek het Schuttersfeest en de jaarlijkse kermis. Jouw najaar begint dit weekend in Caldekirchen.
1: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
3: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van dat land. Net geen 200 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht heb je tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg 20 minuten vertraging. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel een half uur extra. A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Steenbergen en Hoge Heide doe je er 15 minuten langer over. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem heb je ook een kwartier vertraging tussen Os-Oost en Knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
8: Tot ziens in onze winkel.
7: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
9: Een hartstilstand komt zonder waarschuwing. En dan telt iedere seconde. De ambulance deed wat de kost. Maar het verschil wordt toch gemaakt door iemand uit de omgeving. Een burger. Met twee handen, die durfde te handelen. In gemeente Venlo werken we aan een hartveilige stad. Met reanimatiecursussen en met een AED in de buurt. Zonder dich is een AED slechts een kas aan de moer. Meld dich aan als burgerhulpverlener bij hartslagnu.nl. Zodat het dichterop is als iemand anders het zelf niet meer kan.
10: De beste beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rebestralen.nl.
11: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.

0: is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A2 en op de A4. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg een half uur vertraging. En de andere kant op tussen Everdingen en Zaltbommel bijna 3 kwartier extra. A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Steenberg en Bergen-op-Zoom doe je echt 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag. Zondag 6 september is het Koopzondag in Kaldekierge. Van 1 tot 6 uur ontdek je de nieuwste herfst- en wintercollecties in de winkels. Geniet tevens van de najaarszon op de mooie terrassen rondom ons marktplein, of bezoek het Schuttersfeest en de jaarlijkse kermis. Jouw najaar begint dit weekend in Kaldekierge. Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
2: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor 1 jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Het verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Ruim 250 kilometer file staat er alleen al in het zuiden. Op de A2 Utrecht en Bos heb je 3 kwartier vertraging tussen Vianen en Zaltbommel. En van Eindhoven naar Maastricht over de A2 tussen Knoopend Leendeheide en de afrit Leende 1 kwartier vertraging. En dat komt door een auto met pech. A27 naar Breda tussen Hagestein en Werkendam 1/2 uur extra. En de A50 Eindhoven Arnhem tussen Os-Oost en Ewijk doe je er 25 minuten langer over. Dan de A58 naar Vlissingen tussen Rilland en Capelle, 30 minuten vertraging. En er is een ongeluk gebeurd op de A73 Venlo-Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Haps is het op onthoud 35 minuten. De linker rijstrook is dicht. En de N278 Maastricht-Vaals is tussen Gulpen en Wittem in beide richtingen dicht. Dat komt door een ongeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete woninginrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
8: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
9: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pols.nl.
10: Wij van Jumbo B-Benders verdelen ook dit jaar 100.000 euro over lokale verenigingen, stichtingen en goede doelen. En jij bepaalt die verdeling.
11: Oh, wie werkt dat dan?
10: Ga naar jumbobbenders.nl, klik op Depper, kies jouw club, koppel je bankpas en spaar gratis en automatisch mee.
11: Tof, dat kon ik meteen doen.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Bij het huis was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. En twee kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames gemaakt door onderzoeksjournalisten blijkt dat ze illegale donaties bespraken. Het weer, een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en breekt misschien aan het eind van de middag de zon nog even door.
3: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat er nog 200 kilometer file. Op de A2 Eindhoven-Utrecht heb je tussen Bokstel-Noord en Baardenburg 3 kwartier vertraging.

0: In de file is bij Sint-Michielsgestel ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, tussen Vianen en Zaltbommel, doe je er ook 3 kwartier langer over. De A2, maar dan richting Maastricht, voor Leende een kwartier vertraging door een auto met pech. En de A73 vanuit Venlo naar Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Haps doe je er 1/2 uur langer over. En dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. In het zuiden van Limburg is de N278 in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Gulpen en Witten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Classics, hits and songs from the region.
2: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
2: Omroep Venlo.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Umroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
2: Je volgende stedentrip? Limbecker Plaats in Essen. Meer dan 70.000 vierkante meter mode, beauty en elektronica. Alles op één plek. Zara, Douglas, Mediamarkt en nog veel meer. En dat alles op slechts een uur rijden van de grens. De beste plek in Essen? Limbecker Plaats. Winkelcentrum Limbecker Plaats. Kom langs.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
3: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Daar zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor 1 jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 230 kilometer file. Op de A2 Eindhoven-Utrecht heb je tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg een 30 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrijgegeven. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 30 minuten extra. En de A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam is het oponthoud 15 minuten. A73 naar Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Malden doe je er nog een kwartier langer over. Daar heeft een auto met pech gestaan. En de N278 in het zuiden van Limburg is nog steeds in beide richtingen dicht tussen Gulpen en Witten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: Zondag 6 september is het Koopzondag in Caldekirchen. Van 1 tot 6 uur ontdek je de nieuwste herfst- en wintercollecties in de winkels. Geniet tevens van de najaarszon op de mooie terrassen rondom ons Marktplein of bezoek het Schuttersfeest en de jaarlijkse kermis. Jouw najaar begint dit weekend in Caldekirchen.
7: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Gift Card. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbinder kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbinder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
9: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Bij dat huis was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van de man die die nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. De omstreden Britse influencer Andrew Tate en zijn broer zijn in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ze woonden jaren in Roemenië en zitten nu vast in de VS. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzendcentrum buiten de EU sturen. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Het weer vanavond vanuit het noordwesten geleidelijk droog en dan breekt misschien nog even de zon door. Morgen wisselvallig en dan wordt het een graad of 22.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is nog behoorlijk druk in het zuiden van het land, maar het aantal files neemt wel af. Er staat nog 150 kilometer file in het zuiden. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg doe je er een half uur langer over. En van Utrecht naar Den Bosch ook 30 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Dan een ongeluk op de A2 in de richting van Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en Valkenswaard is het oponthoud een uur en dat gaat nog oplopen. Er zijn twee rijstroken afgesloten. En op de A27 van Utrecht naar Breda heb je tussen Noorderloos en Werkendam 25 minuten extra nodig.

0: is Omroep Venlo. Classics, hits and songs from the region. Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete woninginrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
1: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
3: Zondag 6 september is het Koopzondag in Caldekirchen. Van 1 tot 6 uur ontdek je de nieuwste herfst- en wintercollecties in de winkels. Geniet tevens van de najaarszon op de mooie terrassen rondom ons Marktplein of bezoek het Schuttersfeest en de jaarlijkse kermis. Jouw najaar begint dit weekend in Caldekirchen.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Is Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt af, maar in het zuiden van het land is het nog behoorlijk druk. Er staat 100 kilometer file nog, alleen al in het zuiden. De A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je tussen knooppunt De Hocht en Leende 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrijgegeven. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam duurde er 1 kwartier langer over. En op de N2 loopt het vast bij Eindhoven. Vanwege dat ongeluk op de A2 in de richting van Maastricht heb je tussen de afrit Hightech Campus en Knoppen Leendeheide 1 kwartier extra nodig. Dan in het zuiden van Limburg de N278. Die is nog steeds in beide richtingen dicht. Tussen Gulpen en Wittem komt er een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Mmm, lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
8: Tot ziens in onze winkel.
7: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
9: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
10: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rebestralen.nl.
11: Wij van Jumbo B-Benders verdelen ook dit jaar 100.000 euro over lokale verenigingen, stichtingen en goede doelen. En jij bepaalt die verdeling.
12: Oh, wie werkt dat dan?
11: Ga naar jumbobbenders.nl, klik op Depper, kies jouw club, koppel je bankpas en spaar gratis en automatisch mee.
12: Tof, dat kon ik meteen doen.
13: Omroep Venlo, 96.9 FM.
14: Altijd hier voor jou.

0: Goedenavond.
1: Dit is Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt moeten langer in de cel blijven. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog zeker 14 dagen blijven vastzitten. Ze worden verdacht van moord of doodslag op de beveiliger bij het huis van Jan G. De omstreden Britse influencer Andrew Tate en zijn broer zijn in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ze woonden jaren in Roemenië en zitten nu vast in de VS. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. Naar welk land ze gaan is nog niet bekendgemaakt. Het weer, in het zuidoosten nog wat regen, verder is het droog. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In de middag overal droog bij zo'n 20 graden.
1: Het verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht heb je tussen knooppunt Leendeheide en Leende nog een kwartier vertraging. Dat komt nog door een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is alweer een tijdje vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: De klassiekers van toen.

0: classics, hits and songs from the region. Omroep Venlo.
1: Het beste uit de regio.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
3: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
2: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na een lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Altijd hier voor jou.

0: 96.9 FM.
1: VVV Live.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: VVV Live wordt mede mogelijk gemaakt door Venlose Glasindustrie, STB Kozijnen en autobedrijf Noorderpoort.

0: Ja, goedenavond, dames en heren. Welkom hier op vrijdag 4 september. Hier in het Maistielstadion hier in Helmond. Waar we ons ogen nog gericht hebben op een prachtige vlaggenactie van de supporters van VVV. Die met grote getalen hier naartoe zijn gekomen. Het is een vol hoedvak. Hartstikke mooi. 300 man in getal zijn er hier naartoe gekomen. Voor deze wedstrijd won Helmond Sport tegen VVV. Het is natuurlijk een prachtige avond. Het is qua temperatuur is het lekker. Alle voorwaarden zien goed. Het is sowieso voor ons eigenlijk toch wel een beetje een derby, man.
1: Ja, zeker. Als heel kort ben je. Korter dan Fortuna. Korter dan Rode. Korter dan MVV. En ja, dat is natuurlijk ook van een goed historie. De ja, lange samenwerking met Helmond Sport. We zitten in een nieuw stadion. Maar de geluidsinstallatie is ook niet voor je speer. Keihard. Dus ik hoop dat je ons toes huurt. Goed huurt. Ja, het is een mooi stadion. Twee kanten die zijn bebouwd en de andere twee kanten niet. Maar dat werd gewoon getwijfeld. We gaan kijken naar de wedstrijd. En Ralf, wij speelt er bij Helmond.
0: Ik ga nog even door de opstellingen nemen. Dat is in de goal is het Menno Bergsma, Bergen. Achterin Sam Dekkers, Brian Koglin, ook bekend van VVV natuurlijk. Tijn Laandheer en Thomas Pol. Middenveld hebben ze met Veerman, Joep van der Sluis, Michel Ludwig, Sander van der Velde en Ikasson. En dan voorin zien we Livio Cicero en Bayrami hebben als spits die vorige week nog gescoord heeft. En dan kijken we wat Marinus Dijkhuizen dan op papier het gezet heeft.
1: Ja, dat zien de volgende 11 spelers. Joris Groenewald in de goal natuurlijk. Gerlie, Clancy, Blankaar is weer terug. En de blok achterin op het middenveld. En weet je wat de punt achter is? Het Vullers en Schenkhuizen met de punt naar voren. Dat speelt Oudries en Dansissen aan de linker en de rechterkant. Aitmohou en Zulani. En helemaal voren snijden ze niet in spits. En dat is Alex Schalk en dat is Stevens de aanvoerder.
0: Ja, Alex Schalk deed het nu als nooit oplossing. En Marinus Dijkhuizen ook gezegd in de spitscup te staan. We hebben natuurlijk wel in de transfermarkt, daar gaan we nog wel doorheen helpen. Hebben we natuurlijk nog wel wat spitsen geholpen. Maar die zien of nog niet voldoende fit of nog eigenlijk weinig wedstrijden gespeeld. Maar we zien er eigenlijk wel goed komen. Dat, eigenlijk vinden we hier toch wel een goede transferwindow hebben gehad met veel nieuwe spelers. Wat jonge spelers maar in ieder geval. Maar nu gaan we ons eerst concentreren op de wedstrijd van Helmond Sport tegen VVV. Geleid werd hier door Laurens Gieraerts, geassisteerd door Rick van Rijn en Jeroen van der Wij.
1: Inderdaad, en ja, prachtige vlaggenactie, Ralf.
0: Ja, echt mooi, ja.
1: Een heel vol oetvak. Ja, eigenlijk helemaal vol oetverkocht, denk ik zo'n beetje. Althans, hors. En dan zie je die prachtige geel-zwarte vlaggen, zie je. En dan moet die spelers van VVV inderdaad erg goed doen, denk ik. Ja, ze zijn goed bezig, de jongens van Marinus Dijkhuizen. Ze hebben wat voor elkaar over, ze werken hard. En ja, de zag ze het al, Ralf. Dijkhuizen de Zoet in de podcast van de Teen van Uchebu. En dan had het er ook over van de eerste wedstrijd tegen Heracles. Was ze met 3-0 achterkomst. Dat ze toch nog op 3-3 komst. Dat ze op 4-3 komst tegen. En dan nog 4-4. Die werd dan afgekeurd. Maar de Goofs, die kwam toch als een beetje een metalen winnaar van het veld daar.
0: Ja, absoluut. Hè? Want het is, ja, dat merk ze nu wel de afgelopen wedstrijden. Heracles is toch wel een beetje de gedoodverde kampioen kennen we, of kampioen, de gedoodsverde lijst aanvoerder, zullen het wel eens kunnen zien. Maar dan komen we misschien later meer, omdat even meteen al bij de les zien, want VV heeft daar afgetrapt, nu met Zuliani aan de bal. Zuk dan de ruimte op, kind dan ook. Gurley kind dan nu misschien meekomen, misschien met de Veurzen ook. Kind de Veurzen ook wel komen, maar de kind dan net niet scherp genoeg gemaakt weer, geeft dus over de achterlinie. Maar het is, wie ze zei, Dijkhuizen zit. En daardoor is de moraal van VVV al, het al een boost gekregen, als ze dan ook nog Oet tegen NAC met 2-0 wint.
1: Ja. Ja, dus dat ziet toch prima uit. Maar ja, goed, dit is voor in de wedstrijd. En dat is deze, is het belangrijkste. En VV duidt het normaal gesproken best wel goed hier in Helmond. Maar ja, hè, de wedstrijd, moest het altijd maar weer brengen. En dat is natuurlijk altijd de vraag of een best wel jonge ploeg, hè, die VV heeft. En nu zonder een aanvoerder onder ja, zonder een aanvoerder, de alde aanvoerder wil ik dan zeggen, is het misschien nog wel best lastig. We gaan kijken, Schalk, voor die is aan een bal, geef hem goed mee. En hij, en Aitmohou, die krijgt een bal nu, Aitmohou gaat naar binnen toe. Geef hem weer door,
2: Kan er een voorzet komen? De Kump, Oos, bij Vullers. En VV heeft een eerste corner te pakken. Goeie aanval. Mooi overgekomen van Odries. Uit mijn hoe de bal kreeg. En Lars de Blok zijn er weer kloor. Een corner nummer 1 in te slingeren.
0: Ja, zeker. Door, en ik moet ook zeggen, de laatste wedstrijden, de corners vrije trappen, zijn maar aanvallend gezien. Het zijn echt wel gevoelige corners geweest in ieder geval. We gaan even kijken. Laatste blok, Stijn Kloos. Scheidsrechter heeft eigenlijk ook al vrij gegeven. Rup nog niks verder. Eigenlijk staat iedereen van Helmond terrein van VVV op 3-0 ook. En de keeper dan ook niet. Maar dan gaan we zien. De corner van laatste blok. Twee hand weer gekruts. Hadden we vorige week ook al. Kump er nu voorgezet. Hoe ik voorgezet? Achterin richting Kansi. Kunnen we klappen, maar dan weinig kracht. Maar dan toch een beetje een rare stuit, denk ik. Want het was moeilijk voor keeper Bergen om de bal te klemmen. Zunt dat er geen speler van VVV in de buurt zijn om dit nog even in te tikken. Maar het is toch het eerste momentje van VVV.
1: Ja, dat is misschien zo'n spits test. Heet er misschien dan. Dat zus ze dan wel eens. Maar goed, laten we niet al te kritisch zien op deze eerste corner. Dat is ook toch gewoon goed uit. En we kijken. In Helmondsport geeft opbouw met de nummer 4. Dat is Koglin. Deze is natuurlijk wel bekend. Het Joren in de koel gespeeld. Als het nou fout gaat op het middenveld, moet ik zeggen. Maar er is een vrije trap en die wordt snel genomen. Beetje slordig genomen. Maar het is toch de nummer 44 die de bal kan ontvangen. Maar stam hem dan weer even hard uit. En dat is Van der Velde die de bal uitstuurt. VV Mugon ingooien nog net op de eigen helft.
0: Ja, hebben ze snel gedaan. Gurley richting Kent. Clancy richting Blancard. Die weer terug is van ziekte, ja, inderdaad. Griepje onder de leden, kent ze niet voetballen. Nou, laatste blok, die kan opstomen. Kunt weer niet dwars gezet, ik kan dan gewoon doorgaan. Je spullen dan richting Schalk. Schalk is dan net niet fel genoeg in de bal te hebben, maar kunnen dan wel goed veroveren. Nu is het opnieuw Schalk in de bal leert. Dan gaat dan richting de linkerkant. Dan staat Uit Mahou. Kan dan doorzetten. Dan gaat dan naar links, niet naar de blok. Kan dan voorzetten. En dan kunnen we net schoon, maar dan... Kennen we net, Gerlich stond er geloof ik in de buurt. En Schalk de buurt om de bal in te kuipen. Maar het is Koeklin die de bal nog net over de achterlijn kan stoppen. En dan hebben we corner nummer 2 van VVV al. En we zien eigenlijk net bezig. Ik ben even door de klokken kijken. Oh, er zijn 4 minuten bezig. Dus VVV vallende aanval.
1: Ja, VVV stroopt zijn mouwen op. Heet tegen het Helmondsport van Frederik Frans. De nozuut dat de bal wordt genomen door Gerlich. Gerlich met één hand de lucht in. Alles in iedereen steekt door een beetje in het strafschopgebied. Bal komt toch op de kop, maar wordt dan inderdaad als laatste aangeraakt door een Helmondspeler. En dan is corner nummer 3 alweer. Nu aan de andere kant wil Lars de Blok zich voor gaat melden.
0: Ja, Lars de Blok dat inderdaad. Het is zo uitgesproken. De Blok aan de linker en Gerlich aan de rechterkant. De mannen stonden weer kloor achterin. Wat gaat deze corner brengen? Het was twee die toch wel een beetje gevoor... Stichten in ieder geval. Laatste blok, nu nog maar met één hand in de lucht. Dus wat voor een variant komen we nu krijgen? Dus u is ook dat Giuliani iets meer naar vurigheid. Bal komt er nu in. Nog een keer die hand in de log. Er wordt nu vurgezet. Er komt inderdaad vurigheid. Iets gescherper. Kinderen richting blokkade. Kinderen net niet bijkomen. En dan is het nog niet de wegwerken. Moeizaam wegwerken van Helmondspoort. Maar dan is VVV. Stijt er een bal weer op te vangen. Nu met de blok. Kinderen nog een keer hoog erin komen. Kinderen achterin komen. Och! Dan is het Glensie die net eronder doorgeeft. En dan dat er nog aangeraakt wordt door de speler van Helmondsport. Weer een kansje voor VVV. Maar ook weer corner nummer 3.
1: Clancy voelde de bal al op de kop komen. Maar wordt net weggekapt. En de kap zo'n beetje in het luchtledige. Hij had er gegarandeerd in gezeten. Als hij had kunnen kappen. Goed, VVV met de volgende corner. Veer al met Gerlich. Ook weer een handje de lucht in duidt. Twee man stond in het 5 meter gebied en Veer komen dan inlopen. En dat is wel interessant, want er wordt geblokt en gedouwd en geblokt. En de bal wordt nu op de kop van inderdaad Giuliani. Maar die kan de bal niet goed drukken. De bal over de achterlijn, dan is het voor keeper Bergse is het heel even rustig. Want VVV is behoorlijk aan het pushen.
0: Ja, zeker. Is ook lekker. Dan moet je Helmondsport nu de corner gaan nemen. En dat is Landheer die dan naar links speelt, naar Thomas Pol. Pol moet dan de vrije man vinden, vindt hij in het midden. Dan is het Ralf Vullers die er gelijk op afgeeft richting Michael Ludwig. Maar Helmondsport kan er nu wel uitkomen. Nu zien ze met een paar mannen vrij snel doen aan de rechterkant. Zoeken ze dan ook van de sluis. Van de sluis, noem het een voorzet. Kan dan bij goed opgevangen weer door Juri Schoonerwal. Het eerste momentje van Helmondsport is door speldeprikje.
1: Ja, maar toch een lastige bal voor een keeper die net voor hem opstuit. Zit ook nog de spits dan bij de Bayrami zoet erbij. Maar VV is weer een bal. We zitten met Lars Blok. Geeft een bal dan door naar Gabin Blancard speelt hem door Clancy. Ziet dat Schenkhuizen een bal van Schoonderwald kreeg. Even een momentje door achter de achterhoede. Schoonderwald schiet de bal hoog uit. VV kan hem dan oppakken op het middenveld. Met Odris natuurlijk. Maar de verliest de bal. Helmond neemt over met de nummer 44 van de Velde.
0: Ja, van de Velde. Lege voorzet. Kan opgevangen weer door VVV. Even druk van Helmondsport. Maar nu is het laatste blok. Kan de bal nog meenemen. Het is Helmondsport wat de bal over de zieling kan laten lopen. Zonder dat de blok eraan komt. Inworp is ook alweer snel genomen richting de nummer 4, Brian Koeklin. Dan is het achterin even rustig temporiseren van Helmondsport. Om weer gewoon te gaan opbouwen. VVV gaat storen.
1: Ik vroeg me af, Ralf, toen wil ik nu kijken naar de pol. Die nu naar binnen trekt. Ik heb een beetje last van die lege lampen in het stadion.
0: Ik ben ook echt expres naar het veld gekregen.
1: Ja, ik ken me voorstellen dat spelers dat ook hebben. Die kijken ook in dat leeg. Maar goed, dat is een ander verhaal. Als we nu zien dat een bal voorgezet wordt. En deze bal wederom heel knap van Schoonderwald om die bal te pakken. Want dat was ook weer een speldeprikske van Helmond.
0: Ja, en er zoet ook nog een menke ervoor die er net in eind is. Ja, dan was Schoonderwald op positie geweest.
1: Zeker.
0: Dat is VVV. Weer wat opbouwen. Foutje van Koeklin, van Blancard wil ik zeggen. Maar weer goed opletten van Schoonderwald. En dan is het... De bal nog proberen binnen te halen door de lastenblok. Schoon het foutje. Dat is een van de zeldere, moet ik zeggen. Je kunt niet zo heel duidelijk voor dat hij een foutje maakt achterin. Maar hij is goed doet en wordt hetzelfde veld zou glad zien. Maar dan moest hij eigenlijk toch wel een beetje op berekend zien.
1: Hè? Ja, maar dan is het weer Schoonewald. Dit is toch echt een goede keeper. Zeg ik al, nog een paar minuten spelen. Als de bal nog weer vuurkump op de kop van een VV'er van lastenblok. VV moet de bal wegdoen en dan is het... Door een kans van de nummer 7, geloof ik. Ja. Dat is Van der Sluis. Ja. Die een bal overschuit. Nou, een derde speelde prikje. VV begos goed. Door zijn scorebord. Ik wou het zeker al een beetje. VV begos goed. Maar nog 5 minuten neemt Helmond het een beetje over met de speldenprikjes.
0: Ja, inderdaad. We komen er wat moeilijk uit met de vernoten verdediging. Bal weer van Schoonewald richting de blok. Lange bal naar voren richting Aymoek en een Benhalde. Nou, de kin inderdaad. Het is trouwens ook 3 zijn bal. Nu de bal schuin naar de andere kant. Zuliani, die is dan helemaal vrij. Kan een Benhalde. Dat kende dan net niet. Was op zich een goede gedachte in ieder geval. Net te scherp, kost dan net niet aankomen. Een bal over de zielie, maar anders had ze de ruimte gehad om richting die goal te gaan.
1: Ja, mooie bal. Helaas te hard. We zien dat Pol de bal gaat ingooien. De linker vleugelverdediger van Helmondsport. Stijt Kloren met de bal. Deed hem zo in de nek en gooit hem dan. Ja, nog niet, want mag een schietbeweging. Ja, iedereen staat een beetje gedekt. VV press, dood. Probeert de bal te onderscheppen. En dat lukt ook via Görlich. Maar daar speelt hem weer naar Pol. En dan kan Helmond misschien op het middenveld iets gaan doen. En Zuliani met mooie bewegingen. VV kan een bal. 4 vullers. Bij Zuliani kriegen nu uit die drukte. De bal moet een keer weg. Dat lukt maar half. Want het is door het eindelijk de nummer 9. Bayrami die de bal zelf over de zielien speelt.
0: Ja, maar kreeg toch 4 in de VV-speler volgens de scheidsrechter. Maar Helmond speelt goeie. Dat doen ze dan. Het zal Thomas van der Pol. We zitten nu halverwege de helft van VVV, waar Helmondsport mee kan groeien. Linkerkant, Thomas van der Pol inderdaad. Hij heeft dan gegroeid naar de nummer 43, Tijn Landheer. Druk richting de keeper, dus hij kan ook rustig de bal aannemen. En naar de andere kant nog Brian Koeklin speulen, zodat hij kan opbouwen. VVV probeert het nu even moeilijk te maken en krijgt tot door ook balbezit. Kennen we er snel uit? Nee, nog niet. Maar dan moet misschien Raf Vullers de bal snel speulen. Duiten uiteindelijk richting Clancy. Clancy dan of richting Schenkhuizen. Schenkhuizen aan de rechterkant. En dan wordt Zuliani, moet ik zeggen. Raf Vullers gaat er dan op deed. Maar de eerste scherp kan Helmondsport de bal overnemen via Landheer. Truc richting Bergsen.
1: Ja, VV probeert een antwoord te vinden op het spel van Helmond. Dat lukt half. Nu is het boetespel van Vullers. En dan moet Helmondsport zo'n beetje op de 16 meter de vrije trap nemen. Dat lukt. Dat gewoon ze ook doen met Landheer. Nummer 43 moet even gewacht weren. Wat is er aan de hand? Scheidsrechter gaat even naar Zuliani om hem wat te zeggen. Ik hoop dat hij dat verstaat, want Zuliani spreekt Frans.
0: En ook niks anders.
1: En ook niks anders, nee. Dus dat is een beetje lastig. Wat trouwens gisteravond Marco van Basten in de studio bij Renze zag van... wat er van Xavi vond. Hij zei, ja, de communicatie werd de best wel heel kort bij elkaar als een nationaal elftal. Kijk, in de competitie, dan ben je zo elkaar wekelijks. Met zo. Communicatie is misschien toch een beetje lastig. Maar goed. Kan ik allemaal vertellen omdat Helmond even ze uit moet. Nu breken ze uit. En nu komt de bal via Paul Veur. En dan kan de Zuma ingelopen weer. Is het door de blok die een blok zet. En is het nog steeds niet veilig genoeg. En dat is het Blankaar die de bal uitverdedigt. Maar niet voor lang. Want het is door Koglin die de bal weer onderschept. Helmond probeert ook druk te zetten. Zoals VV dat in de eerste vier minuten duidt. Bal komt Veur weer door Gabi Blankaar goed verwerkt. En dan is het nog Aitmehoe, die misschien nog een bal moet geven. Inderdaad, de bal moet toch komen. Dat lukt niet. De bal kwam niet bij Oudries en dan kan Helmond weer overnemen.
0: Ja, dus is Oudries ook veel naar links uit wieken in ieder geval. Om de bal op te pakken. Er is ook wel ruimte, maar dan moet de bal wel nauwkeuriger komen in ieder geval. Nu kan Helmond Sport van achteruit weer gaan opbouwen. Geet dan via Sam Dekkers, rechterkant, richting Joep van der Sluis. Moeten we dan de vrije man gaan zoeken. Geet dan probeert zelf door te komen naar de voorzet, hier. En dan is het voorzet. En nog niet. Ik kan er nog niet weggewerkt weer. VV heeft wel wat mazzel deze keer. Nu kan misschien Oudries weg aan de linkerkant. Ja, moet er wel even doorlopen. Ik zie andere kant is vrij. Daar staat ook Zuliani. Zuliani ook in richting strafschopgebied. Geeft dan de man of weer. Schuurt dan ook richting die goal. En dan is het snel nog wegpakken. De keeper pakt hem nog. Nu hem heel goed aangrippen. Maar Schalk kan dan net niet aankomen. Mogelijkheid nu ook voor VVV.
1: Ja, zo is het. Een leuke wedstrijd. Die eerste, wat hebben we? 13 minuten. Want we zitten in de 13e minuut van deze wedstrijd. Ook allebei de kansen. Allebei de kanten zien nog kansen. En inderdaad, Ralf, VV heeft toch wel af en toe wat mazzel. Maar ja, Stijn ook wel goed. Blok ook wel goed. En dit is toch wel weer wat de ploeg eigenlijk dit seizoen, eigenlijk vanavond begin nu het zien. Dat is wel het niet op zich gewoon. Het vechten voor elke bal, voor elke meter.
0: Ja.
1: En dat doen ze nu ook weer.
0: Nee, helemaal, dat is helemaal wat. Het zien we eerder wedstrijd weer. Hè. Het gevecht, en dat is ook wat. Wat die andere clubs ook zeggen, die kunnen misschien wel het voetbal hebben, maar waar de pit en de power de VVV eigenlijk in de ganse wedstrijd wel luurt zien, dat is dat wel wat finesse. Misschien dat Oudries er doorkomt, weer tegengehaald. De scheidsrechter fluit wel, moet ik zeggen. Ik dacht al, dat fluit niet, maar fluit toch inderdaad. Vrije trap van VVV, nog wel op de eigen helft in ieder geval. Snel genomen, laatste blok richting Schenkhuizen.
1: Dit speelde hem nog Blankaar. Blankaar even om zich heen kijkend. Kies dan toch weer voor de blok. De blok op Oudries. Oudries trekt naar binnen toe. Moet nu de bal geven. De bal was bijna goed op Schalk. Goed gepaasd, maar dat wordt toch onderschept. En dan is nu de nummer wat is het, 19 weg. Dat is Ingerson. Die gaat, zet het maar eens op een lopen. Ja, wat gaat hij doen? De man die kan misschien uitholen. Heden een boogbal in zijn gedachten. Maar die komt er niet gans goed.
0: En de bal wel, de boog niet. Hè?
1: Ja, de bal wel, de boog niet. Inderdaad. De bal gaat dus met de kof 92 goal van Juri Schoonewald. En zo staat het hij. Nog precies 14 minuten spelen, dan gaat het 0-0.
0: Ja, inderdaad. VV moet een achterbal nemen. De Clancy zal kort genomen weer richting Schoonewald. Terwijl toch Bayrami en Cicero toch al klaar stonden. Maar het is VVV nu via de blok. Probeert dan nu door te zetten. Nu een lange bal richting Schalk. Maar die komt dan niet aan. Paas is nog nauwkeurig. Kan Oudries er bijna aankomen. Nee, dan moet het de blok doen. En dan is het een beetje op en neer gepingpong. Blankade dan kan wegkuipen. Kan de blok er nu aankomen. Nee, nog steeds niet. En dan is het nu Helmond Sport. Wat ook gelukkig wat slordig is. En dan kan VVV misschien nu wel goed verdedigen.
1: Ja, dat willen ze wel doen. Maar de bal wordt weer onderschept. Komt nu bij de landheer. Applaus van de tribune. Dat Helmut het goed duidt. Landheer speelt de bal dan richting Koglin. De aanvoerder van... Nee, dat is net wat trouwens niet. Dat staat iets verder door. Dat is, ik denk, Ludwig die de bal kreeg. Inderdaad, de nummer 6 komt de bal veelvuldig holen vanuit de defensie. Koglin staat wat meer naar de link- of rechtsbackpositie, maar zal zo meteen weer naar het midden trekken. Als nu weer Landheer de bal kreeg en Helmond probeert te gaan kijken. Maar ja, VVV is steeds goed gegroepeerd en komt er even niet uit. Helmond Sport aan. Bal komt dan op de kop van Vullers en kan dan onderschept weer door Schenkhuis. Geef hem goed naar Zuliani en dit geval ruimte voor VVV.
0: Ja, dus Zuliani gaat naar de achterlijn. Dan is Polder al in de buurt, maar dan krijg je de bal niet goed voor gezet. Een beetje een rechte streep richting keeper Bergsen. En deze schijnt ook weer snel weer voort zetten. Dan moet Giuliani terugkomen, want de bal ging naar Pol en nog niet naar Pol. En dan is Giuliani wel weer terug. VVV is weer, weer in zijn posities neergezet. En dan moet de bal rondgespeeld weer achterin door Helmond Sport. En noem met name dan Koglin richting Landheer.
2: De Vullers liep veel op Livi Smans en zo. Ja. Ja, dat heet hij goed aan zich. Livi Smans, die gebruik ik weer terug is komen hè, van de blessure. Blessure leed gekend vanuit deze positie proberen. We wensen hem natuurlijk veel, veel succes met zijn vervolgen. Dat er snel weer aan het voetballen komt. Als nu door de Ingeson de bal niet kan onderscheppen, maar de bal komt hoe zo veur. VV het last om de bal weg te krijgen. Is het weer door de nummer 19. En de bal nu terugspeelt naar Landheer. Landheer weer op Pol. En Pol moet de bal er maar eens inbrengen. Nee, dat duidt het niet. Hij wacht. Probeert de bal in te spelen. VV kreeg hem niet weggespeeld. Het is Helmond langdurig in balbezit.
0: Ja, nu met Koglin dit dan richting de Gogheid. En de schudden dan tegen de Pol. En dan is het nu wel een goal voor Helmond Sport. Zo zal wel een beetje aankomen. Een aanstandsschot van Brian Koglin. En dan, ik kost even niet goed zien, maar volgens mij was het bij Rami, als ik het goed had gezien. De 1-0 maakte voor VVV, want het schot van Koglin ging via de polderroute. En dan kunnen we zien, second goal zeggen ze hier dan. En dan is het 1-0 voor Helmond Sport in de 17e minuut.
1: Ja, ik denk zelfs dat het, dit is geen goal van Koglin, maar wel een super...
0: Ja, een goed schot.
1: Ja.
0: Oh, Cicero.
1: Cicero, ja, daar stond er goed bij. En inderdaad, ik dacht, wat geeft Koglin een geweldig schot. Keeper kost er niet goed bij, of kost er niet goed voor werken. En het is 1-0 voor Helmond Sport in dus, wat zeiden we, de 16e, 17e minuut.
0: Ja. Inderdaad, ja, dan is de aftrap genomen. Dan zal VVV, dat kennen ze natuurlijk wel, moeten ze even doorzetten. Nu wordt Schalk weggestuurd. Kan dan nu richting Giuliani. Giuliani probeert dan Odries te bereiken. Dat gaat dan net niet weg. Wild wegwerken door Helmond Sport. Kan VVV nu weer overnemen. Nu met Raf Vullers. Raf Vullers stuurt dan dat uit Mahoui aan de linkerkant is. Kan dan nu de bal voorzetten richting Schalk. Kan Schalk meenemen. Kan dan Leunicke terugzetten. Dan komt net niet bij Odries. En dan is het groot wegwerken, moet ik zeggen, van de nummer 44, Sander van der Velde.
1: Ja, dan is het Vullers weer. Ik vind het heel een interessante wedstrijd. Heel intensief vanuit beide ploegen. Maar ja, VV staat op dit moment even een beetje beteuterd te kijken. Ja, Helmond was alweer goed en klop op die deur. Ja, VV doet het af en toe ook, nu net met Schalk alweer. Maar misschien waren de grootste kansen toch een beetje voor de ploeg van Helmond Sport. Als we nu kijken naar een bal van Gerlich tegen de bal komt voor. Kan net niet tegenaan gewerkt worden. Wordt de bal weer naar voren gegeven. Is het nu weer Giuliani. Giuliani op de 16 wordt koorgelacht. Vullers kan hem eigenlijk niet goed schieten. Draait dan naar achteren toe. Geeft hem dan weer door Giuliani. Giuliani met een voorzet. Misschien dat de nood erin kan weer. Dan wordt door Koglin, de aanvoerder, weggewerkt. En dan kan Helmond er misschien uitkomen. Als Schenkhuis op de tocht voor zit, maar dus kan de bal niet goed meekrijgen. Maar toch is het Blancaarde weer een balbezit cup.
0: Ja, VV vecht natuurlijk verder met. Dat doen ze nu goed. Nu langdurig richting Schalk in de bal komen. Wordt dan half gemist door de nummer 43 Landheer. Het is toch Schalk die dan toch nog als laatste aangeraakt. Betekent achterbal voor Helmond Sport. Een paar goede momenten en dat moest ze ook wel hebben als VVV. Dat ze dan meteen erop klapt. En Lees ook meteen dan weer scores. Want dan hebben ze meteen de overhand ook weer. Hè. Dan krijgt ze dat momenten weer. Achterbal voor Helmond Sport is bij keeper Bergsen.
1: Wat een schot van de Koglin.
0: Ja,
1: ja, daar baalt Schoonewald wel van. Ik denk dat het ook weer zo'n zwabberbal is. Maar in ieder geval keihard geschoten. En als we stonden met 1-0 achter. Als nu de Van der Velde weer in de bal bezit komen op middenveld. Vullers zit er wel bij. Maar de bal kan toch bij de Ingeson komen. Ingeson zit dat Paul Overkump. Goeie aanval van de Helmond Sport naar voren gespeeld. Maar ook goed verdedigd door de ploeg van Marinus Dijkhuizen. Als deze bal niet over de zeeling gaat. Ja, Giuliani wilde een vrije trap. Tweede bal in het veld. Maar het spel gaat door. Ingeson nu met een boog, met een kralbal. Dat kan er niet bij komen. Koglin doodt wel. En daardoor waarschijnlijk even uit zien evenwicht. Maar alles weer terug bij keeper Bergse. Interessant, Ralf.
0: Ja, zeker. Nu de Sander van der Velde weer een bal bezit. Nu zal Helmond Sport iets rustiger gaan opbouwen, denk ik even. Want die zien ook wat minder gestaan als VVV. Koglin richting Ludwig. Ludwig zoekt dan de vrije man. Het staat een beetje stil nu. Ludwig mag ook weinig aanstalten om veel te gaan doen. Hij speelt dan toch terug richting Koglin. Koglin ook eigenlijk hetzelfde. Stond nog een beetje afwachtend voetbal. Maar VVV komt er ook niet uit en probeert ook niet te storen. Want die blijven in de positie staan. Nou, Ludwig ziet dan nu misschien in de vrije man niet aan de linkerkant. Met de nummer 9 Bayrami. Dan nog een verse van Pol. Kijkt aan de andere kant. Maar dat kan Aitmahou overnemen.
1: Ja, en die krijgt een bal van de blok ook weer aangespeeld. Aitmahou gaat midden door. Kan door motor de bal dit verleren. Duidt het ook niet, want die kregen een vrije trap mee. Onder de ogen van scheidsrechter Gerrits is het een vrije trap. Snel genomen. En Vullers speelt de bal hier op Zuliani. Zuliani ziet dat Gerlich meters maakt. Maar de bal gaat toch terug richting Clancy.
0: Ja, Clancy of Zuliani weer nog even tegen het futje aangetikt. Gaat dan even liggen, krijgt dan ook de vrije trap mee. Door een vermaning voor Pol in ieder geval. Omdat hij er tegenaan stapte. Ik denk dat hij eigenlijk wel een handje gaat geven. Ja, Zuliani zeker niet, maar misschien wel Pol, maar loopt toch weg. Dus ondertussen de vrije trap alweer genomen van via Blanca. Door het blok. Blok zuurt dan net uit Ristos tijd. En moet dan nu naar binnen toe. Geen naar Aitmahou. Aitmahou kan dan nu misschien nu doorrennen. Nee, dan gaat dan terug richting de blok. Blok moet de vrije man zoeken. Vinden we via Blanca. Blanca achter weer rondspelen. VV probeert nu het geetje te vinden. Misschien nu met Clancy.
1: Ah, de bal is net achter Gerlich. Gerlich moet dan terug. Ook Vullers is vol op het storen. En dat resulteert weer een balbezit. Nu is het door Zuliani de bal op Schenkhuizen. Geeft Schenkhuizen terug op Gabin Blancaar. En dus de blok stond. En VV probeert dan over de linkerkant. Door weer een meters gemak door Oudries. Maar een bal komt er niet. Helmond Sport neemt een bal over op het middenveld. Door is het dan Van der Velde, die zich door Goed Vreeveld spult. Krijgt een bal misschien ook weer terug. Het is door Clancy, die door tussen springt. En voorkomt het de bal uit. Gij, dacht ik even. Nou ja, inderdaad. Want er schiet een bal tegen een Helmond-speler aan. VV heeft gegroeid.
0: Ja, VV heeft alweer gegroeid. Druk de bal naar Clancy toe. Blancaar en Clancy hebben even gewisseld van links en rechts. Want daar komen we terugkomen. Bal terug naar de blok. Blok zoekt dan weer de vrije man door Veur. Maar daar zit, is eigenlijk weinig mensen door Veur. En terug naar Clancy. Clancy zoekt dan naar de andere kant. Dan staat Blancaar. Blancaar heeft misschien wat meer ruimte. En dan ziet dan ook nog Zuliani gewoon. Kinder de bal aankomen. En dan is Pol die er net tussen kan komen. En dan is het VV wat met drie man er staat. Want nog vastgehouden wat. Maar Gerlich kan de bal overnemen richting Vullers. En dan verleveren we de bal. Dat is voor gevolg.
1: Ja, dat is jammer. Dan kost Schenkhuizen niet meekomen. Dan is de nummer 7 van de Sluizers weg. Dan gaat het strafgebied. Of gaat verder 16. Gaat Oertollen. Bal tegen de lat aan. VV is gewaar. Schuurt nu nog een keer een moment. Door Geit de speuler liggen. Daar zit de scheidsrechter. Geen vrije trap. Nu zit weer Zuliani. De bal iets slordig speelt. Gelukkig krijgt een bal. Krijgt Vullers tot een bal. En dan is het Clancy die de bal wegspeelt. Maar ja, Helmond Sport zal de Zoeber oppakken. Het momentum, Ralf, is zeker voor de Toes Club.
0: Ja, zeker. VV treffen meute mee. En dan helpt zo'n 1-0 ook niet. Maar ik huur wel de Oetsupporters toch wel behoorlijk veel aanmoedigen. Dat hoop ik dan dat VVV dit als 12e man gaat zien. Ondertussen Helmond Sport met Landheer en Koglin achterin rondend spelen. De bal naar elkaar toe en tikken. Terwijl VVV nog steeds op die middenin blijft wachten tot het Helmond erover herkomt. Nou, misschien dat er wat meer actie gaat komen. Dus juist nu dat Schalk het zijn geeft. Dan moet dat nu ook wel. Maar dan gaat de bal ook doorgespeeld. Weer een keer Ralf Vullers via de bal via Zuliani dan in het spel haalde. Clancy de bal richting Schoonderwald.
1: We hebben inmiddels, 24 minuten gespeeld zo'n beetje. Dat is boetespel inderdaad. En wat mij opvalt is inderdaad dat VV heel goed begos. Ik vind ze niet slordig, VVV. Absoluut niet. Maar ik vind Helmond ook heel erg goed.
0: Spelen best goed, ja.
1: En dat is een beetje het probleem waar VV nu mee zit. Ja. Inderdaad, dat die spelers van Helmond Sport goed kunnen vinden. Ja, en dat fantastische schot van Koglin. Die dan met moeite gekeerd wordt door Schoonderwald. Zorgt dus van de 1-0. veel helmersport.
0: Ja, en moet VVV toch wel een antwoord voor vinden. Misschien nou met Raf Vullers. Die dan over die middellijn is. Gaat dan richting Schijnkuizen. Schijnkuizen ziet dat de blok wat meer ruimte heeft. De blok doet de bal liggen voor Aitmoe. Moet dan richting Joep van der Sluis. Zukt de man op en dan gaat de bal terug andere kant. Nou, Schijnkuizen, daar ziet dan dat Geurlich Lubkinder dan net niet aankomen. Het is Helmond Sport wat weer de route probeert te komen, maar een beetje een wilde trap. Bal richting Clancy. Clancy speelt de bal naar Schoonewald. En dan is het bij Rami. Die probeert nog even wat moeilijk te doen. Maar het is VV wat weer route kan komen.
1: Ja, zonder wedstrijd hè, dat Dine Spits weg is. En dan hebben we natuurlijk over Zandhuizen.
0: Zandbergen.
1: Wat zei je? Zandhuizen. Zandbergen. Zo snel al is de naam.
0: Is het nog wel weer vergeten, man?
1: Nee, helemaal niet. Maar ja, dan ga je ze wat verwachten. Ook van Aitmehoe en natuurlijk van Zuliani. Aitmehoe gaat nu liggen. Er is geen overtreding te zien. Dat verwacht ze ook wel. Want ze hebben natuurlijk individuele klassen. Wat is er nou aan de hand? Oh, er wordt getrokken aan de box van Clancy. Is dat kluit VV Muck veel verder? Maar zo is te zeggen inderdaad, hè, want een Zuliani hit die actie en ook een Aitmehoe. Als Aitmehoe weer de bal krijgt, geef hem door naar Vullers en Vullers moet hem voorgeven. Wordt weggewerkt en dan het Blancaire weer de bal.
0: Ja, Blancaire is toch wel VVV weer aan de drukker. Nu met Aitmehoe nog een keer. Bal nog een keer voorgezet. Nee, kan nog een actie maken, nog een actie maken. Kan dan bal nu voorzetten, kan dan richting de goal van Oudries Tederheercup. En dan nog een duik van de keeper. En de bal doet die goal te holen. En hij heeft een klembaas.
1: Waarschijnlijk
0: dat.
1: Ja, Schalk.
0: Oké.
1: Ja, dat ben ik even aan het volgen. En Schalk is niet de grootste. Hè, dus,
0: maar ik kan gewoon mooi vuren.
1: Ja, ik was hem goed kappen. Maar goed, aan de andere kant is het Noe de Ingeson. De Noe er weer tussen gaat. En Paul komt erover. Ja, Paul. Ja, dat is geen bal. Wat gebeurt er? Ingeson schudt de bal gewoon achter. Hij dacht dat Paul misschien iets gesfeerder was. Toen ik kijk naar Dijkhuizen. Die wat aanwijzingen geeft door met name de spits. En voor met name door Schenkhuizen een beetje. Die misschien wat meer wat hoergemot gaat stonden op dat middenveld. Maar dat zien allemaal aannames die ik uit die handgebaren van Marinus Dijken. Ze probeert te horen. Als Vullers doet een bal kreeg op het middenveld, kreeg hij voor de tap mee. En
0: ja,
1: dat is slim.
0: Dat is zeker slim van Vullers. Ik vind dit bevelpje trouwens ook wel.
1: Ook.
0: Dat is dus echt wel in de werkvoetballen. Dat kunnen we goed hebben in ieder geval. VV, nu met Oudries speelt daar wild richting om hem uit moe spelen. Maar dat gaat niet helemaal goed. Kan nu Koglin een bal overnemen. Het is achterin bij... moet ik zeggen, BB Helmond Sport redelijk onder controle. VV heeft er meute mee in ieder geval. Bal nu richting Paul. Paul nu met een bal nu naar voren toe. Dan moet 21 Geurlich de bal de man eigenlijk loslopen. Want hij kreeg nu de overtreding tegen. Dan mag Helmond Sport weer met rust nu weer verder gaan.
1: Thomas Pols tijd kloor om de vrije trap te nemen. Speelde hem richting de nummer 6, de Michael Ludwig. Dit beveelt me ook wel, Ralf.
0: Ja.
1: Een goede voetballer die door eigenlijk vandoor het begint zo'n beetje alles. Nu ook deze aanval gaat dan door Landheer. Landheer dan weer op Pol. Viel gaat erop hier op links, moet ik zeggen, van bij Helmersport Oud. Nu gaat de bal dan toevallig weer naar achter door de keeper Bergsen. Weer door Landheer. En zo probeert VVV steeds wel hoog. Dus dat betekent dat Helmersport den bal over die verdediging moet gooien. Dat is altijd link natuurlijk. Met de nummer 9, Bayami en Cicero. Die niet een bal kreeg met de bal. Kump hij op de borst van Paul. Mooie bal. Deed hem gelijkloor. En zo is Helmersport toch wel weer even aan de bal.
0: Ja, zeker. Nou met Landheer. Landheer richting Koglin. Koglin probeert dan de rechterkant te vinden. Maar daar staat VVV. Moet dan terug richting Landen, moet ik zeggen. Dan slijt de over. Gaat dan geliek nog van de velde. Nu een lange bal naar voren. Gaat dan richting Bayram. Dan is VVV wat dan kan kuppen. Dus Schalk in de bal nu bij Oudries kan krijgen. Kan Oudries vrij draaien, duidt te goed. Zoet dan hier aan de andere kant het... dat had eigenlijk Geurlich vanavond opnieuw. Dat maakt niet zoet. Kan maar alsnog bij Zuliani. Zuliani zoet dat Geurlich door kan lopen. Kan hij de bal nog binnenhalen. Dat kan hij inderdaad nog. En dan is het een dag in een achterbal, of in een cornerbal, maar het is in een achterbal. Daar had hij even niet op geteld. Goed verdedigd van Landheer van Helmond Sport. En dan hebben we gewoon een achterbal weer.
1: Ik vind het ook wel leuk hier met Geurlich en met Zuliani. Dat overlopen. Dat hebben ze ook een beetje met de blok. Ook Oudries zit erbij en Aitmehoe. Dat zit wel opvallende zaken hier voorin.
2: Als we gaan kijken naar de aanbod weer van Helmond Sport met nu de landheer de van Achterhoed gaat spelen. Speelde weer naar Ludwig. Ludwig dan naar de andere kant door steed van der Sluis. Van der Sluis weer naar Ludwig. Ja, Helmond Sport steed met 1-0 voor, dus die kennen de bal wat rustiger rondspelen. Toen wil ik zien dat een aantal spelers van VV zich warm lopen, maar dat gebeurt meestal. Dat wil nog niet zeggen dat Dijkhuis zo meteen heet. Laatste bal nu naar voren komt, wordt even geschampt door de nummer 9 bij

0: een tikkie
1: terug,
0: Jaap. En een echte bal. Nou, dan ging de Hoos in. Een hardgespeelde trucspelpaal van Koglin. Ja, dat zien we soms wel een beetje. Ik was normaal altijd wel fan van Koglin. Maar ook dat zoet er wel een beetje af en toe in. Als nu Lars de Blok weer de corner moet gaan nemen.
1: Ja, inderdaad. Eén handje in de lucht. Steeds weer allemaal scherp door twee bij de keeper. En de buurt en de rest moet allemaal inkomen. Is dan nodig. De bal wordt genomen. Corner komt er hoog voor. Gaat dan richting Clancy. Clancy kan er nog half aankomen. Misschien ook Gurley. Groot dan in Enzoet. Nog een keer weggewerkt. Maar dan is het met kunst en vlieg weer de bal weggewerkt. Gaat even de Zilie mucht. De blok een goeie. Het is nou gedoen, moet ik zeggen, richting Schenkhuizen. Maar dat deed je dan nog niet. Dus de scheidsrechter zet hier even wachten. Ik weet even niet waarom. Oh, schalk het. Last van de schouder, denk ik.
0: Oh, dat is niet goed.
1: Nee, dit, er moet komen, denk ik.
0: Er moet komen.
1: Ja. Ja, kom het veld in. Dat is, dat is Kloert natuurlijk. Forget my French.
0: Ja, en had het leek wel of vorige week, hoe heet het?
1: Hendricks.
0: Hendricks, dat hij dat ook had. Kijk, Helmersport neemt even deze blessurebehandeling. Als invitatie om snel even wat te drinken en misschien wat puntjes op de i te zetten. Ik kijk hier naar Schalk. Ja, dat hoop ik niet dat Schalk eruit gaat komen. Ook Brice Dijkhuizen. Even in conclave met Odries. Odries luistert nog hem. En ook Zuliani is even in conclave met de technische staf. Toen wil we kijken naar Lauwers, de fysiotherapeut van VV. Ik kijk even naar de elleboog, of naar de schouwer, zo moet ik zeggen. Van VV, van Schalk. En Schalk kijkt al. Ja, de motto
1: sowieso even het roertje. Ik hoop niet dat ik een wissel
0: moet. Ik weet het niet. Ik denk dat het niet goed is. Ik denk dat. Is Ten Hendricks eigenlijk wel zijn tijd op zitten? Heb ik helemaal niet nog gekeken. Omdat we meer letten op Schalk natuurlijk. We gaan het allemaal zo zien als VVV tegen Helmersport in de 34 minuten nog altijd even stil is.
1: Hendricks is zonder een week of 5-6 uit zien. Hè?
0: Ja, ja, dat. En dat betekent. Ja,
1: dan hebben we of de Gino Schmid, maar die was nog echt niet wedstrijd fit. En onze nieuwe Griekse held, hè?
0: Ik ja, waar is de Schalk nu? Is dat al ingelopen?
1: Nee, dat staat onder.
0: Ja. Ja, ik denk dat het niet. Ik denk dat het niet geeft, hoor.
1: Nou, ik denk dat moeten we kijken. Dan zal waarschijnlijk onze Griekse vriend Tsitsipas erin gaan komen.
0: Ik heb een tikje van Marinus Dijkhuizen. Ja. Geeft ook troe, denk ik. Ja, het geeft niet. Ik heb het niet gezien wat er is gebeurd. VV gaat inderdaad wisselen. Wie gaat er. Oet is natuurlijk de nummer 10 Schalk. Terwijl het spel alweer bezig is. VV even met 10 man. Geeft een bal nu aan Zuliani. Oedries, de Schenkhuizen, dit een bal opvink. VV dan nu met Clancy. Clancy steekt klaar. De nummer 9 VV gaat er in komen. En nou ja, laat dat dan misschien de spits zien, DB Zeuken.
1: Ja.
0: Dat zou zomaar herkennen. Stel je voor dat ze er nu twee max heen in het Maaistiel Stadion heen in Helmersport.
1: Ja, maar ja, het is ook het is niet tof natuurlijk, hè, want sowieso, het is woensdag gekomen, ik heb vrienden kan spelen. En dan best er niet in, en dan is het hier een beetje geluk. Hopen dat ze er wat mee kunnen brengen, maar ja, de kids en de jong kids zijn er niet van verwacht.
0: Ik kan er nog even meedoen met de A2, dat deden we toch ook.
1: Ja,
0: dat
1: is
0: de wedstrijd gespeeld, en dan gingen we toch ook verder.
1: Ja, nu zien we hier wel een ander niveau,
0: dat
1: hè.
0: Klopt, ja. Dat klopt.
1: De wissel gaat nu komen. De nieuwe speler, dus Tsitsipas woensdag binnengehold door VVV. Komt het van Stuttgart, had gaan deel van
0: vanavond?
1: Dat heb ik zelf even
0: gekeken. Even de pratenkenners, Ralf.
1: Ja, sorry, dat komt eigenlijk wel even.
0: Komt eigenlijk wel even. Ik moet even kijken weer hoe ze hem schreef. Ja, dat is
1: Tsitsipas, goed. T-S-I-G. P-A-S. Zuliani, een balbezit. Kan dan nu een bal voorgeven? Gaat dan richting Odries. Odries leert hij lopen dan voor Aimou. Aimou kan hij wel weer binnenhalen. Speelt dan terug richting Odries. VV nog altijd in balbezit. Kan nu richting de blok. De blok ziet dan dat Odries nog steeds tijd. Kan dan door richting Aimou. Aimou kan hem dan, hoe ik zeggen, net niet passen. Maar kriegen hem alsnog in balbezit. Nu met de blok via de nummer 20 was dat Dekkers. Gaat de bal over de achterlijn. Dat betekent een corner van VVV. En dat is natuurlijk wel weer even lekker. We hebben corner nummer, als ik het goed heb, 5 van VVV. En dan, dat zal de blok zal ervoor klaarstaan. En weer werd weer erin gekuppen.
0: Tsitsipas bijvoorbeeld. Dus
1: bijvoorbeeld.
0: Laten we nog eens nog een kijken als Lars de Blok de bal voorslingert. Kump, hoe ik Kump, oh, hosse door binnen Tsitsipas.

0: puur weggewerkt. En dan zien we dat Vullers achter de bal aangeeft, de bal nog binnen kan halen. En de bal weer een paas richting Schenkhuizen. Schenkhuizen op zijn beurt richting Clancy. Clancy naar voren zoekt dan Giuliani. Giuliani hey, geeft dan naar binnen toe. Geeft de bal voorgeven. Kan weggewerkt weer door de landheer. En dan is het door de nummer 7 van der Sluis. Die de bal binnen helpt. Speelt hem dan wel uit. Via zichzelf en dan nu VV begonnen ingooien.
1: Ja, dat hebben ze ook al wel snel gedaan. Bal richting IMO of richting Blanquer, richting IMO. Gaat dan richting Schenkhuizen. Schenkhuizen met een schotje. En dat gaat net langs de verkeerde kant van de pool. Groot schot van Schenkhuizen. En dan had het misschien wel de 1-1 kunnen zien in de 38e minuut. Is het niet. Maar het is wel dat, nog even snel gecheckt, maar het zie ik pas kunnen inderdaad van VV Stuttgart af. Van het tweede team van Stuttgart.
0: VV Stuttgart 2. Maar speelt nu bij VV 1. We kijken naar Paul. Die speelt een bal wie door het middenveld. Ken uit hoe er tussen komt. Is wel lastig. Maar de bal komt toch bij Ludwig. Die speelt hem snel door. Via Dekkers. Dekkers gaat dan met de bal lopen. Van der Sluis is een optie. Die krijgt de bal ook aangespeeld. Van der Sluis dan op de punt van de 16. Wat meer naar vinden. En kan dan de 2-0 inkloppen. En daar was de Dekkers die mee is gegaan. De rechtervleugelverdediger van Helmersport. Maar dit cup in het C-net. Iedereen hey, dacht even dat het de 2-0 was. Maar het staat hier nog altijd 1-0 voor Helmersport.
1: Ja, gelukkig wel. Want 2-0 net voor rust. Hoe 4 minuten voor rust, dat kunnen we niet helemaal hebben. Achterbal genomen richting de blok. Blok speelt dan in richting Aimu. Aimu richting Blanca, moet ik zeggen. Maar het is nu balverlies. En dan kan Helmersport alsnog een keer goede redding van Schoonewal. Kan Van der Sluis de bal weer opnemen. Nog een keer voorgezet. Voorgezet. En is het nog een schot. Wat van richting wordt veranderd. En dan nu even de achterlijn, Walvie in de VVV-speler. En dat was volgens mij Clancy die de bal erover reageert. Over de goal, maar over, en over de achterlijn. Betekent corner nummer 4, als ik het goed heb, voor Helmond Sport.
0: Oh, ik heb die ja niet geteld, denk ik, van Helmond. Maar maakt niet zoet. We kijken nog Helmond Sport met de corner vanuit de perspectief van Schoonewald vanuit de rechterkant. Alles en iedereen zo'n beetje in het strafschopgebied van VV. Twee hand de lucht in. De bal komt voor. Komt goed voor. Wordt losgeloten door Schoonewald. Kan in tweede instantie de bal toch pakken. En gooit hem dan snel uit. Naar Eindmoe. Kan het erbij komen met kunst en vliegwerk. Is het door de Ludwig die de bal kan onderscheppen. En dat betekent dat Helmond weer gewoon in balbezit is.
1: Ja, dat doen ze slim. Nu is het de nummer 20 Dekkers als deze zich terug kan laten zakken. En dan gaat de bal naar Koeklin. Helmond neemt zich weer even de tijd. VV is even een drukker geweest, kan ik maar even zeggen. En nu moeten we even opnieuw weer reorganiseren. De bal weer even in balbezit gaan krijgen met het Helmond Sport. Hier is nu Koeklin achterin met Lanteer richting Van der Velde. Die zich wat uitloopt te zakken. Ziet dan aan de rekenkant Pol weglopen. En die kan misschien nu al naar de veurs komen. Net druk richting Van der Velde. Van der Velde naar Lanteer. Lanteer naar Koeklin. Die wat meer ruimte heeft gekregen. Ziet dan ook aan de rechterkant zijn Dekkers. Dekkers probeert dan eerst een brede man te vinden. Dat vindt hij. Helmond Sport heeft het wat makkelijk achterin met het rondspeulen.
0: Tsikas, dat is wel een grote speuler. Hè? Iets groter dan Schalk. Schalk is net geblesseerd. Het veld is het moeten verloren. Ongedwongen dus. En we zitten nog altijd tegen de achterstand aan te kieken. 1-0. Helmond Sport verrassend goed, vind ik hier. En zo kent ze zien de keukenkampioen divisie Ralf. Ja. Verras elke keer. Dan kan eigenlijk iedereen van iedereen winnen. Als de bal nu hoog voorkomt, wordt weggewerkt door is dat Görlich. Ja, Görlich maakt er dan een inworp van Helmersport. Wordt snel genomen. Wordt gegeven aan Paul. Paul dan misschien met een voorzet. Geeft dan een beetje op avontuur. Spot de bal de truc op Landheer.
1: Ja, Landheer zoekt dan weer een andere kant. Waar zitten die vrije mensen? Dit is nu Koeklin. De bal dan richting Ludwig. Ludwig zoekt dan Luurt zakken. Vindt de vrije man weer terug in Landheer aan de andere kant. Maar dus Helmersport wel langzaam toch wel weer opschuift. Ze zien over die helft weer. Motten wel heel even terug. En dan is VV ook wel geliegend aan het zoeten. Maar dat betekent en ook de ruimte zien. Nu moet Van der Velde aan de andere kant vrijgekomen. Gaat terug richting Koeklin. Koeklin moet dan naar de keeper. Misschien dat dadelijk nog een keer zo'n fout geeft wie net ging. Maar het is nu Landheer weer een balbezit.
0: Met een bal richting Pol. Deze is slordig. Die levert de bal zomaar in bij Schenkhuizen. Schenkhuizen draait op zijn as. Geeft dan de bal op Clancy. Clancy slum richting Zuliani. Nou, kom op Zuliani. Geeft de bal op Geurlich. Die is achter hem gespeeld. Er kan een EB komen. En dan neemt Pol weer over met een bal hier op Ingerson. Dat duidt het goed. En dan een sliding van Vullers is niet helemaal effectief. Want de Helmondsport blijft in balbezit. Maar ook de Ingerson toen net al een keer fout. En nu ook een foute steekbal. Maar er zit wel een idee achter. Maar de uitvoering is niet goed.
1: Nee, wat frustratie was er bij de linksachter van Pol. Waar net de bal niet goed terugkreeg. En dat was al een paar keer gebeurd. VV mag nu aan de linkerkant. Met Aymerhoe. Kan dan doorzetten. Maar zoek dan de vrije man. Vindt dat hij een Schenkhuizen. Andere kant staat Clancy Klok. Clancy kan richting Zuliani. Zuliani vindt de bal op. Zoek dan zijn man op. Dat is Pol. Moet dan misschien nog wel doorzetten. Kind al doorzetten, maar dat vindt dan net niet Geurlich. En dan is VV weg. Maar dan is nu Geurlich. Schiet met schot. Wordt dan gekraakt en Zuliani de bal overnemen. Dat is schiet van zijn voorraaf over de zielin. Een kantje en ook goed schot van geprobeerd in ieder geval van Geurlich.
0: Ja, zo heeft VV wel mogelijkheidjes, maar is het niet effectief genoeg? VV moet, terwijl de effectiviteit van VV toch al geroemd is geworden de laatste paar weken. Maar ja, nu is het op dit moment Helmond wat in ieder geval met aan de positieve kant van de score staat. Als deze bal niet goed aan, ja, toch heel goed aankomt. En Helmond er dan met de nummer 7 van de sluis wegken. Snelle aanval, buurt nu doorgespeeld richting de... En dan is de bal aan de andere kant en dan is het weer het doelpunt. En deze keer is het Bayami die hem maakt, de nummer 9. Goeie aanval, prima gedaan. En de VV kijkt er blijft beteuteld achter.
1: Ja, dit is niks aan te zeggen. Goeie aanval. En wat VVV worden we inderdaad altijd verroemden voor de effectiviteit. Die kunnen we nog wel stellen dat Helmond Sport die wel leert. Hij heeft ook niet zo heel grote kansen gehad. Maar het staat wel 2-0 en we hebben nog, het is de 44e minuut. En dan is het 2-0 voor Helmond Sport.
0: Ja, en dan nog op een psychologisch lekker moment. In de 43e minuut is het net. 2-0, ja, dat zijn de harde cijfers.
1: Ja, zeker. Ook niet lekker moment. Net voor die rust. Wat ja, is... ik zeg ook niet net voor die rust, is ook niet lekker.
0: Nee.
1: Ja, weet zo, dit is de mat, hè. Er is inderdaad, er is al schalk in de spits, wat niet helpt. Er is natuurlijk nog een nieuwe spits. Maar, zeg ik ook, achterin modden natuurlijk wel. Want Tol was toch wel onze sterkste.
0: Ja,
1: ook wel,
0: zeker.
1: Hè?
0: Zeker, en nu zien het twee scherpe aanvallen van... De aanval was niet zo scherp van Koglin, maar deze was prima gespeeld van de nummer 20. Ten Dekkers de bal pankloorloog. En nu is het dan VVV. Ja, en deze bal van Vullers gaat wel richting de blok. Goed, VVV stijgt Klorum misschien nog wel net voor de rust. Misschien ook een mazzeltje te hebben als we 1-0 extra te spelen hebben.
1: Ja, 1 minuut inderdaad. Nu is het Schenkhuizen in de vrije trap meekrijgt. Makkelijk gegeven. En dan is het Vullers dit een bal snel van de veld af kan pakken. Vrije trap voor de Geurlich staat op B samen met de blok. Moet even afspreken weer wat uit. Gewoon snel doen. Moet ik wel een handje naar voor de mond. Ik zie twee, één handje in de log. Het is, ik denk dat Geurlich hem echt wel wil gaan nemen. Dat zal ook wel gewoon gebeuren. Het is veel spelers gezien. Die Aymerhoe staat ongeveer 8 meter op het spel. Maar dat is altijd wel terugkomen. Komt de bal. Komt dan weer tot Vurgen zaten. Kind dan weer komen. Weer nog teruggelaagd. Kind dan richting... richting Blancard en dan is er een corner nog voor VVV in ieder geval. Net nog geschampt werd, dan kan VVV nog, misschien nog wel een kantje krijgen. Zo net op slaag van de rust.
0: Clancy reclameert dat er Hens zou weer gemak. Maar is toch niet helemaal van overtuigd. Geeft niet een overtuigende actie. Geeft dan maar snel weer Kloorstoorn. Nou, VVV dan met deze corner. Want dat duist zichzelf ook wel weer een plezier als ze hey, de bal moet een keer goed vallen. Misschien even wel de twee eindjes maken. Is hij iets lekkerder de ras in
1: als ja,
0: de blok de bal voorzet.
1: Bal wordt inderdaad voorgezet. Kunt er richting, richting Zuliani, maar die kan niet kappen. VV met Schenkhuizen gaat terug richting de blok. Blokje nog niet voorzet. En hoe hoort erin? Hoe gaat dan richting Schenkhuizen? Komt dan nog niet weg? Is de bal nu weg? En dan zal de scheidsrechter zo afgepluiten. Maar dat duurt niet. Die bal richting Schenkhuizen. Kan dan nu misschien nog wel voorbij. En dan is de bal over de zielied. Wordt ook gefloten voor de ras. En dan is het 46 minuten en 30 seconden dat de scheidsrechter heeft gefloten. VV staat achter met 2-0. Marinus Dijkhuizen heeft nog wat werk in de winkel. Wie kan even taskoffie drinken?
0: Tot zo.
1: Tot zo.
2: Televisie, radio, internet.
3: Dit is Omroep Venlo.
2: NOS Nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
5: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
4: Verder vindt de D66 en het CDA het plan niet te verdedigen als er tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde, van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
6: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
4: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, goedenavond dames en heren. We zijn weer terug in het Maistilstadion hier in Helmond, waar we de eerste helft gehad hebben van Helmond Sport tegen VVV. VVV staat tegen een 2-0 achterstand aan. Er zijn toch wel wat dingetjes gebeurd. Hè. We hebben een goal van Cicero gehad, we hebben Bayrami met de 2-0. Maar ook het uitvallen gehad van Alex Schalk met een schouderblessure. Eigenlijk hebben we dat ook al gehad bij vorige week bij Davy Hendricks. En ja, dat is natuurlijk wel heel erg vervelend. VVV heeft door, mag even goed zeggen, het ziekpas heeft erin gezet. Dan zeg ik het goed, het ziekpas inderdaad is er voor in de plaats gekomen van nummer 9. En die is tijd nog op veld. Ik zie verder ook geen wisselingen meer. Misschien nog even bij Helmond Sport nog even kijken. Maar ik zie door ook geen wisselingen meer. Dan kunnen we eigenlijk wel zeggen dat de wedstrijd dan zo kan gaan beginnen met VVV tegen Helmond Sport. Hier in het Maistilstadion. Ja, wat is het? Wie laat hebben we het al? We hebben het al 9:02. Mat kunnen we ook nerven mee zetten. Dat is natuurlijk altijd wel heel erg fijn dat ik niet de ganse wedstrijd alleen hoef te praten.
1: Ik had heel even een onderhoudje met Davy Hendricks.
0: Ja, kijk, en wie heet er met hem?
1: Ja, hij is wel tevreden. Hij baalt als een stekker. Ik zeg, anders had ze gespeeld. Ja, zitten, maar het internet gaat het best wel goed met zijn herstel. Beter dan dat er verwacht had.
0: Oh,
1: maar wel balen.
0: Ja, zeker tof. Dus, maar het is goed dat we zien dat stijl goed, Kim. Want we kennen dat wel gebroken, inderdaad.
1: Zeker.
0: We gaan zien. Helmond Sport, mug aftrappen. Hebben ze ondertussen ook gedaan. Het was Ludwig in de bal. Hoe wil ik zeggen, druk heeft gespeeld, maar dat is nog niet gebeurd. Nul ondertussen bal. Het is Helmond Sport. En hoe ik goed tussen zitten van VVV meteen al. Het Helmond Sport even last van. Goed van onze nieuwe spits, ziekpas. En dan mug bij, hoe wil ik zeggen, Blankhaar in gevecht met twee man. En hij wint.
1: Ja, en er zo even ook een trekpartie aan. ja, waarschijnlijk het Schalk een beetje hetzelfde als Davy.
0: Ja, dat zei ik
1: Davy
0: net
1: Hendricks,
0: al, ja.
1: Want Davy Hendricks vertelde me, hij wil naar boven springen zo'n beetje. Toen wordt de tegenstander trokken in een ehrenbetsbal. En nou ja, goed. De navelop kennen we. Als we nu kijken naar de nummer 9 van VV. Dat is...
0: Ziekpas.
1: Ik wil altijd even kijken...
0: Tsikas,
1: inderdaad. Tsikas. De wint de bal. Die kreeg de vrije trap. Een laste blok steed kloor. Ook Gurley steed kloor om de bal met rechts of met links te nemen. Als het de blok is, is het met links. Als het Gurley is het met rechts. Gewoon het afwachten, weet je door, Ralf?
0: Ja, zeker. Steek allebei de handen in de lucht. Dat is nog steeds een verrassing. Nog een keer, de blok, twee handen in de lucht. Geet tegen, komt er ook naartoe. De blok tijd hem voorzetten. Geet dan weer de weg en dan nog wel Beekom en dan krijgt hij die goal. En dat is een goal. En dat is onze nieuwe spits voor. Nee, dit is Clancy die dit mooi maakt. 2-1 VVV komt weer een beetje terug in de wedstrijd. Lekker zo naar die eerste minuut. Dit is de 47e minuut moet ik zeggen. Voor dan Clancy. Achterin door de goede vrije trap van de blok op 2 tegen Einkum.
1: Lekker hoor, goed moment om inderdaad de 2 eind te maken. Of kort Veurderus of kort Noorderus. Dat geeft in ieder geval weer wat perspectief voor de ploeg van Marinus Dijkhuizen. En dat geeft ook weer moraal, hè? Want dat heeft ze nodig. Moraal heeft VVV ook wel en wordt ook opgehitst. Door een gans vol uitvak, heerlijk om te zien, de supporter van VV die VV ondersteunen. Net zoals hier ook nog verschillende mensen hier op de eretribune. Als nu de blok weer een bal kreeg, goeie vrije trap van de blok. En een assist voor hem op de naam. En wordt ook gelijk gefeliciteerd door Schonewald, de keeper.
0: Ja, zeker. Bal weer rondgespeeld, nu richting Clancy, de doelpunt te maken van zojuist. Geeft de bal terug naar Schonewald, terug naar de blok. De blok probeert dan de vrije man te vinden, vindt hij niet. Moet weer terug richting Schonewald. Zal nu de lange bal gaan komen, die geeft wel eroverheen. Maar die komt dan weer naar Helmond Sport terecht. En dan is het goed doorzetten van Helmond Sport. Maar ook Blankaard in de bal. Goed, we werd af te schermen, zodat goed wel de bal de vuur kan krijgen. De bal richting Tsikas en dan is het Helmond Sport wat kan overnemen. Nu is het wel even opletten.
1: Ja, zeker. Vullers geeft er achteraan. Als door de bal kunt bij Van der Sluis. Van der Sluis geeft de bal weer terug op de nummer 19. De Ingasson. Ingasson weer op de 6. Dat is Ludwig inderdaad. En dan is de bal weer helemaal terug bij Bergsen. Ja, lekker moment, Ralf. Zo vroeg in die tweede helft, als ze op de 2-1 komt. Want die 2-0, dat was toch wel even een dreun van de ploeg van de Marinusdijk. En zeker ook het uitvallen van Schalk. En dan moet zo'n jonge Chicas, die moet dat dan maar proberen op te lossen. Fijn dat er ondersteund wordt door een achterspeler, door een grote man die door de bal prachtig tegen de touw werkt.
0: Jazeker, maar nu is het Helmondsport, nu met de nummer 44 van der Velde. Ziet aan de andere kant van de sluis Kloosterhof. Jonge vent nog, ook zien de debuutwedstrijd, hoorden we net. Nu met de bal naar de andere kant, komt dan net niet aan. Kijk, Kleintje ertussen zitten. En dan is het nu Zuliadi inderdaad in een bal om die Kleintje kriegt. Dan is het Ralf Vullers die dan de bal door kan zetten. Wuurt dan onder de vloer getummerd door de spelers van Helmondsport. En dan is het opnieuw in de vreemdtrap. Is al snel genomen. Geeft de bal richting Blancard. Blancard moet dan de linkerkant zoeken. Zuk hem door midden. Dat is tijd door Dries. Dries kan dan terug richting Schenkhuizen. En dan is VV Noemen misschien wel de route met Blancard.
1: Ja, dan moet de bal door niet verleren. Dat gebeurt ook niet. Dankzij zijn eigen inzet. Zocht er heel veel varen doet. Maar wordt toch even de pas afgestoken. Als Noemen de nummer 13 van VV. En dan werd je dat ik u verschonen wat heet een bal heet. Een bal komt dan ook getwijfeld bij Oudries. Oudries kan misschien uitholen. Dat zou ik wel doen. Als de bal goed wordt gelacht, wordt dan over het been getild van Ludwig. En kreeg een vreemd trap mee. Nou, de blok, zou ik zeggen. Of Geurlich.
0: Maakt niet zo goed als de Marijn een geurke maakt. Want dat is wat we hebben. De bal, die leed, zal het zien, in een meter of 20 van de goal af. Er stond inderdaad Geurlich en de blok stonden weer bij. Meurke moet er neergezet te weren van Helmondsport. Scheidsrechter zet ook ten afstand. Moet nog een stukje druk. De finishing spray werd er weer neergezet. Geurlich en de blok zien het nog even aan het stemmen van weer. Geet de bal trappen. Wat wuurde het ook voor de trap? Geet hij direct op die goal? Wuurde een veurzet. Er zien genoeg, genoeg mogelijkheden voor VVV in elk geval. Maar we gaan het zien.
1: Ja, is inderdaad met no den bal van Geurlich of van de blok. Ik denk dat het Geurlich wordt, want toen liet het iets beter voor. Maar het is toch door. Het is verdorie de blok die de bal op de lat pegelt. Ja, heel een heel goed schot. Hebben we toen tegen Jong AZ ook al gezien. Maar deze bal had een beter lot gekend. Als misschien VV nog kan doordouwen dankzij de goede kabel van Xa. Xikas. En Oudendijk heeft de bal weer bij Schoenerbal. Ja, het momentum is nu weer bij de club Oud-Venlo.
0: Ja, zeker. Raf Vullers is zich even terug laten zakken om de bal van Schoenerbal op te pakken. Ziet dan aan de andere kant Blancard. Er staat Blancard op de blok. Blok moet dan even terug richting Blancard. Blancard ziet aan de andere kant weer Clancy. Clancy heeft ook wel de blik naar voren. Ziet dan Zuliani. Zuliani kent eigenlijk niks anders dan terug naar Schoenerbal. Want Helmondsport probeert wel dat moment weer terug te krijgen. En dan door wat meer druk bij VV neer te leggen. Bal nog een keer terug naar Schoenerbal. Dan moet een lange bal komen. Ziet nog enige Clancy als mogelijkheid om de bal uitspelen. Misschien kan VV er nog wel uit komen.
1: Ja, inderdaad. Met een bal die door Clancy terug wordt gespeeld door Schoenerbal. Het wordt opgepakt door Gabin Blancard. Goeie bal op de blok. Die wordt gelijk bijgenomen in de loop. Mooi gedaan. Goed gespeeld door de Chicas. Het uit de prima. De bal nu iets te veel gespeeld. Had hem eigenlijk nog uit mijn hoed moeten spelen. Maar goed, hij moet er ook in komen. Dat is wel, de eerste actie was goed. De tweede actie is minder. Vertrouwen, dat is belangrijk.
0: Jazeker. En laat maar die acties maken, dat komt wel een keer goed. Dat hebben we met Zandberg ook gehad, heel lang geduurd, kwam toen ook goed. Maar het is nu Helmondsport, we proberen eruit te komen. Dat doet ze nog goed, via Dekkerszee. Maar goed opletten ook van van Schenkhuizen. En speelt een bal over de Zielin, om Helmond kan groeien. Dat is de huurte van de middenlin, wordt dan de bal Heermot. Dekker zet zich toch weer gemeld om de bal op te vangen. Speelt dan terug richting Koglin. En dan zal Helmondsport proberen weer een beetje rustig om te krijgen. Terwijl de supportersgezang aan allebei de kanten behoorlijk te keer gaan.
1: Ja, inderdaad. Helmondsport duidt het VV ook. Als de bal nu op het middenveld bij Helmond is, wordt het een breite bal richting de Dekkers. Daar vind ik ook goed voetballer, Ralf. De linksback van Helmondsport.
0: Rechts.
1: Rechtsback van Helmondsport vanuit dit perspectief. Terwijl Marinus Dijkhuizen ook weer eens even voorzien de goot wat zit te vertellen. Ik weet niet of het allemaal overkomt. Want het is lastig om de voetballers in het veld te bereiken. Dat weten we natuurlijk ook in dit wat kleine en mooie stadion. Moet ik zeggen, van Helmond.
0: Ja, zeker. Bal is bij keeper Bergsen. Moet dan doorgespeeld weer. Komt dan Nobi Sam Dekkers. Speelt dan bal door het midden. Kan dan opgevangen weer door Cicero. Dan gaat de bal naar de andere kant. Nu is het opletten. Dan is het boetspel. Maar de bal komt niet aan bij Rami. Dat betekent dat Helmondsport nog steeds een balbezit is. En dan moet nu doorgezet weer. Kan dan nu aan de linkerkant. Komt hij voor zich. Kunt dan hier voor gezet. Kan Schenkhuizen de bal opruimen. En dan samen met Raf Vullers rustig goed werken. Moet VVV dan ook rustig goed gaan komen. Dat doen ze dan ook wel. Richting met Zuliani. Goed doorgespeeld met Ziekpas. Dan kunnen ze doorgaan. Zuliani nog een keer richting die goal. Kijk dan richting Aymou. Aymou richting het strafschopgebied. Kan nu die bal op goal komen. En dan is het een slapschotje van Aymou. Zoete kracht er dan niet in. Dat is dan zo'n goede aanval met aan de rechterkant hier van Zuliani. Samen met Tsikas die dan de bal bij Aymou kreeg. Maar dat schot was te langzaam. Te weinig kracht erin.
1: Lekker moment voor de Tsikas. Tsikas toch de bal zo lekker zo'n aanval mee te geven. Gewoon maar goed volgen. Toen wil we het Venlo heen over het veld huren rollen. Maar Helmond is wel een balbezit.
0: Ja, zeker. We hebben een vrije trap. Is ook genomen door Thomas Pol. Wordt dan teruggezet. Het is weer Ludwig die zich weer naar achteren laten zakken. Want de bal terug naar Koglin. Koglin richting Bergsen. Terwijl Oudries zit en ook Tsikas nu wat hoeriger stond om de bal proberen te veroveren. Wat beter te storen. Of wat hoeriger te storen in ieder geval. Nu Tsikas ook. Die dan meteen druk zet. Het mag een sliding, maar dat is goed uitkappen door... landheer in ieder geval. En Helmondsport nog steeds een bal bezit, maar wel achterin.
1: Ja, dat is dan de Koglin, Brian Koglin met zijn oranje aanvoerdersband. Ziet nu dat de bal over de hele wordt gespeeld richting de Pol. Die niet zo nadrukkelijk aanwezig is als die eerste helft. Waar veelvuldig de bal kreeg. Nu is het Dekker weer. Dekker die met de nummer 7 van de sluis een actie aangeeft. Maar dit moet terug op dat Aymou en ook Oudries door goed afsloot. De bal gaat weer achteruit. Gaat richting Koglin. En dan zien we dat Marinus Dijkhuizen wat aanwijzingen geeft. Ik zie het een beetje naar Vullers een beetje toe. Gewoon, denk ik, zo'n beetje begon het vervolg zien van deze wedstrijd. Als deze bal naar voren wordt geschoten. Blancaar met de Bayrami die dan door de bal geeft op Van der Sluis. Van der Sluis achterin. Maar deze man moet voor Clancy zien. Dat is ook, kreeg een beuk. Kreeg de vreemde trap mee.
0: Ja, Cicero toch nog even snel wat tegen Clancy uitdeelde. Maar door de vreemde trap ook kreeg Schoonlo altijd de bal ook al genomen. Weer terug richting Clancy. Geen gevolgen verder. Bij een kleine vermaning van scheidsrechter Gerrits in ieder geval. Clancy een balbezit achterin. Moet even de vrije man gaan zoeken. Vindt het dan in Zuliani. Zuliani kan dan Gerlich zien, maar dat vindt hem dan niet. Wordt dan teruggezet weer naar Clancy. Gerlich was wie doorgelopen. Clancy vindt dan nu even niemand. Moet dan misschien terug richting Blancaert. Duidt dat ook. Blancaert vindt de blok weer. De blok kan nu misschien wel iemand vinden. Nee, hij gaat hier voor zijn eigen doorlopen. Kan dan ook doorzetten. Duidt het dan ook wel. Maar hij krijgt dan de bal niet meer in de speler van VVV. Kan Helmondsport weer overnemen.
1: Ja, die weer een bal onder druk gezet. Met name Dekker kan niks anders dan de bal terugspelen richting Bergsen. De keeper van Helmondsport. Ziet dat nu Pol weer een bal bezit. Kump. Pol met een listigheidje van... De speler de nummer 7, Ingmarsson, die dat duidt. Pol nu met een voorzet, Kump hoog, maar is ook een makkelijke prooi voor Schoonderwald. Schoonderwald, die dus nu de bal snel meegeeft aan Schenkhuizen. Schenkhuizen wordt bal op de huid gezet, geeft de bal goed op Aymou. En Aymou is toch fantastisch, kan de bal binnenhalen. De bal is niet over de zielgelied geweest. Dat wordt toch helemaal erover heen.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Vind ik. Ik vind het altijd mijn doel. Mijn doelpunt wordt altijd zo moeilijk gedaan. Deze bal is er niet over. Tenminste, nee, in mijn ogen.
0: Ja, het zal, misschien is het wel perspectief, maar het is wel een inworp voor Helmondsport. Halverwege de helft van Helmond. Nu het bal wiet ingegooid door Sam Dekkers. Kan opgevangen weer door de blok. Blok richting Vullers. Vullers kan dan terug richting... richting Gerlich. Gerlich moet dan de vrije man vinden. Vindt hij in Schenkhuizen. Schenkhuizen naar Clancy. Clancy zoekt weer naar voren naar de vrije man. Kan alleen Blancaar opzoeken aan de linkerkant. Linkerkant is ook vrij voor de blok. Geeft de bal ook naartoe. De blok probeert dan iets naar midden te gaan. Dat lukt niet helemaal, maar geeft dan door naar Blancaar. Blancaar aan de andere kant richting Clancy.
1: De Zuid dat een bal goed kumpen door bij even kijken, is dat...
0: Achterbal.
1: Dat is Keurlich, die er niet door kunt komen. VV gaat wisselen. Dus even kijken wat gaat er gebeuren. Ralf, tegen de opstelling beter voor dich. Ik moet die even, want ik zit een beetje half hey, op de tribune. Nou, half.
0: Nou ja, ik zie in ieder geval Tijn Joosten, die komt erin. En Tijn Joosten komt erin. En Ismael Ulat Mahant komt erin.
1: Ismael Ulat Mahant.
0: Dan moet ik even kijken voor wie dat die dan in de plaats komt. Want dat kennen Blancard. We dan niet helemaal zeer. Dus inderdaad, Blancard komt erin. Geertruiden inderdaad. Tijn Joosten. Blancard natuurlijk niet alles mee kunnen trainen waarschijnlijk. En wordt dan door Tijn Joosten erin gezet. Hè. En dan is Mahant komt Vullers. Dan in de plaats van Raf Vullers. Oh, dat vind ik wel een beetje verrassend.
1: Ja. Dus die spullen even kijken. Joosten bent 15, hè, inderdaad. Dat ja. Moet ik dan dadelijk weer eens even goed op kunnen schrijven. Als we zien dat Vullers langs het volle uitvak van VV lap. VV dus met 2-1 nog achter. Hey, het is spannend. Laatste blok raakte net de deklat. Maar nog altijd kijk VV tegen deze vervelende achterstand aan. Ja, dit is een wedstrijd. Ik ken eigenlijk alle kanten uit. Alhoewel Helmond heeft in de tweede helft niet echt veel melk te brokkelen. Maar nu is het dan gevaarlijk misschien. Als door de Malkump wordt dan voorgezet door de nummer 44 van de Velde. Als ze dat gaat doen, gaat dat ook doen. Dan wordt nu gehinderd door de nummer 8 en hier nummer 8. Duidt het prima van VV. Ik moet nog altijd zien de namen van opschrijven. Mahant, oh ja, Mahant is dat inderdaad. En dat gaan we zo meteen ook weer vervolgen.
0: Ja, zeker. Maar het was even een gevoelig moment. Foutje in het middenveld. En dat een bal verloren werd. En dan kan Helmut, kost Helmut er snel doen. Helmut nog steeds een bal bezit. Want de bal van Mahant wordt eigenlijk in het luchtledig geschoten. Weg was weg in ieder geval. Mahant in ieder geval is wel nadrukkelijk aanwezig. Nu ook weer probeert de bal te krijgen. Maar het is VVV. Nou, bal weer Mahant. Kunt dan doorzetten richting Woelen, richting Zuliani. Kunt dan net niet aan. Moet VVV weer even terug gewoon. Paul wat nu in balbezit is aan de linkerkant. En dan is het wel even doorzetten. Nu is het VVV wat helemaal opletten. Het is nu misschien wel een schotcup. Dat schot wordt geblokt door Clancy. En nu is VVV de roet met Oudries.
1: Met Oudries deed het prima. Oudries wordt dan aan zijn shirt gebroken. Gele kaart voor de nummer 44. Dat is Chander van der Velde. Inderdaad, door de gele kaart kreeg van scheidsrechter Gerrits. Eens even kijken. Dat is nu Tijn Joosten die weer aan de bal is. Of in ieder geval aan de bal is. Die de vrije trap moet gaan nemen. Alles aan iedereen staat nu stil op het veld. In aanvraging tot de scheidsrechter zijn administratie. Kloren, dat is inmiddels gebeurd. En dan kunnen we ook weer gewoon voetballen. We zitten inmiddels in de 62e minuut half.
0: Ja, zeker. VVV met Clancy in balbezit. Achterin nog even rondspelen, maar dat lukt niet helemaal. Omdat Helmond Sport wat meer druk zit hoe het oefenen. Bal richting Zuliani. Zuliani terug richting Joosten. Joosten kan aan de vindt dan aan de rechterkant Clancy. Clancy kan eigenlijk ook alleen maar terug naar Joosten. Omdat ze moeten eigenlijk misschien even wat meer de andere kant gaan zoeken. Doen ze dan nu ook met Schenkhuizen. Schenkhuizen, het is Helmond Sport wat het nu goed vastzet. En dat wat moeilijk is voor VVV om er dan toe te komen. Clancy misschien nu aan de rechterkant richting met Mahant. En dan weer terugkaatsen. VVV kunt er hier langzaam weer wat meters erbij.
1: Ja, en ik was hier even te volgen wat er allemaal op de tribune gebeurt. Nu weer een vrije trap van VVV. Weer een moment waarop Görlich en de blok door Begelt stond. Die kunnen een bal goed neerleggen. Eens kijken wat VVV erbij gaat doen. Als ook Clancy weer naar voren gaat. Tijn Joosten is naar voren. Eigenlijk iedereen. En Nemes is er in de middencirkel. Normaal zien ze dat wel altijd. Maar ja, het is Dijkhuis die de opdracht heeft gegeven. De blok of Görlich?
0: Ja, dat gaan we zo zien. Het is Görlich de trap. Nu hoog een bal achterin. Kind door Clancy weer een voorgezet. En dan is het achterbal. Omdat een bal via Clancy ook over die achterlijn gaat. Dat betekent goed een achterbal. Clancy probeert nog even met een handje dat het voor hem was, maar door trap door de scheidsrechter niet in. Is Helmond Sport nu snel de route. Moet VVV opletten. Dat duidt mijn hand ook heel goed. Het is een fel menk inderdaad. Dat kunnen we denk ik wel gebruiken. Dus die Helmond Sport spelen wel even liggen nog even. Wordt weer opgehuft moet ik weer zeggen door mijn hand. Dat was Ludwig die er even neerloopt. Maar VVV zeker met de hand inderdaad een fel menk erbij gekregen.
1: Ja, ik wil niet zeggen een kolkend stadion, maar er is wel heel veel sfeer in dat kleine, maar mooie stadion van Helmond. Het Maistiel stadion. Als Ludwig weer de bal richting de nummer 4, Koglin schuif. En dan probeert Helmond Sport nu naar voren te komen. Bal komt dan nu weer bij Paul. Paul geeft de bal naar de nummer 11. Dat is... Nog altijd Cicero, ja, die zich wat dit truc lot te zakken. Dan is het weer Ludwig die de bal probeert in ieder geval wat mee te geven. Als de bal door Koglino wat slordig wordt gegeven. Maar toch is bij Van der Sluis. Van der Sluis ziet dat VV kan overnemen. Wat gaat er gebeuren als Odries naar voren trekt?
0: Ja, Odries probeert de bal nog mee te draaien. Maar krijgt dan met een gelukje, komt hij nog bij Aymou. Aymou trekt dan naar binnen toe. Kan dan de bal nog net niet meekrijgen. Dan is het... Helmond Sport wat weer probeert snel de route te komen. Dus felle gevechten met Juiste en met Juiste en met volgens mij was dat Bayrami inderdaad. Felle gevechten, maar die zo gewoon met Blancaert die aan elkaar liggen te trekken. Scheidsrechter Luurt nu voor het algemeen nog wel redelijk snel doorgaan. Maar dit ging net even te veren en dat betekende een vrije trap voor Helmond Sport. Dat had scheidsrechter Laurens Gerrits besloten in ieder geval. VV moet weer even truc.
1: Ja, en dat doen ze ook. Als alles in iedereen zo'n beetje op de helft van VV's tijdbal komt dan weer bij Ludwig. Ludwig speelt hem dan heen door Landheer. Landheer truc op de nummer 44 van de veld. En dan probeert VV weer druk te zetten. Alles in iedereen geeft de hoed richting de middellijn. En dan is het een lange bal van de keeper Bergsen. Die komt in de voet. Hij moet opletten dat er door geen foutje maakt. Je speelt de bal dan prima de laatste blok. En dan is het nu Schenkhuizen die door Zuliani kan bereiken. Zuliani nog de blok. De blok door Aitmehoe. Aitmehoe wordt de bal weggetikken. Dan kan Helmond Sport weer overnemen.
0: Ja, en dan is het een tikje van Emma Hand weer tegen de nummer 11 Cicero. Die een bal niet goed bij Bayrami kon krijgen daardoor. Bal opgepakt door Schoonewald. Schoonewald speelt een bal richting Juiste. Juiste richting Clancy. Dan is het lange bal in eerste instantie. Die actie probeerde hij even te maken. Dat lukte niet helemaal. Clancy zukt dan Juiste weer. Juiste kan dan... foutje van Juiste. Moet hij dan herstellen. Dat duidt hij dan ook wel richting Clancy. Maar is nog een beetje gevoelig. Omdat Cicero in de buurt stond. Bal nu terug richting Schoonewald. En dan... geeft een bal ook nog Clancy. Clancy moet dan even opletten. Dat ook Cicero en Bayrami hem dat moeilijk maken. Dat lukt dan ook wel. Bal richting mijn hand richting de rechterkant. En dan is het Görlicht in de bal. Wie de vurigheid. En dan is het misschien wel een moeilijkheid voor VVV. Kan Giuliani nog bij komen? Kan Giuliani nog dat schot krijgen? Nee, wel die vuurzet. En dan is het nog in de corner. Goeie acties van weer aan de rechterkant. Met een beetje moeite moet verdedigen achterin. Ik vond het wel een beetje gevaarlijk. Maar ze kwamen er goed. En door nog liep gevaarlijk.
1: Ja, zeker. En we gaan wisselen bij Helmond Sport. Nummer
0: 0. Ja, kijk dadelijk wel even.
1: Even kijken. Ja, dan kijken we dadelijk wel. Ik kijk in ieder geval naar de corner. Maar dat moet even wachten. De nummer 5 kijkt eruit. Dat is een goal. Goed gevoetbald, vind ik. Ja. En de Kump wordt vervangen door de nummer 14. En
0: Golic.
1: Golic. Het is al in ieder geval vertellen. Wie dat is als... VVV de corner gaat nemen. Ik heb altijd gehoord dat ze nooit met een corner moest gaan wisselen, Ralf.
0: Nou, laten we dat dan ook maar meteen even staven. Dan ben ik ook tegen. Dat is hoe mooi zien. Corner zal genomen weer. Golic is erin gekomen bij Helmond Sport. Corner één hand in de log van Görlicht. Görlicht heeft een bal nu weer hoog achterin. Kennen er een paar man mee. En weer treinen neergezet. Is het een penalty? Penalty voor VVV, want
1: dus
0: ik weet niet meer niet.
1: Nooit wisselen met een corner.
0: Nee, inderdaad. Even de vroeg weer in ogen nemen. Dat weet ik dan even niet. Maar,
1: dat zal toch wel afgesproken
0: zijn. Ja, dat neem ik ook aan. Ik ben even kieken weer erin. Heb ik zien het ziekenhuis, zie ik dat of niet? We gaan even kieken ondertussen op het schermpje of het ook een penalty is. De bal huurt van hoe de corner huurt het nog genomen. Ik kreeg nog even een beeldje er neven bij. Dan heb de corner weer dan hoe ik vurgen zat. Hè.
1: Nou,
0: dan,
1: Ralf.
0: Nou, ik zoog er niet zo heel veel bij. Maar de scheidsrechter heeft gezien. En ik geef de scheidsrechter in zo'n geval altijd gelijk.
1: Nou, de scheidsrechter heeft altijd gelijk natuurlijk. Even kijken, is het de blok die er bij staat, hè? Ja, Lars de Blok, Ralf.
0: Ja.
1: De nummer 4 van VVV. Met een gooien trap moet hij de 2-2 inschieten. En wat hebben we de 69e minuut? Ralf, brood hem erin.
0: Nou, laatste blok. Keeper staat op de lin. Maakt wat wilde bewegingen. Laatste blok nu. In het hoekie. Prachtig. 2-2. Strak in de goal. Niks voor allen. Goal links in het hukje. Rechts voor de keeper. scoort de laatste blok, de 2-2. En ik moet zeggen, het is ook wel terecht dat we die 2-2 hebben. Want VVV is de tweede helft toch wel de betere van de tweeën. En het is ook wel heerlijk als ze dat kunt vieren. Voor die 300 man die er van Venlo zien overgekomen. Hey, en in het Helmonds in ieder geval. De Helmond supporters zien even wat stil. Wat bleef?
1: Een vechtelftal.
0: Een vechtelftal, ja, dat is het ook.
1: Het is, ze bewijzen het elke week. Wie het vanavond ook uitgeeft. Ze komen terug 2-0 op een heel vervelend moment achter, net voor de rust. 2-1 net naar de rust. En nu in de 69e minuut maken Lars de Blok de 2-2 door de penalty waarvan Ralf zit dat het erin is.
0: Ja, ik vind het altijd een penalty. Hè. Ik zeg het niet alleen. De scheidsrechter zegt het ook. Het is veel belangrijker wat er zit. VVV nu aan de foutje van Helmondsport. Nu is het ziekwast dat er meegenomen wordt. Wordt dan onderhoed genomen. Maar dan kan scheidsrechter vindt het geen overtreding. Maar hoe Driester achteraan gewoon. Helmondsport nu aan de rechterkant roet. Hey, nu met Van der Sluis. Van der Sluis lupt zich hier bijna vast. Lukt dan niet helemaal. Moet dan helemaal truc. Naar de nummer 44, dat was Van der Velde. En dan is het Helmondsport achterin rondom spelen. VV is weer terug in de verdedigende stellingen.
1: Ja, Ludwig geeft Koglin de bal. Kreeg hem weer terug van Koglin. En dan wordt de bal weer naar het midden gespeeld van der Velde. Steed Van der Velde weer naar Ludwig. Ja, VV temporiseerde even. Heeft natuurlijk heel veel energie erin gestoken. Nu is het door opletten, want het is een bal van de nummer 7. Die net... voor Helmond te laat daalt. Goed schot van de nummer 7 de Van der Sluis. Zie je de debuut maakt vanavond. Hè? Dat is prima voor je spreek.
0: Ja, ja, prima. Ja. Er is niks wat te zeggen. Maar hoeven ook niet meer als prima te doen. Want ik wil... ik ben dan een onafhankelijke verslaggever. Maar ik vind toch wel dat VVV moet winnen altijd.
1: Dat is een overtreding, scheidsrechter. Ja.
0: En daar was een overtreding tegen mijn hand. En het publiek hier is het toch natuurlijk niet meer. En zie je in Helmond. Begrijpelijk, maar dat is ook wel. We hebben nog even gewisseld bij Helmond Sport.
1: Ja, even kijken wie dat dan allemaal is. Zal ik eens even kijken met mijn brilje op. Want,
0: ja, prima. Als ik dat even goed kent, dan kent zich dat goed.
1: Eens even kijken. De nummer 44, Zenik Stoon, was mijn pen. De nummer 44, Zenik Stoon en... 94 kan erin komen. Voor 7, 94 zit er dan wel.
0: Lennart
1: voor de nummer 7. En dat is Joep van der Sluis. Die gaat er dus uit. En dan hebben we nog een andere. Nog twee andere die erin komen. Want de trainer van Helmond Sport, Frederik Frans. Die gaat ingriepen. Dat is de nummer 19 van de nummer 30. Dat is dus... Ecolite voor de nummer 19, dat is Ingerson. En dan hebben we er nog einde te gaan. En dan heb je het helemaal meegekregen. Dat is terwijl de vierde man met het bord nog even de knupjes indoet. Dat is de nummer, laat ik eens even kijken, 5 voor 34. Dus dat betekent dat ook Paul de Oetgeit voor de nummer door Essakati. Essakati komt erin, de nummer 34. Essakati.
0: En die komt erin voor, sorry?
1: Want die komt erin voor Paul, de nummer 5.
0: Okay. Nou, helemaal goed.
1: En dan hebben we het gehad. Goed, we gaan weer voetballen als Davy Hendricks heb ik net in de catacomben gesproken, maar als Thijs Joosten de bal in zijn bezit heeft.
0: Ja, hij heeft hem in bezit. Moet dan even opletten omdat nu Helmond Sport probeert door te zetten en probeert wat vaart te maken, momenten te veranderen. Is het nu VVV wat het probeert te voorkomen? Nu is het Schenkhuizen die probeert een bal over te nemen. VVV probeert het ook over te nemen en het is nu Odris die dan probeert moeilijk te maken. Duiten goed via en Joosten kan dan een bal rustig richting Schenk, richting Schoonerwald. En dan is het, moeten we wel opletten omdat Lennart het moeilijk ging maken. VVV kan een bal nu meenemen. Nu wordt het misschien wel moeilijk en dan wordt het in de nek getrokken. Krijgen we nog een gele kaart erachterin. Dan weet ik niet of hij al een gele kaart had. Nee, had nog geen gele kaart. Ik weet even niet meer. Dat ook was, kost het ook niet helemaal zin. Is Gans aan de andere kant, dus bij de Oets-supporters van VVV dus. Hoe heb je dan nog een gele kaart? Kriegen we dadelijk wat te zien of te huren? Halen nog te mee. Maar momentum is echt wel bij VVV.
1: Ja, inderdaad. Met een vrije trap, terwijl we nu een applaus huren voor de speler die er net is uitgegaan. De Bayrami die er uit is... wordt in dat geval ontvangen door het Helmonds publiek met een applaus. Nou ja, het is Görlig en de blok weer lekker als het tweeën van die spelers is die de bal toch wel goed kunnen neerleggen. Het is nu Görlig die een bal neerlegt. Gooi een bal, wordt weggekapt door in de verdediging, wordt weer opgevangen door Zuliani. Zuliani wordt dan van het veld gedood. Maar hij kreeg geen vrije trap mee. Hij kreeg de vrije trap. Of in ieder geval een inworp tegen. God, en we gaan weer wisselen. Nu met de kant van VVV. Er is echt een administratieve baan onderhand, Ralf.
0: Ja, dat moeten we ook altijd met twee man zien. Dat we allemaal kunnen beter houden. Thomas Janssen zal er eigenlijk in komen. En volgens mij komt eigenlijk ook nog Reis komt erin. Als Nia aanwit. Maar VVV is nu weg in de linkerkant met Aymu. Kan doorzetten naar Tsikas. Tsikas kan die voorzetten, Lier. En dan is het wegwerken van Helmond wordt zwak. Want VVV kan nog steeds goed komen. Nu is het...

0: Aitmoe. Want dat is eigenlijk wel een wissel die we door meestal wel zien. En dan is het... Nee, Oudries gaat er uit. Niet Aitmoe. Oudries gaat er in overloed.
1: Het is...
0: Ja, Aitmoe ook.
1: Aitmoe gaat er al goed, ja.
0: Okay. En Oudries. Dus Reis gaat eruit. Reis komt erin voor Oudries. En Juiste komt erin voor Aitmoe. En dan hebben we bij VVV denk ik de wissels nog gehad. En dan moeten we nog even gaan kijken. Want het is meteen een lange bal van Helmondspoor. Weer opgevangen door Juiste. Dan kan Reis dan net niet aankomen. En dan is het Schenkhuizen die dan probeert er mee te komen. Is het nu de nummer 30, Noe Kali. Kan de bal nu voorzetten, maar VVV opletten. Wegwerken van Clancy. Kan nog wel een doodje in de log, maar scheidsrechter vindt er niks van. En dan is dat een corner voor Helmondspoort. Hey, en in de 76e minuut zal het genomen gaan weren. En deze zal genomen weren door de nieuwe man die er net in is gekomen, Essakati.
1: Essakati, de steed kloor op de bal te nemen. Essakati met de aardrijdende corner wordt weggekapt door de nummer...
0: Reis.
1: Reis is dat, ja. Ik krijg wel, het wel een beetje last van de kopbal.
0: Mahand is dat, sorry. We moeten nog even winnen aan de speler.
1: Ja, nummer 8, dit is wel. Ja, deze is al een paar keer goed opgevallen. En ook deze bal kappen goed weg. Inderdaad, de nummer 8 van de VV. Wits we vroeger ook altijd de nummer 8 had, half.
0: Nou, van dit ga ik vertellen.
1: Van Rosmalen.
0: Van Rosmalen, van Rosmalen. Maar ik wist niet welke titel ze terug kreeg. Maar okay. Dat is voor de jongere spelers, okay. Dat is meestal VVV.
1: Ja, precies. Nummer 8. Maar goed, dat terzijde. Als we moeten opletten voor deze aanval. Maar ook een groot uitstappen van de nummer 4 van VV Clancy. Clancy geeft een bal onder boete. Ook deze bal, als het er komt, is prima. Ja. Giuliani neemt een bal goed aan. Giuliani geeft het strafgebied in. Giuliani schudt. En de bal wordt opgepakt door Bergsen.
0: Ja, lekker is VVV in die tweede helft bezig in ieder geval. Goeie momenten die we daar hebben. Druk voor de goal. Nu moet VVV wel even opletten. Want ik zie dat de linkerkant komt Helmondspoort weer aan. En dan proberen ze nu met een paar man erdoor te komen. Dat lukt nu misschien, moet ik zeggen, aan de linkerkant. Maar dat lukt niet helemaal omdat VVV eigenlijk opletten was. Ook de paas was niet helemaal lekker van Helmond. Mug VVV gaan groeien. En dat uit Görlig in ieder geval. Wie een inbal richting de nieuwe spits. Maar die komt er niet helemaal aan omdat Helmondspoort tot tussen zit.
1: Ik zit hier een beetje half op het einde van de bank. Dat mag allemaal niet zo verloed. Maar het schrijven is allemaal lastig. Ik geef het op. Als ik een fout maak, half verbeteren ze dit.
0: Ik zal het redden.
1: Inderdaad. We gaan... ons opmaken voor de laatste, 12 minuten officieel hier in het Maistiel Stadion van Helmond. Een leuke wedstrijd. Het is 2-2 en de bal wordt weggewerkt door Tijn Juiste als ze door Ludwig wilt opgepakt wil weren. Maar VVV is weer weg. Reis gaat naar binnen. Reis gaat Oertal. Reis wordt het en dan is het... Geen doelpunt is dat de nummer 9. Ziektas, deze bal had nog te maken.
0: Geschiedeniskennis schrijven.
1: Ja,
0: dat
1: is de eerste wedstrijd. Ja. Maar goed, het is toch niet voorbij. Wel een lekker moment, maar ook een goed moment van Reis. Als nood in mijn hand weer de bal uit de luik plek. Heel wat een techniek rollen. Ja. Dat is... een prima invaller. Zien we nu Görlig weer opstomen. Nou, VV zit echt op die deur te kloppen bij Helmondspoort. Als deze bal naar voren komt, wordt weggewerkt. En is dan weer voor mijn hand. Ook deze pakken prima uit de lucht. Gaat nu het strafgebied in. Gaat nu de bal voorgeven. Komt niet aan. Tweede instantie is ook niet voor VV. Jawel, want het is een inworp.
0: Ja, zeker. Echt goed ingevallen. Jongen net van Tsikas deed een bal kreeg. Moest meteen uitholen. Ging dan tegen de keeper aan. En dat is dan zo. VVV nog steeds een bal bezit. Via Giuliani. Geeft een bal terug naar Clancy. Clancy... Er is toch weer gefloten, ik weet even niet.
1: Ja, de speler in het 5 meter gebied.
0: Oeh, ja, dat zie ik allemaal.
1: Of zoiets, schat ik zo in.
0: Ja, we proberen natuurlijk toch wel een beetje het ritme bij VVV de hoed te holen. Want wie gezegd, VVV had de momentum al.
1: Weer wissel.
0: Dus daar staan inderdaad nog een wisselklop bij. Nee, dat is Ludwig Tetter. Nee, de nummer 8 is dat. Dat is Paul Jong, ja. Ook voor de wat oudere kiekers onder ons. Maar voor de jongere kiekers, Paul Jong komt erin en gebeurt.
1: Paul Jong. Die komt in het veld, nummer 8.
0: Ja.
1: We kijken naar een inworp. Die genomen mugweren wordt door mijn hand teruggespeeld. Mijn hand doen met de actie. Laptoren.

0: nog toe? Is het nog, het strafgebied wil net niet. Ik zie Van Beek speelt een gooiend tackle en een verend tackle. VV neemt een bal over. Dit is strijdloos half.
1: Ja, dit zien we hier inderdaad. Nu aan de rechterkant staat Gurley. Ik moet zeggen Zuliani. In de bal terug naar Gurley. Gurley naar Clancy. VV is een leefjes onder druk. Maar Kump voetbalt zich er eigenlijk goed makkelijk goed. Bal nu bij Schoonerwald. Schoonerwald is eigenlijk de vrije man. Ken hier bij de blok links. Ken naar Clancy rechts, maar ze doet toch voor een lange bal. En dan gaat dan eigenlijk in de hoek. Hoe wil ik zeggen richting Houston, maar die kunt er dan niet aan. En dan is het een bal over de achterlijn. Achterbal nu voor Helmond Sport. Het gaat alle kanten op en neer, maar de kansen zien echt wel voor VVV.
0: Ja, inderdaad. Dat is zeker het geval. Als we door het veld kijken naar de keeper Bremsen. Bergsen, zo heet hem, een goede man. En nu is het een crossbal, maar die wordt opgepakt door Clancy. Clancy, die ook lekker aan het voetballen is. Duidt ook wel prima deze bal van Blok. De Blok is niet helemaal precies. Nu opletten voor de naam. Want nu zijn er wel heel veel goeie aan de kant. Kan de Oetgold weren. En deze bal gaat neven. De goal van Schoonerwald. Dus dit overleven we weer prima.
1: Ja, zeker. Dat kent Schoonerwald. Moet hem al wel zelf holen. Dat er nog in het veld blijft. Er stond verder niemand. Goed hem snel naar Clancy toe. Zodat de achterbal genomen kan weren. Is dat kort genomen weer. En ik denk dat ook Helmond Sport met zijn frisse veurspeulers nu snel erop afkomt. Dat geit dan nu ook. Maar het is een lange bal van Schoonerwald. Geit dan richting... ik niet helemaal. Richting Tsikas. Tsikas kan er net niet aankomen. En dan is het overnemen weer door Helmond Sport. VV zit er weer bovenop. Kunnen we dan eraan komen? Ja, dat kennen we dan. En is het weer mijn hand die dan weer tussen zit. En probeert Helmsman met een lange bal dan weg te sturen. Geet dan hier richting de nummer... wat is het? De nummer...
2: Ikuti.
1: De nummer 30. En de laatste blok voor zich. Probeert hij ook te omschalken. Dat lukt niet, maar voor half. Nu misschien het schot van Helmsman. Maar die wordt weggewerkt door Clancy. VV kan er nu misschien wel weer goed komen.
0: Ja, maar als ze dat goed doen met mijn hand... speelt de bal richting... Tsikas, maar die kan hem niet bezig hebben. Maar dan is het toch een goede interceptie van Reis. Reis naar de nummer 19. Thomas Jansen. Holt. Maar de bal gaat veel langs Jormer. Want dat had ik Thomas Jansen natuurlijk ook gegund. Ook Reis en ook Tsikas.
1: Ik had het schoon al nog gegund. Maar ik ben helemaal niet goed. Kunnen dit rijden als we met die 3-2 gaan maken.
2: Heerlijk,
1: maar het is een, ja, zeker die tweede helft. Eerste helft hadden we niet zoveel in te brengen. Tweede helft is echt wel lekker van VVV. Ik kom op met die goal. We hebben nog 8 minuten officieel te spelen. En dan nog wat blessuren en wisselteam wat erbij komt. Keeper is in balbezit van Helmond Sport. Bergsen probeert dan de vrije man te zoeken. Ze stonden allemaal wel rond het strafgebied. Probeert het nou. Dus VV wat meteen de druk erop zet. En dan moet ik zeggen dat Blok eraan kan komen. Maar dat lukt niet helemaal. Het is Helmond Sport. Nu met een bal in de diepte. Kan er misschien aankomen. Het is Clancy dat erbij komt. En dit dan ook wat... probeert richting Ikuti. Ikuti kan de bal dan, moet ik zeggen, voorzetten. Maar dat is de Blok die er nog voor zit. Komt die actie, kent de Blok en kent de Blok die voorhalen. Goeie tackle van de Blok. Hard gewerkt weer van VVV.
0: Ja, de inworp door Van der Velde. Hey, precies op het strafschotgebied, of ter huurte van het strafschotgebied, wordt gegeven aan de nummer 20. Dekkers gaat dat doen. Dekkers gaat een bal ingooien. Komt de bal bij... onze Reis, de nummer 34, dat doet prima. Reis holt uit. Wel door het midden, dat mag niet. Deze bal dat moet eigenlijk weg van mijn hand. Maar dat lukt half. Mijn hand dan nu. Nu is het dan. Dit is geen overtreding, scheidsrechter. Nee. Dat is geen overtreding, vind ik ook. Toen wil het publiek daar wel. Want hij wordt echt gedood. En nu is er wel een overtreding gemaakt.
1: De scheidsrechter kwam tegen de bal en is een opgooibal.
0: Oh, dat is allemaal hectisch. Maar ik vond nog bij Joost geen overtreding. Maar ja, dat vond de scheidsrechter ook.
1: Nee, zeker. Scheidsrechterbal is genomen. Gaat dan weer een hooi koot in de bal. Moet Reis dan op kan letten. Dat lukt dan ook niet. De huur is overal nu geschreven op de tribunes. Er gebeurt van alles. Helmond Sport is echt wel nu even een drukker. Maar VVV zit er bovenop. Nu Tsikas probeert te storen. Komt er dan niet aan. Gaat de bal naar de linkerkant van het Helmond gezien. Huurt dan ook nog doorzet. Koeklin. Dat de bal dan hier richting Van der Velde is. Nu een lange bal naar Wurk. En dan blokt hij weg. En gaat dan richting Reis. Kan Reis dan aankomen. Dat lukt niet helemaal. Maar het is Houston die de bal kan opvangen. Richting... Ik word richting mijn hand. Maar het is VVV wat nog steeds een balbezit is. Maar nooit meer.
0: Ja, en dit is balverleers. Dat moesten ze niet doen, Zulian, die op dit moment. Maar goed, dat gebeurt. VVV kan zich wel weer herpakken. Als er nu vertreding was gemaakt op mijn hand. Maar door was geen voordeel meer. Omdat Zulian de bal kost aannemen. Nou, opletten voor deze actie van Helmond Sport. Goeie actie, moet nog naar voren komen. En het is de 3-2. Prima aanval, moet ik weer zeggen. Prima aanval. En dat doen ze gewoon heel goed.
1: Ralf, probleem?
0: Dat doen ze gewoon heel
1: ja,
0: goed.
1: Ja, dat doen ze goed. Dat is een mooie aanval. Ja, het is Helmond Sport wat op 3-2 komt. VV had het momentum, maar ja, dan moest wel die goal nog maken. Dat hebben we niet gedaan. VV moet zich nog even de rak rechten. We hebben nog een minuutje of 4-4 te spelen officieel. En dan moet het nog gaan weer. Ja, het zullen een domper zien voor VVV. Niet verdiend dan, zeg ik even. Maar ja, dat is nu eenmaal zo. Zo is dat in de voetbalwereld. Als ze een goal minder maakt dan de andere, dan verliezen. Dan zie je het goede wies weer. Maar laat VVV nog even die kansen nog maken die ze kregen.
0: Ik heb geen idee wat ze heeft gezegd, Ralf.
1: Nee, maar dat is best wel hard.
0: Ja, precies. Maar wat mij opvalt is dat Helmond 3 uitstekende aanvallen heeft gemaakt.
1: Ja,
0: deze
1: zeker.
0: Ook weer, ook in de eerste helft. De aanval, dit was prima. Van Dekker deed een bal, prima vuurgroef. En nu was het aan de andere kant, de nummer 34, tot er net is gekomen. Ik weet even niet meer dat was, maar VVV had in ieder geval nog een aantal minuten om de 3-3 erin te werken. Ze hebben veerkracht, ze hebben het al dakker getuurd, maar moeten het nu nog wel zien te bereiken als VV weer in de bal is. De Hats zeker verwacht dat die goal aan de andere kant zou vallen. Ik denk dat Tsikas zich wel eens een beetje achter de oren zal kratsen, want die had de 3-2 op de schoen liggen. Maar die viel er niet in, VV kreeg wel een vrije trap nu. En het momentum is misschien nog even voor de Venloneren.
1: Ja, dat hopen we dan wel. Het was Lennart trouwens die goal maakte in de 84e minuut. VVV, vrije trap. We weten weer dat dan altijd beestheid. Gerlich en De Blok. VVV met eigenlijk op Schonewald allemaal in en om het strafgebied verder. Zal de bal erin gezet gaan weer. Laten we dan nu hopen dat die goal gaat vallen dan. VVV en ook de supporters die stonden allemaal wel een beetje op te smeken. Twee handen in de lucht van Gerlich. Ook De Blok blijft er nog beest om. Scheidsrechter lupt er nog even naartoe. En we spreken nog wat van Manen toe. En zal dan de bal vregen geven.
0: Kumpen. En de bal kunnen we ook voor. Kup achterin. Door Stijt de Tsikas dit een bal binnen kan halen. Geeft een bal dan nu naar voren. Verlastige bal. Wordt weggewerkt met de kop. Wordt weggewerkt. Wordt goed weggewerkt. En dan moet De Blok erbij zien. De Blok is sneller. Geeft de bal ook prima naar Schonewald. En Schonewald stampen maar gelijk naar voren. Geen boetespel. Maar een bal veld wel op de kop van Dekker. Dekker dan Schenkhuizen wel naar boven gewoon. Is het nu door Reis de bal bij De Blok kreeg. Dan is het Schenkhuizen die doorgeeft. Gemeene overtreding van de nummer 8. Kreeg ook de gele kaart, denk ik inderdaad. Nee, De Blok moet niet doen. Ik probeer dat nu niet te doen. De scheidsrechter geeft inderdaad die gele kaart aan de nummer 8 en VVV. Op het slum van de nummer 34 stuur schudt de bal weg. De bal is ineens weg, maar VVV kan misschien nu nog wat doen als we in de 88e minuut zitten.
1: Ja,
0: maar
1: zeker.
0: Er zal zeker nog een minuut of 4-5 meekomen gezien de vuile wissels.
1: De vuile wissels en ook het oponthaal door de goalen was er dan nog Chris natuurlijk. En de T-trekken zal er inderdaad wel een minuutje of 4-5 meekomen. Ik denk wel 5 minuten. Maar we zitten in de 88e minuut. 89e minuut begint nog. We hebben de vrije trap. De twee man stonden weer kloor voor. Het zal nu waarschijnlijk De Blok zien dat een bal daar kloor gaat leggen. Twee hand gekruts in de log. Komt de bal eraan. Hoe ik veur gezet. Komt er nu veur. Kan er nog iemand in komen. Kan er een gekomen weer. En al veur langs gekomen weer.
0: Is dat een Tsikas?
1: Ik kon het niet zien. Weet waar zo goed. Clancy
0: weer. Clancy staat
1: achter. Het is tijd er nu in. Maar de bal gaat even de achterlijn. En het zal...
0: vier minuten zie ik. Ik zie op het bord dat er 4 minuten mee komen. We zitten pas in de 89e minuut. Maar ik zie er een veer op staan. Dus we hebben nog zo'n 4 minuutjes omheen nog wat te doen aan een achterstand. 3-2. Eigenlijk een beetje tegen de verhouding in als ze mij dat zo vroeg is, Ralf. Maar ja, ze leed er wel in. En VVV moet nog even naar voren gaan als nog een bal op de kopveld van de Tsikas. Mug doorgaan. Bal dan op het middenveld door. Geeft de bal dan even. En dan kan Helmond weer uitbreken.
1: Ja, dat doen ze dan ook. Dan moet VVV even opletten. Maar handen ook. En dan is het VVV wat goed. Die is van Schenkhuizen. Maar dan kan de bal toch nog bij Helmond Sport komen. Het is nog steeds alle hands aan dek. VVV probeert nog van, moet ik zeggen, van de velden de bal nog. En dan via de speuler van Helmond Sport. Via Van der Velde gaat de bal dan over de achterlijn. Betekent een achterbal voor VVV. Dat is gewoon nog wat meer kan nemen. Het zal een lange weren.
0: Inderdaad, inmiddels in de hoos in de, ja, de 89e minuut zitten we. Of in de 90e, ik kan het niet goed lezen. 90e minuut. Ja. Inderdaad, de laatste minuut van de officiële speeltijd. Kump op de kop van, door, van de nummer 4 Clancy. Clancy is naar voren gegaan, zo is dat half.
1: Ja.
0: En het is nu nog alles of niets als door Reis wegloop de blok goed een bal in. Het is Tijn Joosten. 4 minuten inderdaad, extra. Tijn Joosten goed een bal, maar naar voren. Waar komt een bal terecht? Nee. Ja, nergens eigenlijk. En komt in de hand van de keeper als Tsikas er naartoe loop om even druk te zetten. Maar de bal is weer in bezit van Helmond Sport.
1: Ja, inderdaad. Keeper, lange bal naar voren. Staat dan Cicero ook in de bal, leert hem lopen. Met ook VVV Gurley. Schoonerwal deed een bal meteen klaar. Zal lang naar voren gewoon. Geet dan richting Tsikas. Kan een bal ook kuppen. Inderdaad net niet. Maar krimpt wel VVV nog wel een bal bezit. Nu met Schenkhuizen. Kan dan naar de nummer 8.
2: Land.
1: Land, ja. Die kan een bal nog voor zetten. Kan dan net niet op die goge kuip weer. En dan is het VVV wat de aanvallende bal weer opnieuw kan opvangen. Nu met Gurley.
0: Oeh,
1: moest er dan opletten. Duidt hij dan ook. En dan is Helmond Sport nu weg.
0: Ja, de Helmond Sport... Maar er zien nog wat mensen bij. Als het dit buurt, dan is het gedaan. En het buurt 4-2. En het publiek staat hier op de banken. En ook terecht natuurlijk. Als ze het zo aardmaks. Ja, voor VVV een bittere pil. Door die fout. Wie maakte die fout?
1: Gerlich. Gerlich.
0: Gerlich maakte die fout.
1: Nu ook het roers werd wel. Dat kan gebeuren natuurlijk. Dat is
0: tuurlijk, tuurlijk. Dus
1: en dat is speelt ook één op één achterin.
0: Ja... het is een bittere pil. Maar ja, zo ga je dat soms in de voetbal.
1: Ja, zeker, zeker. Het is hartstikke jammer voor VVV. VVV, ik heb nog eerder een wedstrijd gehad. De Zuus wel een VVV met passie en met spirit veulen. Als ze dat thuis, dan moet ik ze ook een keer verleren. Maar,
0: zeker. En we hebben wel voetbal gezien.
1: Ja, zeker.
0: Ik ben wel voor noise cancelling koptelefoon, Ralf.
1: Ik ook. We moeten even met de oproep volgen.
0: Ja, precies. het is niet te verstaan. Ik hoop dat het toes nog wel een beetje te verstaan is. Maar VVV staat met 4-2 achter. En we zitten inmiddels in de 92e, bijna 93e minuut. Dus het is vanavond een hard gelachje in het... My Steel Stadion van Helmond. Helmond uit VV Den Dassum. Ik geloof wel een wonder, maar zo'n goed wonder. Dat zal er nummer in zitten.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Terwijl Noormais de bal nog een keer kreeg. Kan dat mug dan ingooien. Dat heeft hij ondertussen ook gedaan richting Joosten. Joosten zal de bal erin pompen, maar dat duidt via Schoonerwal. Schoonerwal leed de bal kloor. Dus is ook wel dat het een beetje de moraal bij VVV wat minder is geworden. Maar wie weet, de kent ze nog niet. Oh, maak maar een gokje, dat is ook goed te verliezen. Nog een bal hoog ervoor. Kan de keeper eraan komen? Ja, dat kan inderdaad nog. En dan is het nog, wat hebben we nog? Nog een volle minuut te spelen en dan is het afgelopen in deze wedstrijd.
0: Ja, maar voor zo'n Tsikas, hè?
1: Ja, maakt dit die goal? Dat had ik daarom eigenlijk moeten maken.
0: Precies, dat zou voor hem zelf zo lekker zien geweest. En natuurlijk ook voor VVV, maar... Nou ja, het geit in het voetbal, soms wisten het niet hoopsten dat het geit. Terwijl we nu, dit is toch ook een overtreding op Clancy, maar scheidsrechter nu doorgewoon. Bal, Kump, hoog vuur. Ja, en gaat er maar eens aan stonden, hè. Zandbergen vervangen dit zo goed uit. Terwijl er nu weer een overtreding is gemaakt. Maar we zitten nog zo'n 40 seconden van het eind. De scheidsrechter geeft Tijn Joosten nog even de mogelijkheid om deze bal te geven. Hij duurt het toch over aan... Schoonderwald liet de bal nog eens een keer kloor. Ja, vervelend is dat, ja. Want we wilden een lange bal naar vuren geven. Als het nu weer Reis is, Reis trekt naar binnen toe, geeft de bal nu dan een paas naar Woelen. En dan is het toch een VV wat doorvoetbalt. Met de blok. De blok met misschien met een voorzet, maar die komt niet aan. Laatste kans voor VV, Ralf.
1: Ja, weer werd. Suliani kreeg de bal nog een keer aan de rechterkant. Moet dan erin kon zaten weer en wordt dan wel erin gezaten, wordt weer weggekoopt. Dan is het opvangen van Gurley. En dan is het afgelopen. De scheidsrechter fluit af voor deze wedstrijd. 4-2 verloren hier in het My Steel Stadion. Eerste helft, maar VVV niet zo geweldig. Tweede helft heeft VVV zich echt wel laten zien. De laatste kans om de 3-2 te kunnen maken hebben we niet gemaakt. En dan is het treurnis, want dan maken ze de 3-2 aan de andere kant. En dan, ja, dan kunnen ze de 4-2 krijgen. Dat is dan jammer.
0: Ja, hij werd het gevierd als een soort kampioenschap, Ralf. Ja. De ploeg snakt er wel naar, he, want ze zien het lekker begonnen. En dan is deze laatste wedstrijd tegen VVV is, natuurlijk lekker. Kijk eens even wat de mensen blij zien. Ja, VVV gaat nog het volle oetvak. Ik moet zeggen dat ik er wel van heb genoten vanavond. Alleen de doetslag en het eind had ik iets anders
1: willen had ik ook willen doen. Helaas komen we de weekend dan iets minder rooskleurig in. Maar het weer nog steeds een fijn weekend. Want de zon gaat Kooismik ook wel weer schijnen. En daar hopen we door maar weer op. En er zal ook vast wel amateurvoetbalwedstrijden zien we ons kunnen verdienen. Maar en voor welke club ben jij? Vroeger zei je wees niet voor VVV in ieder geval. Want ik denk dat we maar een goed weekend komen winnen, of niet?
0: Ja, we sluiten vanuit het Maestiel Stadion A. 4-2 gaat VVV ten onder.
1: En volgende week?
0: Wat zei ze?
1: Volgende week.
0: Top os. Zien we dan.
1: Op Rieden.
0: En dan is er weer een nieuwe kans voor de ploeg van VV. Die het knap doen. Maar vandaag blijft de punt in Helmond. Ik wens ook, wij wensen ook een fijn weekend. En tot volgende week vrijdag.
1: Hoi.
0: Hoi.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
2: We had an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
1: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaar bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaar. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Heidi Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
3: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
1: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.

0: Goede avond.
1: Dit is Umroep Venlo.
2: Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Umroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Also on DAB+.
2: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
2: De hits van nu.

0: classics, hits and songs from the region. Omroep Venlo.
1: Het beste uit de regio.
2: Had ze een ticket, hoeft ze niks meer te zeggen.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Hoorn is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venlo.
1: Also on DAB+.
0: Classics, hits and songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Also on DAB+.
2: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
2: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zegen te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Blerik. Boekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Assen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker. Dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter.